0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 3 uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. Bij een Israëlische aanval in de buurt van de Syrische hoofdstad Damascus zijn meerdere mensen gewond geraakt. Volgens het Israëlische leger was het doelwit een terrorist. Hij zou in de laatste fase hebben gezeten van de voorbereidingen voor een aanslag. Syrië veroordeelt de aanval en noemt het een schending van het internationaal recht. Het is de tweede aanval van Israël in Syrië deze week. Dinsdag voerde Israël luchtaanvallen uit op een militaire basis in het noordwesten van Syrië. In het Amerikaanse nationaal park Death Valley is een Franse toerist om het leven gekomen door de hitte. De man van 68 kreeg autopech in een afgelegen deel van het park. Samen met zijn reisgenoot ging hij te voet op zoek naar hulp. In de woestijn in Californië was het zo'n 47 graden. Na 2 kilometer stopte de man en ging de andere toerist alleen verder. Toen parkwachters terugkwamen bij de man, werd hij dood gevonden. Death Valley is een van de heetste plekken op aarde. Bezoekers worden dan ook opgeroepen om bij pech altijd in de buurt van hun auto te blijven. Canada komt met importheffingen op een aantal Amerikaanse producten. Het is een reactie op de heffingen van 50% die de VS sinds gisteren rekent op sommige zaken uit Canada. De onderhandelingen over een handelsakkoord zijn eergisteren geklapt. Beide landen zeggen dat de ander op het laatste moment met nieuwe eisen kwam. De gemeente Rotterdam heeft 2 ambtenaren op staande voet ontslagen vanwege corruptie. Uit onderzoek van het Openbaar Ministerie bleek dat ze zich hadden laten omkopen bij bouwprojecten. Rotterdam stuurde de 2 deze zomer weg omdat hun gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. Het weer, het is bijna overal droog, alleen in het noorden kans op een kleine bui. Het koelt vannacht af naar 1 graad of 12. Komende dag in het noorden opnieuw kans op een bui, verder droog en vrij zonnig. En het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 4 uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 5,9. Het epicentrum lag in een gebied ten noordoosten van Tokio. Ruim 20 mensen raakten gewond. In de Japanse hoofdstad was de aardbeving ook goed voelbaar. De Meteorologische Dienst van Japan waarschuwt dat er de komende week ook nog een aardbeving kan plaatsvinden. In het Amerikaanse nationaal park Death Valley is een Franse toerist om het leven gekomen door de hitte. De man van 68 kreeg autopech in een afgelegen deel van het park. Samen met zijn reisgenoot ging hij te voet op zoek naar hulp. In de woestijn in Californië was het zo'n 47 graden. Na 2 kilometer kon de man niet verder en ging de andere man alleen verder. Toen parkwachters terugkwamen bij de man werd hij dood aangetroffen. Death Valley is een van de heetste plekken op aarde. Bezoekers van het park worden dan ook opgeroepen om bij pech altijd in de buurt van hun auto te blijven. Bij een Israëlische aanval in de buurt van de Syrische hoofdstad Damascus zijn meerdere mensen gewond geraakt. Volgens het Israëlische leger was het doelwit een terrorist. Die zou in de laatste fase hebben gezeten van de voorbereidingen van een aanslag. Syrië veroordeelt de aanval en noemt het een schending van het internationaal recht. Het is de tweede aanval deze week van Israël in Syrië. Dinsdag voerde Israël luchtaanvallen uit op een militaire basis in het noordwesten van Syrië. En sportnieuws: in de Eredivisie werden gisteren 3 wedstrijden gespeeld. AZ staat nu bovenaan in de competitie doordat ze 3 van de 3 wedstrijden hebben gewonnen. Tegen Fortuna Sittard won de club gisteravond met 2-0. Ook PEC Zwolle wist te scoren en won met 2-0 van SC Heerenveen. Bij FC Utrecht tegen Sparta werd het gelijk met 3-3. Het weer bijna overal droog, alleen in het noorden kans op een kleine bui. Het koelt vannacht af naar een graad of 12. Komende dag in het noorden opnieuw kans op wat regen. Verder is het droog en vrij zonnig bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 5 uur, Jelle Seubring met het NOS Journaal. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 5,9. Het epicentrum lag in een gebied ten noordoosten van Tokio. Ruim 20 mensen raakten gewond. In de Japanse hoofdstad was de aardbeving ook goed voelbaar. De diensten in Japan waarschuwen dat er de komende week nog een aardbeving plaats kan vinden. In het Amerikaanse Nationaal Park Death Valley is een Franse toerist om het leven gekomen door de hitte. De man van 68 kreeg autopech in een afgelegen deel van het park. Samen met zijn reisgenoot ging hij te voet op zoek naar hulp. In de woestijn in Californië was het zo'n 47 graden. Na 2 kilometer kon de man niet meer verder, ging de andere man alleen op zoek naar hulp. Toen parkwachters terugkwamen bij de man, werd hij dood aangetroffen. Death Valley is een van de heetste plekken op aarde. Bezoekers worden dan ook opgeroepen om bij pech altijd in de buurt van hun auto te blijven. Syrië heeft een nieuwe aanval van Israël veroordeeld. In de buurt van de hoofdstad Damascus werd een civiel voertuig geraakt en vielen meerdere gewonden. Volgens Israël was het doelwit een terrorist. Die zou bijna klaar zijn met de voorbereidingen voor een aanslag. Syrië noemt de aanval een schending van het internationaal recht. En Canada gaat importheffingen opleggen voor een aantal producten uit de Verenigde Staten. De maatregel is een reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% die zijn opgelegd. De afgelopen dagen waren er gesprekken over een handelsakkoord, maar die zijn vastgelopen. Beide landen beschuldigen elkaar van het op het laatste moment eisen van veranderingen. Het weer overwegend bewolkt en droog met in het noorden kans op een kleine bui. Het is zo'n 12 graden. Overdag in het noorden opnieuw kans op wat regen. Verder is het droog en vrij zonnig. Dan wordt het 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 6 uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 5,9. Ruim 20 mensen raakten gewond. Het epicentrum lag in een gebied ten noordoosten van Tokio. In de Japanse hoofdstad zelf was de aardbeving ook goed voelbaar. De Meteorologische Dienst van Japan waarschuwt dat er de komende week nog een aardbeving kan plaatsvinden. Bij een Israëlische aanval in de buurt van de Syrische hoofdstad Damascus zijn meerdere mensen gewond geraakt. Volgens het Israëlische leger was het doelwit een terrorist. Die zou in de laatste fase hebben gezeten van de voorbereidingen voor een aanslag. Syrië veroordeelt de aanval en noemt het een schending van het internationaal recht. Het is de tweede aanval deze week van Israël in Syrië. Dinsdag voerde Israël luchtaanvallen uit op een militaire basis in het noordwesten van het land. In het Amerikaanse Nationaal Park Death Valley is een Franse toerist om het leven gekomen door de hitte. In de woestijn in Californië was het zo'n 47 graden. De man van 68 kreeg autopech in een afgelegen deel van het park. Samen met zijn reisgenoot ging hij te voet op zoek naar hulp. Na 2 kilometer kon de man niet meer verder en ging de andere toerist alleen hulp zoeken. Toen parkwachters terugkwamen bij de man, werd hij dood aangetroffen. Death Valley is een van de heetste plekken op aarde. Bezoekers worden dan ook opgeroepen om bij pech altijd in de buurt van de auto te blijven. En sportnieuws. In de Eredivisie werden gisteren 3 wedstrijden gespeeld. AZ staat nu bovenaan in de competitie, doordat ze 3 van de 3 wedstrijden hebben gewonnen. Tegen Fortuna Sittard won de club uit Alkmaar met 2-0. En ook PEC Zwolle wist te scoren gisteravond en won met 2-0 van SC Heerenveen. Bij FC Utrecht en Sparta eindigde het in een gelijkspel. Daar werd het 3-3. Het weer overwegend droog met in het noorden kans op een kleine bui. Het is zo'n 12 graden. Overdag in het noorden opnieuw kans op wat regen. Verder is het droog en wordt het vrij zonnig bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

Goedemorgen, het is zondag 23 augustus, kort na 6 uur en dus best nog wel vroeg, maar je luistert. En wij zitten hier in de studio in Hilversum. Ik zou zeggen van harte welkom bij Groot Nieuws. Hopelijk heb je er zin in vanmorgen, een mooie liederen, rustig wakker worden, oude vertrouwde klanken horen en af en toe wat nieuws ontdekken. Oftewel een goede start van de zondag met Carole King zometeen. Way Over Yonder ga je horen. Maar we starten deze ochtend met Your Love Broke Through. Hier is Roostaf.

mooi liedje wel hoor. Een gebed. Stevig zou ik willen zeggen. Heel eerlijk. Gezongen door Sam Cooke. Lord, remember me. Dat is wat je hoorde. En het zou zomaar ook jouw gebed kunnen zijn. Heer, denk aan mij. Zie me. Hoor me. Je kunt het in de nacht roepen tot God als je bang bent. Of overdag als je je eenzaam voelt. In ieder geval wil ik graag tegen je zeggen, ook deze ochtend, God ziet je graag komen, met welke emotie dan ook. Echt, de Bijbel, die staat er vol mee. Patsy Cline, die geloofde dat trouwens ook. If I could see the world, dat is wat je gaat horen. Leren kijken met de ogen van een onschuldig kind, waar weinig ruimte voor onrust en geweld is, maar veel voor overgave en vertrouwen. Dan ziet de wereld er wellicht ook wel een beetje anders uit.

Ja, wel mooi hoor. Dat was voor het eerst in groot nieuws. Andrews Blackwood & Company hoorde je met het lied Soldier in the Light. Ik zou zeggen, dat betekent een mooi begin van de zondag. Heel voorzichtig begint het hier wat lichter te worden in Hilversum vanuit de studio. Ik kijk altijd precies hier zo, ja, nou, richting de opkomst van de zon. Maar nou, dat wordt waterig vanmorgen, zo te zien. Het is niet dat het heel nat is of zo, maar de zon moet moeite doen om erbij te komen. Maar die gaat opkomen, natuurlijk. En ja, gezien de NPO Luister-app zijn jullie ook wel aardig wakker. De een die zegt, het leek gisteren zo'n goed plan. Groot nieuws luisteren en ondertussen het een en ander doen, zoals koken. Maar nu eerst nog een beetje wakker worden. Ja, dat zou ik zeker doen. Niet om 6 uur gaan koken hoor, 's morgens. Gewoon even rustig wakker worden. Een lekker ontbijtje voor jezelf maken. Maar ja, het hele groepje zou ik bijna willen zeggen. Van mensen die er altijd op tijd bij is. Die meldt zich al vanmorgen. Willem vanuit Gouda. Hier begint het ook een mooie dag te worden. Willeke die zegt, ik ben erbij en ik ben blij dat het zondag is. En dat ik deze dag met groot nieuws mag beginnen. En ik wens iedereen die luistert veel luisterplezier. En dat zegt Jan ook. Dus dat is eigenlijk wel heel leuk. Dat verschillende luisteraars de anderen een fijne ochtend toewensen. De zondag is voor veel mensen ook een dag om rust te nemen. Om zich op God, zichzelf, anderen te richten. Om de liefde te vieren, zeg ik hier regelmatig. Naar boven, naar opzij en ook naar jezelf. En ik hoop dat het volgende lied van Rachel Alampa je daarbij gaat helpen. Je hoort Blessed.

Ik had je even niet gezien. Er was iets gebeurd. Ik kon het zien aan hoe je naar me keek. Je keek verdwaald door de lucht.

0: niet uit de weg te gaan. Neem het gerust met je mee.
1: Ja, dat is een eerlijk liedje over ouder worden. Over hoe je omgaat met je vader, je moeder. Over mooie herinneringen en ook over wat er moeilijk is. Vast herkenbaar voor meerdere luisteraars. Je hoorde Martijn van Essen met het lied Vader. Joyce van Boven dan. Het lied Two Pillars lijkt wel wat op de thematiek die we zojuist hoorden. Mijn hart krimpt ineen van pijn jou zo te zien lijden. Doet mij zoveel verdriet. Dat is wat je hoort zingen. Ja, soms heb je geen oplossing voor de ander. Maar wat kan het helpend zijn om mee te lijden? Om er te zijn? Om uit te spreken wat je raakt in het verdriet van een ander?

Cling to Coal, dat is wat John Waller zong. Je hoort het vanmorgen, een keer wat minder klassiekers, maar wel absoluut liedjes die je laten nadenken. En dat moet ik wel natuurlijk, want we leven in een wereld boordevol gedoe en narigheid. In het groot, in het klein. En toch kiezen we er hier op NPO Radio 5 ook altijd voor om een hoopvolle start te geven aan de zondag. En ook letterlijk om een lied van hoop over hoop te draaien. Vanmorgen is dat Hope Set High. Je kent het vast wel. Gezongen door Carrie Chapman en Amy Grant.

Celtic Women was dat, met die heel eigen toon Sometimes a Prayer Will Do. En we gaan alweer richting het einde van dit eerste uur groot nieuws, maar er is nog wel ruimte voor één lied. Ik laat je graag nog Thy Word horen. Het is een soort ode op de Bijbel, gezongen door niemand minder dan Jeannie Owens.

dat was toch een waardige afsluiting van het eerste uur groot nieuws. Maar niet getreurd, want er zitten nog 2 uren aan te komen. Uiteraard het volgende uur van groot nieuws met meer Nederlandstalige muziek. Wel ook wat nieuwe muziek die gemaakt is de afgelopen 10, 15 jaar. En dan naar het derde uur van groot nieuws. Ja, daar gaan we natuurlijk een heleboel luisteraars extra verwelkomen. En ook luisteren naar koor en naar samenzang, waarin je heerlijk mee kan zingen als je dat een beetje vertrouwd is. Zometeen uiteraard ook een fragment uit de podcast Vraag het Jurjen. Ik zou zeggen, lekker blijven luisteren. Graag tot zometeen.

0: Nu bij Zeeman, 5-pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen, 2 voor €5. En Kinder Onesies, €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
1: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
2: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
1: Beren goed, thanks bo.
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
1: En actie, olifant!
3: Leren mediteren? Zen.nl.
2: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
4: Leren mediteren? Zen.nl.
5: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
6: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
7: Diabetes of prediabetes? Het meten van uw glucose is dan erg belangrijk. Bestel al uw diabeteshulpmiddelen veilig online op diabetesmagazijn.nl.

0: uur besteld, is morgen al in huis. Diabetesmagazijn.nl.
1: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
1: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
4: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
5: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
4: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
5: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
6: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE Trapliften. Maak bereikbaar.
7: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
8: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
7: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: TKE Trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
9: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
10: Doen, het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaartochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
11: NPO Radio 5. Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
12: 7 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest van 5,9. Ruim 20 mensen raakten gewond. Het epicentrum lag ten noordoosten van Tokio. In de Japanse hoofdstad was de aardbeving ook goed voelbaar. De Meteorologische Dienst van Japan waarschuwt dat er komende week nog een aardbeving kan komen. In Venlo is een dode vrouw gevonden langs de Maas. Een wandelaar vond het lichaam in de bosjes van een wandelgebied. De politie houdt er sterk rekening mee dat ze slachtoffer is van een misdrijf. Over haar identiteit is niets bekendgemaakt. De politie wil graag mensen spreken die rond 3 uur gistermiddag iets hebben gezien langs de Maas in Venlo. Syrië heeft een nieuwe aanval van Israël veroordeeld. In de buurt van de hoofdstad Damascus werd een civiel voertuig geraakt en viel een onbekend aantal gewonden. Volgens Israël was een terrorist het doelwit. Die zou bijna klaar zijn met de voorbereidingen voor een aanslag. Syrië noemt de aanval een schending van het internationaal recht. Canada gaat importheffingen opleggen voor een aantal producten uit de Verenigde Staten. De maatregel is een reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% op bepaalde producten uit Canada. De afgelopen dagen waren er gesprekken over een handelsakkoord, maar die zijn vastgelopen. Beide landen beschuldigen elkaar ervan op het laatste moment veranderingen te eisen. De Canadese premier Carney heeft steunmaatregelen aangekondigd voor sectoren die worden getroffen door de Amerikaanse heffingen. De politieachtervolging in Engeland is uitgelopen op een ongeluk met 7 doden. In de plaats Middlesbrough achtervolgde een politiewagen een verdachte personenauto. Die begon tegen het verkeer in te rijden en botste op een andere politiewagen. Onder de 7 slachtoffers zijn 2 politieagenten. Dan het weer nog. Zon en wolkenvelden. In het noorden kans op een bui. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen droog met zon en wolken en een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.

Dat was Keith Green, de man die veel te jong op 28-jarige leeftijd overleed bij een vliegtuigongeluk, maar heel inhoudelijke liedjes heeft nagelaten. Je hoorde A Billion Starving People. Het tweede uur van Groot Nieuws. Vanuit de studio op het Mediapark in Hilversum zeg ik je dat het zonnetje doorbreekt. Maar het is wel, hoe moet ik het zeggen, zo'n bewolkte hemel waar dan een stuk openheid is. De technicus die maakt zelfs foto's van hier in de studio. Want het is best wel heel mooi. Er komen van die felgele stralen dan door zo'n klein gat in de wolken naar beneden toe. Dat is in ieder geval hoe het er hier uitziet. Ik ben benieuwd hoe deze zondag gaat zijn. Op jouw plek, bij mij in Amsterdam. En waar vandaan je ook luistert. Want luisteren, dat kan op alle plekken in de wereld. Han die stuurt zojuist een appje. En die zegt, fijn dat ik kan luisteren. Ik hoop dat ik dat in Spanje ook kan doen. Want ik ga morgen voor 2 weken naar Spanje toe. Nou, dat kan gewoon, Han. Via de NPO Luister-app of via het internet waar je ook luistert. NPO Radio 5. Kun je volgende week zondagochtend natuurlijk gewoon luisteren. En als je niet om 6 uur wakker bent, maar ergens verderop op die dag graag de radio wilt terugluisteren, de uitzending, dan kan dat natuurlijk ook. Wij gaan naar Kinga Baan. Ja, ik zei net iets over Keith Green, die heel jong overleed. Dat geldt natuurlijk ook voor Kinga Baan. Een jaar of 6, 7 geleden is zij overleden. Ze is al 10 jaar ouder geworden dan Keith Green, maar ja, toch ook wel heftig. Een jonge moeder van een gezin, lang ziekbed gehad. Groot verschil met Keith Green, die bij een vliegtuigongeluk omkwam. Maar ook Kinga Baan heeft de mooiste muziek nagelaten. En is geliefd bij veel mensen die naar Nederland Zingt luisteren. Maar zeker ook naar Groot Nieuws of de muzikale fruitmand op NPO Radio 5. Je hoort het lied Altijd Welkom.

Hoe lang? Ja, dat is wel een eerlijke vraag, toch? Je hoorde de band van Opwekking. En ja, dat lied dat gaat natuurlijk over het om je heen kijken in het groot, dichterbij in je eigen leven, waar je kunt worstelen met lichamelijke, mentale pijn en ziekte. Hoe lang? En ik ben wel blij dat de band van Opwekking, vaak bekend om hun uitbundige blijdschap en lofprijzen richting God, ook dat heel eerlijk aan de kaak stelt. Het komt vanzelfsprekend rechtstreeks uit de Bijbel, onder andere het geliefde Psalmenboek, waar vaak die vragen naar God worden gesteld. En ook het volgende nummer komt daaruit. Psalm 93, om precies te zijn. Psalm Project die heeft het op een frisse manier op muziek gezet, terwijl de oude melodie behouden is gebleven. Uw macht is groot.

Ja, vul dan de leegte, hoorde je. Dat was Lars Scherven. En ja, het is natuurlijk een heel mooi en eerlijke roep. Of opmerking in de richting van hemzelf wellicht. Maar vooral ook richting God. Iets wat je wellicht herkent. En wat we allemaal ten diepste verlangen. Hè? Een stukje aanvaarding, een stukje liefde. Maar toch ook dat we niet met een gat in ons hart blijven lopen. Ik kreeg een leuk berichtje binnen hier op de NPO Luisterapp van Sandra. En ik mocht het voorlezen. Ze wandelt al 15 dagen op rij, elke ochtend. En ze luistert dan naar rustige muziek hier op Groot Nieuws bij NPO Radio 5. En ze zegt dat geeft me rust in een soms stormachtig hoofd. Dan voel ik me dichter bij God en praat ik met hem. Ja, zo is het maar net. Ik hoop dat je ook kunt genieten van Irma D. Die zingt liefde voor altijd.

Twice hoorde je. Nadat ik het een paar maanden geleden weer heb ontdekt, komt het hier af en toe terug in groot nieuws. Het hoorde bij mijn allereerste gospelliedjes in mijn tienertijd. Opgegroeid in een reformatorische kerk met vooral psalmen was Twice al heel wat en ik vond het fantastisch. Ze zongen het lied Open Je Ogen. We gaan naar Sela. Ja, dat is natuurlijk een bekende band. Zeker hier bij Groot Nieuws en ook bij Nederland Zingt. Ik zou willen zeggen, als je dit lied mee zou kunnen zingen, als je het enigszins kent, doe dat vooral en anders luister. Want het is echt een gebed waarin we de vraag bij God neerleggen om ons maximaal te vullen met zijn liefde. Vul ons met uw liefde. En ik zou willen zeggen, wat is er meer nodig dan dat in deze wereld die, die stuk is, die kapot gaat. En er zijn meerdere luisteraars die daar ook over beginnen in de app. Of ik daar straks voor wil bidden, maar die, die meevoelen, meelijden met mensen in de wereld waar liefde zo gemist wordt. Vul ons met uw liefde.

0: De Oden van Salomo hoor je met als lied Zo is mijn God.
1: Dit is Vraag het Jurjen.
0: Ja, het is tijd voor een stukje uit de podcast die afgelopen vrijdag online kwam. De eerste luisteraar die meldt dan, heb ik al naar zitten luisteren. En ik herkende het behoorlijk in mijn eigen leven als het gaat om de gedachtegang die daarin naar voren komt. Ik zou je willen aanraden, als je dat nog niet geluisterd hebt, ga naar een van de podcast apps. Maakt niet uit welke, Spotify, Apple, wat dan ook. Je kunt ook gewoon googlen op Vraag het Jurjen. Dan kom je op een website van de EO. En dan kun je al die afleveringen terugluisteren. Na afgelopen vrijdag hadden we een wat langere. Tussen de 20 en 25 minuten. We proberen hem altijd op een kwartiertje 20 minuten te houden. Maar het was ook heel aardig omdat ik een gast in de studio had. Dominee Leon van der Dol uit Amsterdam. En die reageerde op wat ik neerlegde in deze podcast. Op een heel aardige en mooie manier. Nou ja, Leon die zit hier niet in de studio. Dus je moet het nu doen met een stukje uit die podcast van mijn hand. Ja, het kan niemand ontgaan als je het nieuws maar een beetje volgt. Wereldwijd, van Canada tot Australië, van Spanje tot Griekenland, van Nederland tot Italië, waren of zijn er bosbranden. En natuurlijk is het ook gewoon zo dat als zoiets dichterbij gebeurt, zoals in Nederland, het nieuws dat wat sneller oppikt en dat ook branden verder weg dan bij ons in het nieuws komen. Zeker als heldhaftige brandweermannen door een ongeluk met, nou ja, wat gebeurde er een paar weken terug, blushelikopters of op welke manier dan ook omkomen. Tegelijk is het ook maar zo een polariserend thema. Mensen die aandacht vragen voor klimaatverandering, die moeten niet zo moeilijk doen. En mensen die zeggen dat dit iets is van alle tijden, dat het een beetje intensiveert en dan weer afneemt, die steken volgens de andere groep hun kop in het zand. En hupsakee, het gesprek wordt niet gevoerd, behalve dan heftig discussierend vanaf de uiterste meningen. Nu heb ik geen onderzoek gedaan naar de vraag of er vandaag de dag meer branden zijn dan vroeger. Toen hoorde je er niet van, of in ieder geval, er waren geen sociale media waar je filmpjes van branden zag. Je las er hooguit een dag later wat over in de krant. Maar rapporten van onderzoekers maken wel duidelijk dat de gemiddelde temperatuur op aarde in ieder geval toeneemt. Daar kun je je zorgen om maken, of niet, want ook dat is van alle tijden. Maar veel onderzoekers geven aan dat er echt wat aan de hand is. Over grote zeestromen hebben ze het dan, die veranderen. Over de gemiddelde temperatuur op aarde. Het heeft in ieder geval ook een menselijke oorzaak. Een onderzoek in Zuid-Europa laat zien dat veel mensen uit de landbouw, de rurale gebieden, zijn weggetrokken naar de stad. En dat de omgeving niet goed onderhouden wordt. Zo simpel is het. En dan is er veel hoog onkruid. En na een periode van droogte fikt dat als een malle. En dan de eenduidigheid van bossen, met name naaldbomen, die we geplant hebben en die weer goed zijn voor de hout- en de papierindustrie. Ja, het is allemaal te eenvormig geworden. En de vraag is natuurlijk, waar begint en eindigt dan mijn verantwoordelijkheid? En laat ik het even praktisch maken. Als kerk kozen wij in Amsterdam-Noord voor eerlijke koffie en thee, voor zonnepanelen op het dak, voor een paar keer per jaar een weggeeftafel waarin iedereen spulletjes kan brengen en ook weer kan meenemen. Een mooie kringloop ontstaat er dan. En tegelijk geldt dat wij veel gemeenteleden hebben die van buiten Europa komen en die graag hun familie opzoeken en dus lange vliegreizen maken. En ik hoop dat je met me meevoelt dat ik hen als pastoor niet ga vragen om dat niet te doen. Ook al weet ik dat vliegen niet het beste is voor het milieu. En eerlijk, om het bij mezelf te houden, ik hou van een stukje goed vlees. En ik reis liever met de auto dan met het OV, omdat ik dan al mijn telefoontjes kan doen, handsfree, in de auto. En tegelijk geldt, ik woon in een leefgemeenschap. Wij zijn met 15 personen. We hebben 3 keukens, 3 wasmachines, 1 internetaansluiting, 1 cv-ketel. Alle kamers in ons huis zijn altijd bezet. Er staat nooit iets leeg. We hebben zonnepanelen op het dak. En hoewel de buren aan beide kanten allebei 2 auto's hebben, hebben wij er 1 op 15 personen. En die auto wordt ook nog vaak zat gebruikt door andere mensen. Samengevat, ik vind eigenlijk dat ik het best goed doe qua duurzaamheid. Ja, ik vlieg wel, maar ja, als je het bij elkaar optelt, dan maak ik de afweging dat ik op de goede weg ben. Ja, waarom vertel ik dit verhaal? Omdat die bosbranden iets te maken hebben met ons totale pakket aan doen en laten. Wat doen we wel, wat doen we niet? En waardoor zorgen we met elkaar dat de aarde warmer wordt of niet? In ieder geval, ik hoop dat vanmorgen en deze podcastaflevering je een beetje laat nadenken over de keuzes die je maakt en waarom je ze maakt. Straks vanuit de Bijbel een reflectie op die bosbranden, op dat wat de aarde voortbrengt en van wie de aarde is. Over Psalm 24 ga ik het hebben in het derde uur van Groot Nieuws. We gaan nu luisteren naar Mensenkinderen, een groep die met hun liederen ons laat nadenken over de vraag waarom we hier op aarde zijn, maar daarbij ook elke keer bijbelteksten door hun liedjes heen weven, zou ik willen zeggen. En dat hebben ze hier ook gedaan, want de titel komt letterlijk uit dat woord van God: Word krachtig in de Heer.

0: Ja, dat was Christy met Souvenirs. Alweer zo'n liedje waar diverse luisteraars van zullen denken... wauw, dat gaat toch eigenlijk over mij en over mijn geliefde. We gaan er even uit voor het nieuws. Tot zometeen.
1: Nu bij Zeeman. 5-pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinderonesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
2: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, eet smakelijk voor straks.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
5: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
6: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
7: Wegens gigantisch succes. Terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 28 augustus geniet je inclusief gratis parkeren en drankjes... van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
6: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
8: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
9: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
8: Ja, werkt wel.
9: Social deal, deals die je niet mag missen.
10: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes... We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
9: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
10: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
11: Het boek dat lezers massaal in hun hart sluiten. Theo in Golden. Misschien wel het mooiste boek dat je dit jaar gaat lezen. Warm, lief, menselijk, hartverwarmend. Lees nu Theo in Golden.
12: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
11: Misschien wel het mooiste boek dat je dit jaar gaat lezen. Theo in Golden.
13: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
14: Was je vakantie toch iets duurder dan je dacht? Moet je deze week weer tanken of de energierekening betalen? Eerst even naar Dirk, want met onze acties, vaste lage prijzen... en verbluffende kanskoopjes houd je meer geld over. Op Dirk kun je rekenen.
13: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
14: Nu bij Dirk, hak groente of appelmoes, 99 cent. Dat is geen geld.
15: Dat zomerse gevoel, energiek, helder en opgeladen, terug naar binnen. Achter je scherm is dat gevoel snel weer weg. Sunbooster brengt je dat gevoel terug met nabij infrarood licht. Zonlicht dat binnenshuis ontbreekt. Meer energie, scherpere focus en een betere stemming. Kijk op sunbooster.nl.
16: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
17: 8 uur, Jan van der Putten met het NOS Journaal. Iraanse hackers hebben vorige maand een energiecentrale in het Verenigd Koninkrijk platgelegd. De centrale lag 4 dagen stil, meldt de Britse krant The Telegraph. Om welk complex het gaat is niet bekend. Het zou een kleine centrale zijn, omdat de hack geen gevolgen had voor de stroomvoorziening. Volgens The Telegraph was het de eerste keer dat hackers van de kant van het Iraanse regime een energiecentrale in het VK platlegden. In Venlo is een dode vrouw gevonden langs de Maas. Een wandelaar vond het lichaam in de bosjes van een wandelgebied. De politie houdt er sterk rekening mee dat ze slachtoffer is van een misdrijf. Over haar identiteit is niets bekendgemaakt. De politie wil graag mensen spreken die rond 3 uur gistermiddag iets hebben gezien langs de Maas in Venlo. De gemeente Rotterdam heeft 2 ambtenaren op staande voet ontslagen vanwege corruptie. Uit onderzoek van het Openbaar Ministerie bleek dat ze zich hadden laten omkopen bij bouwprojecten. Rotterdam stuurde de 2 deze zomer weg omdat hun gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. Bij een Israëlische aanval in de buurt van de Syrische hoofdstad Damascus is een aantal mensen gewond geraakt. Volgens het Israëlische leger was het doelwit een terrorist. Hij zou in de laatste fase hebben gezeten in de voorbereidingen van een aanslag. Syrië veroordeelt de aanval en noemt het een schending van het internationaal recht. Het is de 2e aanval van Israël in Syrië deze week. Dinsdag voerde Israël luchtaanvallen uit op een militaire basis in het noordwesten van Syrië. Canada gaat importheffingen opleggen voor een aantal producten uit de Verenigde Staten. De maatregel is een reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% op bepaalde producten uit Canada. De afgelopen dagen waren er gesprekken over een handelsakkoord, maar die zijn vastgelopen. Beide landen beschuldigen elkaar ervan op het laatste moment veranderingen te eisen. De Canadese premier Carney heeft steunmaatregelen aangekondigd voor sectoren die worden getroffen door de Amerikaanse heffingen. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 5,9. Ruim 20 mensen raakten gewond. Het epicentrum lag ten noordoosten van Tokio. In de Japanse hoofdstad was de aardbeving ook goed te voelen. De Meteorologische Dienst van Japan waarschuwt dat er komende week nog een aardbeving kan komen. Een Fransman van 68 is om het leven gekomen toen hij in het Amerikaanse natuurgebied Death Valley autopech kreeg. Samen met een andere man ging hij te voet op zoek naar hulp. Door de hitte moest hij na een paar kilometer stoppen en bleef hij alleen achter. En toen parkwachters hem later terugvonden was hij overleden. Death Valley staat bekend om de extreme hitte. In dit geval was het 47 graden daar. Het weer, zon en wolkenvelden. In het noorden kans op een bui, wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
18: Groot nieuws. Jurjen ten Brinke.

Dat was Ik zie een poort wijd openstaan. En voor de kenners, ja, die hadden het al door, het Urker Mannenensemble. Het derde uur van Groot Nieuws. We gaan luisteren opnieuw naar een fragment uit de podcast Vraag het Jurjen in dit uur. Maar natuurlijk zijn er ook vooral heel veel mooie liederen. En rond de klok van 9:15 zal ik met je bidden om de nood van de wereld aan de Heere God op te dragen. Het is tijd voor een psalm. De 87ste is het geworden. Gezongen door het koor met de mooie naam Immanuel. En dat betekent God met ons. En ik zou eigenlijk willen zeggen, het is speciaal vanmorgen, een beetje speciaal voor Ella Burggraaf. Want die is 85 geworden op deze dag. En Ella, twee andere luisteraars, Tom en Jacqueline, die wisten daarvan. Die zeiden vanmorgen in de app, ja, Ella luistert altijd naar Groot Nieuws. Dus voor haar een mooi lied. Zij houdt vooral van U zij de glorie, zeiden ze. Nou, die krijg ik er niet meer in vanmorgen. Maar ik hoop, Ella, dat je Psalm 87 ook een mooie vindt. Een hele mooie dag voor jou en voor alle andere luisteraars. Zing maar mee met Gemengde Zangvereniging Immanuel.

Dat was Christian Verwoerd met het lied Hoge Priester. En daarin komt op een best theologische manier eigenlijk de hele evangelieboodschap langs. Over Jezus die zijn leven gaf als een offer, zegt de Bijbel, voor mensen zoals jij en ik. En dat hij na zijn dood opstond en naar God ging om daar hoge priester, om voorbidder te zijn. Voor jou, voor mij, voor ons. En dat is bijzonder. Ik zal nooit vergeten dat mijn moeder, toen ze eens ernstig ziek in het ziekenhuis lag en ik haar bezocht en in haar oor fluisterde dat veel mensen voor haar zouden bidden, ze tegen me zei: vraag Jezus maar of hij als hoge priester in de hemel voor me bidt. Dan zal het wel goed komen. En dat gebeurde ook. Het jongerenkoor Vox Jubilans dan met: Heer, geef mij ook uw waterbronnen.

Elise Manna was dat. Verhoor mij als ik roep tot u. Ik heb het eerder gezegd. Elisa is een van de mensen die komt zingen op het Nederlands Zingt Event 3 oktober in Barneveld. Waar we met 3500 mensen samen zijn. En er zijn nog de laatste kaarten voordat we uitverkocht zijn. Dan kun je naar de website van Nederlands Zingt. Ja, het gaat vanmorgen wel veel over roepen en bidden tot God. Maar je mag ook gewoon jezelf geborgen weten bij hem. Als bidden soms helemaal niet lukt. Wij luisteren naar het oude lied. Rust, mijn ziel. Uw God is koning.

0: Ja, een lied wat veel mensen heel mooi vinden. En ook wel in hun eigen kring natuurlijk zingen. Hij die rustig en stil zich steeds voegt naar Gods wil. Je hoorde het koor Deo Cantemus.
1: Dit is Vraag het Jurjen.
0: Ja, ik wil graag samen met je de Bijbel openen bij dat stukje uit de podcast Vraag het Jurjen, waar het afgelopen week ging over de bosbranden. Een aanrader om eens terug te luisteren. De aarde die staat letterlijk in brand. Natuurlijk vanwege oorlogen, maar dus ook vanwege vuur. En ergens diep van binnen voel je misschien wel een knoop in je maag. Ik wel in ieder geval. We behandelen de planeet met elkaar te veel als een consumptieartikel. Op is op. Psalm 24, die zegt er wel wat over. De aarde is van de Heer en al wat daarop is. Ja, wij zijn, zegt ook het Bijbelboek Genesis, rentmeester. Maar God is dus de eigenaar van deze aarde. En David begint Psalm 24 heel, ze noemen dat theocentrisch. Niet bij mensen, niet bij de economie, niet bij de politiek, maar bij Yahweh, de Ik ben die ik ben. Hij zegt, de aarde is van mij. In vers 2 wordt de fundering eronder gelegd in Psalm 24, want God heeft ze gegrond op de zeeën, gevestigd op de rivieren. De aarde is geen wildernis die toevallig is ontstaan, die je naar je eigen goeddunken mag uitwringen of opstoken. Nee, de aarde is een kunstwerk van de levende God. En toen God de wereld schiep, keek hij ernaar en zag dat het goed was. Het droeg allemaal zijn handtekening. En dat betekent dat de natuur niet van ons is, de bossen niet van de houtindustrie zijn, de oceanen niet van de vissers zijn, de atmosfeer niet onze vuilnisbak is. We gedragen ons vaak als eigenaren die het huis een beetje uitwonen en waarvan we de huur niet betalen, maar Psalm 24 trekt een streep door dat groot kapitaal. De eigenaar die leeft. En hij kijkt toe hoe zijn schepping wordt gebruikt, maar ook wordt toegetakeld. Kijk, als wij grenzen overschrijden, gebeuren er nare dingen. Volgens mij spreken we bij de bosbranden, de verdroging en de klimaatontwrichting niet zomaar van een natuurramp. Het is ook een spiegel, hè, van onze eigen hebzucht en onze grenzeloze groeiideologie. We hebben de aarde behandeld met te veel minachting. We hebben gekozen voor uitputting in plaats van bewerken en bewaren. En de Bijbel kent dat principe. In het Oude Testament zegt God herhaaldelijk dat het land zelf rouwt om de zonde van de mensen. En als de mens breekt met de orde van God, dan leidt de schepping mee. Zoals Paulus zegt in Romeinen 8, prachtig maar ook pijnlijk. De hele schepping zucht en is in barensnood. De crisis waarin we verkeren, dat is allereerst een geestelijke crisis. Het is arrogantie van de mens die denkt dat wij buiten de grenzen van de schepping kunnen leven. Dat we de thermostaat van de planeet wel even aanzetten zonder gevolgen. We hebben de schone handen van de rentmeesters als het ware zelf vuil gemaakt. En hoe moeten we daar dan mee omgaan? Hoe moeten wij handelen? Moeten we wanhopen? Nou, nee, want Psalm 24 laat zien dat de aarde van de Heer blijft. Ze is niet van de ondergang of zoiets. En omdat God de eigenaar is, roept hij ons terug in zijn dienst. In het paradijs kreeg de mens de opdracht om de aarde te bouwen en te bewaren. En bewaren is niet passief ervan afblijven. Het is actief zorgen. Liefdevol. Met toewijding. Rentmeesterschap in de 21ste eeuw betekent dat we eenvoud leren. Dat we tevreden zijn met minder, zodat we ook de druk op de aarde verminderen. Dat we niet consumeren tot de laatste boom omvalt. Maar het betekent daarnaast ook gewoon opstaan voor gerechtigheid. Zorgen voor de kwetsbaren die het eerst en het hardst geraakt worden door de hitte en de branden. En het gaat om het zoeken van herstel. Meewerken aan de heling van de wonden die wij als mensheid hebben geslagen. Planten waar we hebben gekapt en liefhebben waar we hebben vernield. Hoe doen we dat? Nou, niet uit angst om alsnog gered te worden door ons eigen groene gedrag, maar uit dankbaarheid. Jezus heeft de wereld niet met een brute vuist veroverd, maar met doorwonden handen losgekocht. Hij is de eerste die de gebroken aarde in zijn armen sloot en die opstond uit de dood. En in hem is er belofte van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Wij hoeven de aarde niet te redden. Dat heeft hij gedaan. Ik wil je aanmoedigen om op jouw plek in het klein te doen wat je kunt doen in het klein, zodat je uiteindelijk iets zelfs zult proeven en zien van het beheren van de aarde op een goede manier.

Ik weet in wie ik geloofd heb. En de kenners die hadden het wel door. Joke Buijs, die zong het. Daarvoor hoorde je het gemengde koor Omnia Cum Deo met het lied O Jezus, hoe vertrouwd en goed. Zometeen wil ik graag samen met je bidden in de rubriek Ik bid voor jou. Maar eerst is hier nog Song of Praise. Dat is een gemengd koor en zij zingen een bekend lied voor veel luisteraars. Leg maar stil je hand in zijn handen.

0: Nou, dat is toch echt een mooi zondagslied hier op deze ochtend. Dankjewel voor jullie fijne reacties. Ook op de overdenking die in ieder geval voor allerlei luisteraars herkenning oproept. En komt hier nou gewoon echt nog een berichtje binnen van mijn oudste dochter. Goedemorgen, pap. Fijn, laatste stukje van de uitzending. Mooie zondag. Nou, lieve dochter, jij bent aan het werk volgens mij als verloskundige in Utrecht. Voor jou en alle anderen maak ik dit graag. Ja, en laat me dan maar gewoon hier op de radio zetten. Zeggen gewoon omdat het kan. Jij gaat een bijzondere week tegemoet, want aanstaande zaterdag ga je trouwen. En dat is natuurlijk ook voor mam en voor mij iets heel bijzonders. Als ook voor je zusjes en je broertje en alle anderen die jou lief zijn. Succes met de voorbereidingen. En wat leuk dat we woensdagavond samen nog naar CC Winans kunnen in Ahoy. Ik weet niet of er nog kaarten zijn, maar als er luisteraars zijn die dat ook mee willen maken, doe het. Alleen, kom niet aan mijn dochter en mij, want wij zijn gewoon met z'n tweetjes uit als laatste mogelijkheid. Voordat ze gaat trouwen. Ik wil graag samen met je...
1: Ik bid voor jou.
0: Ja, bidden. Dat is belangrijk, want het is zondag. Dus laten we dat doen. Heer onze God, we willen u op deze zondagmorgen graag bedanken dat het zondag is. Dat veel mensen een dag van rust hebben. Dat heel veel mensen ook naar een kerk gaan. Waar dan ook hier in het land met kleine groepen of in het groot. Mensen die sporthallen vullen. Of juist samenkomen in een oud dorpskerkje met mensen die wat ouder zijn. We willen u vragen dat u op deze dag werkt door uw geest. Door het woord heen wat gesproken wordt door allerlei predikanten, dominees, voorgangers. Of mensen die vanmorgen geroepen zijn om iets te delen vanuit de Bijbel. We bidden om uw zegen voor hen. Dat bidden we ook voor mensen die in het geheim, in het verborgen samen moeten komen. In deze wereld waar het verboden is om je geloof in Jezus te belijden. Helaas zijn er veel van die plekken. We willen u vragen of u in het bijzonder ook daar mensen opzoekt. En hen laat merken dat u hen op deze zondag niet vergeten bent. We bidden voor al die mensen die slachtoffer zijn van bosbranden waar het vandaag over ging. Voor al die mensen die slachtoffer zijn van klimaatverandering, waardoor ze juist in landen waar het leven al zo kwetsbaar is, nog minder mogelijkheden hebben om hun land te bebouwen of om genoeg water te vinden. Ontfermt u zich alstublieft over hen, als ook over de mensen die hen proberen te helpen. We bidden om vrede, Heer, op die plekken waar nog steeds oorlog is. In Israël en Gaza, op de Westbank, daar waar geweld is. O God, geef dat mensen andere keuzes maken en dat er vrede zal zijn. Ook in de Oekraïne, in Rusland, Heer, waar het geweld maar door lijkt te gaan. We bidden om ontferming en om uw genade. En we willen u vragen of we mogen uitzien met elkaar naar een dag waarin u belooft dat alles nieuw zal zijn. Geef ons geloof, hoop en verwachting om daar naartoe te leven. Is ons gebed in de naam van Jezus, onze Heer.

Ja, prachtige lied hè, van opwekking tot aan die dag was dat. We gaan naar ons laatste lied voor dit uur groot nieuws. Laat ons de Heer lof zingen door Mannenkoor Edoza.

En dat was groot nieuws op deze zondag 23 augustus. Ik hoop dat je genoten hebt. En gezien de appjes in de NPO Luisterapp is dat het geval. Ik kan me eerlijk gezegd niet herinneren dat er zoveel binnenkomen als dat er vanochtend zijn binnengekomen. Dus dat is heel erg leuk. Dank je wel daarvoor. Hier zitten collega's klaar van de AVROTROS. Jacques Leuters en Angelique, zij gaan het hier overnemen om 9 uur. En ik wil tegen je zeggen, een hele fijne zondag. Tot volgende week.

In Tjaat worden mensen met lepra vaak te laat geholpen, wat leidt tot blijvende handicaps. Ze worden verstoten uit hun gemeenschap en hebben geen toegang tot onderwijs, werk of openbare ruimtes. Dit maakt hun leven zwaar en vol beperkingen. Daar wil EO met de Daad verandering in brengen. We trainen zorgverleners om lepra sneller te herkennen, bieden medicijnen en operaties en zorgen ervoor dat mensen weer mee kunnen doen in de samenleving. Helpt u mee? Ga naar metterdaad.nl/tjaat.

Nu bij Zeeman, 5 pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen, 2 voor €5. En kinder onesies, €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.

0: alles uit je nieuwe iPhone voor een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag.
1: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
2: Ik mag graag tuinieren.
3: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
4: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
5: Ik niet.
1: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.

0: www.dnw.nl/business. Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
1: Mensenrelatie, Radboud Visser.
2: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
1: Jazeker.
3: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
4: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
5: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
4: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
5: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
3: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
7: Het hart wordt niet dement, van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement, van Huub Buysen.
8: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
7: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.
9: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
10: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
9: Sorry Bo, het is beauty.
10: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
11: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
12: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
11: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
12: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
13: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
14: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
13: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
14: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
15: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
16: 9 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Een overnachting in Amsterdam wordt komende tijd flink duurder. De toeristenbelasting gaat stapsgewijs omhoog, van 12,5 naar 20%. De stad heeft daarmee straks bijna de hoogste toeristenbelasting ter wereld. In Amsterdam wordt veel geklaagd over massatoerisme en de nieuwe coalitie van Pro en D66 wil er iets aan doen. De verhoging komt bovenop de landelijke BTW op hotelovernachtingen. Die is gestegen van 9 naar 21%. Iraanse hackers hebben vorige maand een energiecentrale in het Verenigd Koninkrijk platgelegd. De centrale lag 4 dagen stil, meldt de Britse krant The Telegraph. Om welk complex het gaat is niet bekend. Het zou een kleine centrale zijn, omdat de hack geen gevolgen had voor de stroomvoorziening. Volgens de Telegraph was het de eerste keer dat hackers van de kant van het Iraanse regime een energiecentrale in het VK platlegden. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 5,9. Ruim 20 mensen raakten gewond. Het epicentrum lag ten noordoosten van Tokio. In de Japanse hoofdstad was de aardbeving ook goed voelbaar. De meteorologische dienst van Japan waarschuwt dat er de komende week nog een aardbeving kan komen. Een Fransman van 68 is om het leven gekomen toen hij in het Amerikaanse natuurgebied Death Valley autopech kreeg. Samen met een andere man ging hij te voet op zoek naar hulp. Door de hitte moest hij na een paar kilometer stoppen en bleef hij alleen achter. Toen parkwachters hem later terugvonden, was hij overleden. Death Valley staat bekend om de extreme hitte. In dit geval was het daar 47 graden. En het weer, zon en wolkenvelden. In het noorden kans op een bui, wordt 19 tot 21 graden. Morgen droog met zon en wolken en een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
15: De Sandwich. Jacques Kleuters.

Goedemorgen, de sandwich. Heb je lekker geslapen? Nou, het is lekker weer hier in Hilversum. Licht bewolkt en matig zonnetje er doorheen. En wij gaan er een mooie dag van maken. Ik begin met een gedicht van Annie M. G. Schmid. Geen liedje, maar een gedicht. Ertjes. Toen ze een meisje was van 17, moest ze een hele middag ertjes doppen. Op het balkon. Ze wou de tijl omschoppen. Ze was heel woest. Ze kon geen ert meer zien. Toen ging ze maar wat dromen van geluk. En dat geluk had niets te doen met de erten, maar met liefde. En de grote verte. Oh, dat dromen hielp. Het scheelde heus een stuk. En dat is meer dan 50 jaar terug. Ze is nu 70 en heel erg fit. En altijd als ze 's middags even zit, mijmert ze met een kussen in de rug over geluk en zo. Een beetje warrig. Maar het heeft niets te maken met de verte. En met de liefde ook niet. Wel met erten. Die komen altijd weer terug, halstarrig. Ach ja, zegt ze, ik kan mezelf nog zien daar in mijn moeders huis op het balkon. Bezig met ertjes doppen in de zon. Ach, dat was geluk. Toen was ik 17.

Rita Reis was dat, onze nationale trots. De beste Europese jazzzangeres werd ze wel genoemd. Quiet Night of Quiet Stars. Prachtig lied. Ze heeft een album gemaakt in de tijd. Rita Reis sings Antonio Carlos Jobim. En dat was met het Metropoolorkest, wat we dus net hoorden. Het was een hele goede tijd voor het Metropoolorkest. En toen stond Rogier van Otterlo op de bak. En nou ja, dat was een mooie tijd. En het klonk ook erg goed, hè. Daarvoor dus Nat King Cole, onvergetelijk Nature. Wat een goede nummers, weet je. Beginnen als ik dat belooft dat voor de rest.

Francis Cabrel die zingt te rassembler. Papa, ik ben in alles je tegenpol en toch lijk ik op je. Daarvoor hoorden we Jaap Boots, 25 jaar lang bij de VPRO. Mooie programma's gemaakt en een paar albums ook al gemaakt. Hij komt van nature, uit zijn jeugd, berg aan zee, montagne sur mer, zong hij. En hij verlangt daar soms nog naar terug. Ja, Mathilde Santing. Ik bij Rita Reis, toen ik dat hoorde er straks, dacht ik meteen van, er is eigenlijk nog maar één zangeres die daar een beetje bij in de buurt komt qua zingen. En dat is Mathilde Santing, die ook een grote waardering heeft voor Rita Reis.

huiskamerpop, zou je denken. Cas Heijmen is een Utrechtse singer-songwriter. Die doet hier samen met Fenne, een mooie stem, Never Felt the Rain. Hij komt uit Utrecht. Hij had een mooie sfeer in die liedjes. Daarvoor dus Mathilde Santing met... ja, die heeft dat veel gedaan, hè? Bekende hits, een beetje uitkleden en dan een totaal andere soort van sfeer eraan toevoegen. En het heel erg eigen maken. Dat kan ze heel goed. Mathilde Santing, It's Not Unusual, grote hit van Tom Jones. Ja, wat ik altijd graag hoor, zijn de Ladysmith Black Mambazo.

Dat is eigenlijk een vast element in de Duitse cabaretgeschiedenis. Een verdorven meisje met een kinderlijk stemmetje. Annette Louison. En ze zingt hier over de Weltuntergang, het einde van de wereld. Wat moet ze weg? Godsnaam aantrekken bij de... Staat voor de kast en twijfelt, zal ik dat deupjes aantrekken of in een spijkerbroek? Ja, dat zou Annie Schmid geschreven kunnen hebben, want die kon ook dat soort gigantische problemen in een heel klein en helder liedje samenvatten. Overigens is niet alles een groot succes geweest, die musical van Annie Schmid en Harry Bang. Ze hadden er bijvoorbeeld een show en die heette Wat een planeet, en daar kwamen ze toch niet zo goed uit. Het werd toch meer een verzameling liedjes over de hun huidige tijd, zeg maar. En ze had wel een heel goed lied voor Connie Stewart daarin, en dat heette Schaarste. En daar zit die ironie in van de oudere generatie die voor de oorlog heeft meegemaakt en die dan nu geconfronteerd wordt na de oorlog met gezeur van de jongeren. Nou, was voor de oorlog... Nou ja, luister zelf maar.

Geweldig. Simone Kleinsma was dat met het hele ensemble. Ik heb geen spijt. Een liedje van Annie M. G. Schmid. Het kwam uit een programma. Een musical was het eigenlijk in 2017. Dus een kleine 10 jaar geleden was getekend Annie Schmid. Ik kende het nummer helemaal niet. Vond het leuk. Daarvoor dus Gaarste. Dat ontzettende ironische nummer. Waarbij Connie Stewart in één klap al die praatmensen wegvaagt. Die zeiden vroeger was alles beter. Nou, vroeger was niet alles beter. Goed. Steve Earle. Hele goede singer-songwriter. Was in de tijd in Mexico, werkte daar samen met Mexicaanse immigranten, schreef een lied over het verlangen om weer terug naar huis te gaan. Celaya, een plaatsje in de buurt van Guanajuato. Een nieuw lied, Volver a Celaya.

Wat dan wel, dat mooie pianoloopje was dat, hè? Dat was een milonga, die dans heette Milonga. La vida es una milonga. Martin Podestá en het orkest van Pedro Lorenz. Hoe lang is dat geleden? Nou, dat was in 1941. Daarvoor Steve Earle met Los Lobos, Volver a Calella. Ja, er is een lied en dat ontroert me altijd. Dat heeft natuurlijk mee te maken dat ik het een keer hoorde op de begrafenis van een goede vriend van me. Maar dat hele lied, dat straalt een soort van berusting uit over het leven. Je kijkt terug en je denkt, ja, het is goed zoals het was.

0: Ja, het slot van de sandwich. Twee nummers over de ouderdom. Alan Parsons Project. Ja, dat was toch de berusting van de ouderdom. Het was mooi allemaal. En Gilbert O'Sullivan, Growing Old Disgracefully. Laat mij maar gek blijven. Ik blijf zo raar als ik altijd geweest ben. En ik zorg ervoor dat ik met waarde en helemaal als mezelf, hoe gek dan ook, ten onder ga. Twee verschillende benaderingen. Ja, dat is een nieuw album van Gilbert O'Sullivan. Met nieuwe liedjes. En dit komt er dus op te staan. Angelique, leuk, verrassend, mooi als elke week. Bedankt voor het samenstellen. Maar ik ben ook heel benieuwd wat er om 11 uur gaat gebeuren. Want dan gaan we weer een uur samen. Tussen die tijd zit Kik van de Veer. Dus veel plezier daar. Tot zo. Dag hoor.
1: Afrotros, de omroep voor ons.
2: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt, korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjas voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
3: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
4: 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysterieën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
5: Eind jaren 80 werkte ik in Colombia voor Artsen zonder Grenzen. Ik heb met eigen ogen gezien dat de hulp terechtkomt bij mensen die het echt heel hard nodig hebben. Om Artsen zonder Grenzen op te nemen in mijn testament was voor mij iets heel vanzelfsprekends. Ja, na mijn dood help ik mensen in nood.
6: Zet ook Artsen zonder Grenzen in uw testament. Lees er alles over in het gratis Lifeline magazine op artsenzondergrenzen.nl/nalaten. 15 mysterieën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
7: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
8: Wat een goed plan.
7: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
8: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
7: NRV. Of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
9: Oma!
10: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
11: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
12: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
13: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
14: Het hart wordt niet dement, van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement van Huub Buysen.
15: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
14: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.
16: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
17: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
18: Zijn we er al?
17: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
19: Oh ja, verzekering.
17: En weer door met de Ora autoverzekering.
16: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
20: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
21: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. 1 jaar
9: jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
20: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
18: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
19: 10:00, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Op de laatste dag van de Dutch Grand Prix was het in Zandvoort alweer vroeg druk. De extra treinen tussen Amsterdam Centraal en Zandvoort zaten vanmorgen soms zo vol dat mensen moesten wachten, meldt het ANP. Ook gisteren was het voor de middag al recorddruk, volgens NS. De Formule 1-race begint straks om 3:00. Een overnachting in Amsterdam wordt komende tijd flink duurder. De toeristenbelasting gaat stapsgewijs omhoog van 12,5 naar 20%. De stad heeft daarmee straks bijna de hoogste toeristenbelasting ter wereld. In Amsterdam wordt veel geklaagd over massatoerisme. En de nieuwe coalitie van Pro en D66 wil daar iets aan doen. De verhoging komt bovenop de landelijke BTW op hotelovernachtingen. Die is gestegen van 9 naar 21%. Iraanse hackers hebben vorige maand een energiecentrale in het Verenigd Koninkrijk platgelegd. De centrale lag 4 dagen stil, meldt de Britse krant The Telegraph. Om welk complex het gaat, is niet bekend. Het zou een kleine centrale zijn, omdat de hack geen gevolgen had voor de stroomvoorziening. Volgens The Telegraph was het de eerste keer dat hackers van de kant van het Iraanse regime een energiecentrale in het VK platlegden. Noodweer heeft in de Baltische landen aan zeker 2 mensen het leven gekost. In Litouwen kwam een man onder een boom terecht. En in Letland werd iemand bedolven onder een ondervallend puin van een gebouw. De schade door omgewaaide bomen en takken is groot. In beide landen zaten enkele honderdduizenden mensen een tijd zonder stroom. Volgens de Litouwse Weerdienst is de schade door noodweer in 20 jaar niet zo groot geweest. En het weer, zon en wolkenvelden, in het noorden kans op een bui. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen droog, met zon en wolken en een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
21: U gaat luisteren naar de 4e registratie van de zomerveren. Er bleek een technisch probleem te zijn waar we achterkwamen toen de opname al achter de rug was. Maar dankzij de inspanningen van Johan Hogeboom vonden wij het zeker nog uitzendwaardig. En met nadruk vermeld ik nog even dat het optreden van Leonie Jansen en Jeroen Kramer technisch wel goed zijn.
22: Andermans veren. Kik van der Veer.

Welkom bij de allerlaatste zomerveren van de Afrotros. En die laatste wordt meteen ook een hele mooie, want wie hebben we allemaal? Annelie Kroetwagen gaat lichte gedichten voordragen. Er is een klasje van Bas Jongenelen en onze hoofdgasten, dat zijn niemand minder dan Leonie Jansen en Jeroen Kramer. Hun eerste nummer zingen ze samen, daarna komen er andere dingen en dan komen ze terug met een langere optreden. Mensen, ze zitten met z'n allen gezellig en vrolijk bij elkaar in Theater Blaricum. En wij zijn allemaal blij. En ik zou bijna zeggen, beter dan dit wordt het niet. Applaus voor Leonie en Jeroen.

0: Wort hat nie. Dames en heren, ze komen zo terug, hè? Leonie en Jeroen. Ik zag op de site Het Vrije Vers dat er een bundel was van Hannelie Kruttwagen. En ik kocht het en ik was al na een paar versen verkocht. Prachtig zijn ze. Soms ontroerend, vaak ook grappig. En ze gaan veel over de liefde, maar het kan bij Hannelie ook gewoon over verkoudheid gaan. Ik nodig haar uit voor dit programma en ze was vereerd. Wij ook. Hier is Hannelie Kruttwagen.
1: Goed, we beginnen dus met een kerstgedachte. Gaat als volgt. Ik had een mooie kerstgedachte in het foute jaargetij. Ik kon er niet tot kerst mee wachten. Ik voelde me te warm, te blij. Ik hield opeens van al mijn buren. Dat was zo'n beetje de teneur. Maar ik ga geen vredeswens versturen met de bouwvak voor de deur. Ja, ik zei het al, ik schrijf dikwijls over de liefde en natuurlijk ergens moet het beginnen. Dus ik dacht daarbij zelf aan jaar 14, 15. Het heet Lekker Voelen. Ik wilde met jou op het bospad eens voelen wat al mijn vriendinnen met voelen bedoelen. Je zat even in mijn BH'tje te woelen. Ik zag je belangstelling echter bekoelen. Toen jij dacht aan voetbal, dat heeft ook twee doelen. Je trok weer je rits dicht, we zijn maar gaan poelen. En ik heb ook nog een hygiënisch gedicht. Het heet Zeepje. Als ik nou een zeepje was, dan ging ik mee in bad. Ik schuimde dan van dij naar dij, zodat je lekker rook naar mij, achter je vijgenblad. Als ik nou een zeepje was, dan gleed ik langs je vel. Ik schuimde dan van bil naar bil, waarschijnlijk is dat wat je wil, zo'n type ben je wel. Als ik nou een zeepje was, dan ligt het in de lijn, dat hoe meer je met mij wrijft, hoe minder van mij overblijft. Dat kan een nadeel zijn. Dat ik nou geen zeepje ben, is niet zo relevant. Want ik denk dat jij wel weet dat ik, als je me wrijft en kneedt, als was ben in je hand. Ja, en ja, er zit een zekere volgorde in mijn hoofd, maar dat klopt niet altijd. Ik heb ooit een gedicht geschreven, dat is al 3 keer gestolen. Het heet Ik kook voor jou. Ik kook voor jou, mijn lief, mijn hart, ik borrel en ik bruis. Boter en room, ik stoom en droom van jou aan het fornuis. Ik sis en smelt totdat je belt. Je bent weer later thuis. Huwelijksnacht. Liefde was in de winter ontloken. Na het vrije heeft hij zacht gesproken tot zijn rillende bruid. Schat, de kachel blijft uit en een goed huwelijk moet je niet stoken. Oud worden wil haast iedereen. Maar als je zover bent, is zelden iemand echt benieuwd naar wat je weet en kent. Hoeveel ervaring je ook hebt, jou wordt niets meer gevraagd. Je roept slechts irritatie op als tijd je tred vertraagt. Als ik reïncarneren zou en terugkwam hier op aarde, dan werd ik graag weer man of vrouw, maar liever geen bejaarde. Ja, en dan, zo met de huwelijksnacht, ja, soms loopt dat niet.

Ja, en dan zo met de huwelijksnacht, ja, soms loopt dat niet zo goed af. Of ja, daar weten sommige mensen wat meer van. Het heet linkersok. Je vindt je sok bij deze brief. Ik heb hem laatst gevonden. Jij leeft nu ongebonden, ik heb al lang een ander lief. Ik stond er stom mee in mijn hand, zo vreemd vertrouwd, heel even. Iets uit een vorig leven. Een schip dat nog niet was verbrand. Dan zijn ze nu weer bij elkaar, want sokken zijn altijd een paar. Wij deden het veel slechter. Ik heb je denk ik goed gekend, dus als je niet veranderd bent, heb jij nog steeds de rechter. Met mij is het uiteindelijk goed gekomen. Met mijn schat. En voor hem schreef ik het volgende sonnet. Groeiend vertrouwen. Of het wel liefde was, wat zou het anders wezen? Je leidde ongemerkt mijn voeten naar jouw deur. Je hebt mijn ogen volgestort met licht en kleur, opdat de scheuren in mijn ziel zouden genezen. Ik ga het water op zodra ik je zie wenken. Ik wandel soepel deinend naar de overkant. Je kijkt met sterren naar me uit. Jouw vaste hand is mijn garantie dat geen mens mij nog zal krenken. Jouw jas ligt niet gespreid over een modderplas. Toch is er nu geen pad dat ik niet zal betreden. Je leert me lopen over pasgebroken glas. Vanuit de dagse dingen groeit verbintenis. Je likt zelfs wonden die al lang geen zeer meer deden. Het is zo goed als zeker dat het liefde is. En omdat Kik erom gevraagd had, verkouden. Het moet de hele week wel zonnig blijven. Ik heb al 10 keer achtereen geniest. Mijn rechterneusgat is wel haast ontvliest. Ik zal er mentholzalf op moeten wrijven. Mijn keelgat is met scherven afgebiest. Dat zeg ik echt niet om te overdrijven. Ik zie de splinters toch, die overblijven na het hoesten, als ik weer ben uitgebriest. Mijn adem heeft zich boven in mijn longen verschanst, onder het fraile sleutelbeen, door slijm en ander ongerief verdrongen. Met sjaals en warme kruiken om me heen heb ik mijn huisgenoten afgedwongen dat ik een graf krijg met een dure steen. Waar stilte schuilt. Er is een plaats waar stilte schuilt. Het is er koel en donker, met soms een schaduw van geluid die licht op glas en glazen stuit in ongezien geflonker. Pas in het staartje van de nacht, als niemand haar kan horen, glipt stilte binnen, in waar zacht haar een fluwelen welkom wacht, tot aan het ochtendgloren. Recht in het hartje van de stad kan zij een poosje rusten. Ze vlijt zich tussen koolzuurvat, een omgevallen flessenkrat en 7 zware fusten. Die 13 treden naar beneden heeft zij asiel gevonden. Want niemand komt op het idee dat stilte schuilt in het café. Zo blijft zij ongeschonden.

0: werkzaamheid door het cabaretduo Frauk en Mout.
1: Mant,
0: Frauk en Mant. Die hobby die loopt uit de hand en dat vinden ze helemaal niet erg. Applaus voor Bas, Fraukje en Marijn.

0: Het klasje van Sjors.
1: Ik wil het vandaag gaan hebben over literatuur als magische kunstvorm. Je kunt bij literatuur dingen zeggen die je niet bedoelt of wel bedoelt, maar niet zegt. Of weet ik het allemaal. Bijvoorbeeld symboliek of metaforen. Dan is een Makita klopboormachine ineens een heel ander ding in plaats van een klopboormachine. Of je laat een verhaal zich in een heel andere tijd afspelen, zodat je je publiek, je lezers of toehoorders meeneemt heel ergens anders in. Of je doet iets met dieren in een verhaal. Literatuur is dan een soort dierverwerkende industrie. De schrijver gebruikt dan die dieren om daar menselijke dingen mee te doen. Maar een heel krachtige vorm van literatuur, literaire formule, is het ontwijken van woorden. Het verboden woord. En ik heb aan vrouwtje Siswada en Marijn Negerborn als huiswerk opgegeven een gedicht te schrijven over een bepaald onderwerp, zonder dat onderwerp te noemen. Het verboden woord. Let goed op. Vrouwtje, zou je jouw gedicht willen voorlezen?
2: Jazeker. Oké, komt-ie. Leunend tegen een stukje gaas wacht ik op mijn baas. Hier langs het kanaal, in het licht van een lantaarnpaal. Hij zou alleen even wat gaan eten, maar ik denk dat hij me is vergeten.
1: Ja, u mag best lachen hoor, het is maar literatuur. Maar, beste mensen, welk woord mocht niet gebruikt worden? En let op, het is radio, dus u moet hard roepen, want dan wordt u in heel Nederland gehoord. Welk woord
3: werd...
4: Hond!
1: Nee? Nee? Ja, nee. Oh, ik hoor daar ineens het juiste woord inderdaad.
2: Ja.
1: Het is fiets. Een tweewieler was ook goed geweest. Dat stalen ros had u ook mogen zeggen, maar
2: zeker,
1: het is fiets. Ik wist dat het verboden woord fiets was, maar ik zou het denk ik zelf niet uitgehaald hebben. Welke associaties heb je gehad bij het woord fiets, om dat vervolgens in dit gedichtje erin te gooien?
2: Ja, nou ja, ik begon eigenlijk, ik dacht van, je kan of een fiets met een mens verwarren, of met een dier, of met een ander ding. Dat dacht ik eigenlijk. Er zijn drie opties eigenlijk waarmee ik aan de slag kan. En ik vind altijd, het is heel zielig als ergens een fiets staat, al een hele lange tijd ergens op een afgelegen terrein of zo. Dus ik dacht, wat zou die fiets nou denken of zo, van word ik ooit nog een keer opgehaald? En toen dacht ik ook, nou, het kan ook een hond zijn die zo bij de supermarkt ergens ligt. Dus dat was een beetje de gedachte daarachter eigenlijk.
1: Ja, de eenzame fiets.
2: De eenzame fiets,
1: het is een soort half liedje van Boudewijn de Groot.
2: Bijvoorbeeld, ja.
1: En door dit, ik weet niet wat u gemerkt heeft, maar door een woord niet te gebruiken, niet fiets te gebruiken, gaat het woord, het gedicht gaat natuurlijk niet over een fiets, stel zou dat wel genoemd zijn. Het thema is natuurlijk ineens eenzaamheid.
2: Ja, eigenlijk wel.
1: Ja, toch?
2: Ja,
1: eenzaamheid. Een verloren, achtergelaten fiets. Hoe eenzaam is dat?
2: Ja.
1: En eigenlijk, met dat woord heb je toch eigenlijk een beetje de hele Nederlandse literatuur samengevat. Maar gelukkig heb je een tweede gedicht geschreven.
2: Ja.
1: Ook over het verboden woord fiets. Want dat is gewoon het verboden woord. Ja. We gaan niet iedere keer een ander verboden woord. Het verboden woord is fiets.
2: Ja.
1: Maar nu heb je een gedicht geschreven dat dus wat minder eenzaam is. Wil je dat laten horen?
2: Ja. Alle remmen gingen los. Nu lig ik op de grond met jou in dit bos. Jij op mijn schouder en met modder besmeurd. Ik moet even bijkomen van wat er zojuist is gebeurd. Ging ik te snel? Ik hoop dat er niks is gebroken. Sinds wij samen in deze berm zijn gedoken.
1: Ja, zo gaat een gedicht over een fiets ineens over liefde.
2: Ja.
1: Ja, zeker. Dat is het mooie van wat literatuur is. Zo krijg je inderdaad een literaire tekst. En met veel meer... mag ik het woord diepgang gebruiken in deze context? dan anders wanneer het alleen maar over een fiets ging. Hè?
2: Ja.
1: Zelfs met zo'n fiets kun je dus alle kanten op. Je kunt het dus een keertje proberen. Waarom ook niet? Weet je... Je hebt misschien per ongeluk een bepaald type gedicht gebruikt, namelijk het snelsonnet. Wist je dat?
2: Nee.
1: Nee, per ongeluk, er wordt soms iets per ongeluk uitgevonden wat al bestaat. Het snelsonnet is een klein sonnetje. Een sonnet is eigenlijk een gedicht van 14 regels. Nou, dat zoekt u maar even thuis op of vraagt aan de AI wat een sonnet is. Maar een snel sonnet is een gedicht van 6 regels, waarin de eerste 4 regels een soort situatie wordt geschetst. Meestal is het ook omarmend rijm, jij pakt hier gepaard rijm. En dan een wit regel en dan 2 regels waar een soort punchline of pointe voor komt. En dat is het snel sonnet. Ze zijn nog zeer geschikt voor actuele onderwerpen. Je hebt een situatie, politieke situatie, en dan kun je in de laatste 2 regels ineens iets ingooien. Het snelsnot, blijkbaar heb je er talent voor, maar ik wil er nog toch iets even over zeggen.
2: Okay.
1: Ik vind bijvoorbeeld die eerste regel, alle remmen gingen los, vind ik wel te kort. Oh. Dus als alle remmen gingen los, nu lig ik op de grond met jou in dit bos, dan is die tweede regel te lang ten opzichte van de eerste regel. En ik denk dat als je daar iets aan toe had gevoegd, bijvoorbeeld, we gingen kort door de bocht, alle remmen los. Dat je dan net wat meer body creëert in je gedicht. En dan heb je bovendien de remmen los en kort door de bocht. Dat zijn 2 clichés voor de prijs van 1. Ik denk dat je daarmee ook je gedicht net wat meer de inhoud kunt geven. En dat je dan ook door clichématig taalgebruik daarmee te spelen. Dat het allemaal net een beetje beter wordt. Maar blijkbaar heb je toch een soort talent voor het snelsonnet. Dus
2: mooi.
1: Ga dat mee aan de slag voor je volgende cabaretprogramma.
2: Ja, dat 3 uur lang alleen maar dat.
1: Ja, dat is het. Het langzame sonnet is een sonnet van 1400 regels. Dankjewel. En dan hebben we Marijn, die heeft ook een verboden woord, namelijk fiets. Ja, het staat al een beetje aan te komen. Ik had het al een beetje verklapt. Jouw eerste gedicht alsjeblieft. Zou je dat voor willen lezen?
0: Ja, zeker. Hij heet In 1 oogopslag. Jij staat op mij te wachten, daar op een warme lentedag. Verscholen tussen velen, alsof niemand je daar zag. Toch zie ik in 1 oogopslag waar jij je nu begeeft, omdat jij iets eigens hebt, iets dat niemand anders heeft.
1: En wat is het thema van dit gedicht dan?
0: Ja, toch wel je unieke partner, ook liefde
1: dan. Ja, ook wel liefde denk ik. Ja. Is de liefde wederzijds in dit gedicht?
0: Ja,
1: ja toch wel? Die staat echt wel te wachten, die fiets staat er wel te wachten tot
0: op diegene.
1: Op diegene. Ja. Zo, wanneer klimt er nou eindelijk eens iemand bovenop me?
0: Precies.
1: Ja. Nee, ik vind het een heel leuk gedichtje. Het is omdat je er ook eigenlijk alle kansen mee op komt. Ik denk dat je er ook iets strakker maken. Er zit best wel wat metrum in, maar dat mag nog iets beter. Bijvoorbeeld die derde regel. Toch zie ik in 1 oogopslag waar jij je nu geeft. Toch zie ik in 1 oogopslag. Weet je, dat, maar je las hem voor en dat woordje 1 kreeg niet de nadruk. Dus, maar het gaat om die ene oogopslag.
0: Ja.
1: En daar mag de nadruk op liggen. Dus als je daar in het metrum, wat er dus wel in zit, maar als je dat nog een beetje weet te benadrukken in de voordracht, dan komt hij net wat harder aan. Net dat ene oogopslag waar het gaat. Ook dat is natuurlijk een cliché. Het is een soort liefde op het eerste gezicht. En clichés vinden we leuk, omdat daar dus daar kunnen we iets mee, herkennen we ook iets mee. Ik denk dat dat wel interessant is voor lezers, voor toehoorders vooral. En dat je dus echt een gedicht hebt om voor te dragen. Meer dan lezen, denk ik. Omdat daar ook dat clichématige, dat doet het goed bij voordracht. Je had er nog één, hè?
0: Ja. Wat ze mij ooit zeiden, is op een oude moet je het leren. Dus nu wil ik je bereiden, het liefst zelfs meerdere keren.
1: En met dit, ik heb uit betrouwbare bron vernomen dat het wel een autobiografisch gedicht is.
0: Ja.
1: Dus, ja. Hier wil ik het kaart bij houden. Ik vind het hartstikke leuk. Ik vind alle twee mooie, geinige gedichten die het goed doen in de voordracht. Die het op een podium heel erg goed zullen doen. Omdat ze dus net het spelen met clichés hebben. Net iets niet zeggen wat er wel te zeggen is. En toch dat op deze manier doen. Daar wil ik jullie echt heel erg bij complimenteren. En ik boek kaartjes voor jullie eerstkomende voorstellen.
2: Gezellig.
1: Grote applaus nog. Dank je.
3: Ik wil jou speciaal nog even bedanken voor de colleges die jij voor ons hebt gegeven. We hebben allemaal heel veel van je geleerd. We hebben gelachen, En fijn dat je kon invallen, ja. Want de vorige meneer die kon niet. En jij moest op het laatst moet je invallen en je, ja. Je hebt dat werkelijk uitstekend gedaan. Dus
4: ik moet toch een beetje een stagiair.
3: Ja.
4: Invaldocent.
3: Zeer veel dank. Ja. Was jongen mee. Ja, dames en heren, dan gaat u nu genieten van onze hoofdgasten. Zij hebben allebei een soloprogramma met liedjes. En ze hebben ook allebei een duettenprogramma. En uit die drie programma's hebben zij een selectie gemaakt van prachtige liedjes te zingen. Of solo, of samen. U gaat het allemaal meemaken. Leonie Jansen en Jeroen Kraam.
5: Ik ga een lied zingen, dat is geschreven door een fantastische duo Comedy Faux. Ik weet niet of jullie ze kennen. En ik ben een enorm fan van ze. En waarom ik dit lied zo bijzonder vind, is omdat ik zelf best wel moeilijk vind om het moment te bepalen waarop je iemand die iets heel ergs heeft meegemaakt troost. En dat doe je natuurlijk heel lang en laten uithuilen en meeleven. Maar er komt ook altijd een moment dat je iets moet hebben van kom op. Nou heb ik zelf 11 jaar geleden mijn man verloren. En ik ben heel blij geweest met zo'n kom op vriend. Dan belde ik bijvoorbeeld hem op in tranen van nou is het Koninginnedag en nou is hij er niet meer. En dan zei hij kom op Jeroen, dat mag helemaal niet van Eckhart Tolle. Weet je wie dat is?
6: Ja.
5: Meer dan de helft van de zaal, ja. Eckhart Tolle is van de kracht van het nu. Dat je alleen in het nu moet leven, niet in het verleden en de toekomst. Dus dan zei hij, kom op, ga naar buiten, ga nieuwe herinneringen maken. En dan ging ik naar buiten en dan ging ik nieuwe herinneringen maken. Nou zijn er heel veel liedjes die over deze gaan. Maar dit liedje gaat over deze. Trek je schoenen aan. Vrouw, alsjeblieft. Trek je schoenen aan. Hoezo? Je bent te moe. Je moet nu echt naar buiten toe. Kijk eens naar de wereld die daar wacht. Trek je schoenen aan. Loop gewoon wat over straat. Maar trek je schoenen aan. Maakt niet uit

En dan nu het allerlaatste klasje van Sjors met als leerkracht Bas Jongenelen. In zijn klasje zit een vrouwtje met AU, niet te verwarren met de andere vrouwtje, met OU, met AU dus, en Marijn. Vrouwtje werkt als arts in Heerlen. Ze volgde een minor aan de Koningstheateracademie, waar heel veel goede artiesten vandaan komen trouwens. Ze studeerde ook in Utrecht, waar ze Marijn tegen het lijf liep. En die is een echte Utrechter, is ecoloog. En samen vormen ze tussen alle...

waar is die vrouw naartoe? Die vrouw die met haar ogen toe het leven nam, zoals het domweg voor haar voeten kwam. Die rigoureus elke muur sloopte met een welgemikte stoot, uitzinnige lachte om de dood. Die vrouw die lak had aan dit klein en bang bestaan. Want hij komt niet terug. Hoor je wat ik zeg? Hij komt niet terug. Nog in geen 1000 jaar. Je mag nog

0: Zullen we nou eens gaan doen?
1: Ja,
0: maar
1: straks gaan we ook nog omdat samen spelen, maar eerst ga ik nog een liedje met Ees doen. En dat is een lied waar ik heel erg dol op ben. En het is een lied van Barbara de Groot en Freek de Jonge. En het mooie, ik ben een enorme fan van Freek. En het te gekke van Freek, zijn teksten, vind ik altijd... dat je er iets in leest en iets bij voelt. Maar dat je weet, er zit nog iets achter. En dat geheim vind ik zo mooi, dat dat bestaat. En dat je net niet precies kan duiden waarover het dan gaat. En waarover het jou, waarom het jou zo... emotioneert, maar dat geheim vind ik het een van de allermooiste dingen die je in de kunst kan meegeven aan mensen.
2: Op het strand van Ameland was zij als zuigeling aangespoeld. Ze was overboord gegooid en op een reddingsboei gebonden. Ze had zich op de golven als in de baarmoeder gevoeld en ze schreeuwde net zo lang tot ze door een jutter werd gevonden. Ameland sprak schande van de jutter, een zonderling die leefde van de wind, die al de raarste dingen had gevonden. Hoe kwam de jutter nou weer aan dat kind? Als hij er daags op uitging om te jutten,

Ja, na deze prachtige poëtische legende of mythe zou je kunnen zeggen, wil ik het gewoon over iets heel ordinairs hebben, namelijk over geld. Ik weet niet of jullie dat ook merken, maar ik moet tegenwoordig steeds meer afrekenen bij de supermarkt. Ik heb geloof ik onlangs 3,50 voor een bosje bleekselderij betaald. Belachelijk. De energierekening die gaat ieder jaar omhoog. Het enige is dat ik, mijn enige troost is dat ik lachend de benzinepomp voorbij rijd, want ik heb tegenwoordig een elektrische auto. Maar alles wordt duurder en ja, ik heb steeds minder te besteden en ik hou natuurlijk wel van luxe dingen. Ik hou van mooie dingen, ik hou van verre reizen. Ik hou van mooie kleren.

Thailand. Lekker met je reet in de zon, koop een ticket en dan ga je, man. Maar ik kan het niet betalen. Ik heb geld niet. Ik kan het niet betalen, ik heb geld niet. Ik kan het niet betalen. Tuuk, tuuk, tuuk. Wil ik wel een mooi groot huis met een zwembad. En een boot aan de pier, bij wijze van spreken, ik zeg wat. Maar ik kan het niet betalen.

0: mensen zich kan het niet betalen. Kan ik altijd, kan het niet betalen.
1: Die heeft hij allemaal zelf geschreven. En hij heeft ook meegewerkt aan de vertaling van het volgende lied. Het is een beroemd nummer van Sting en het is vertaald door Ad de Bond en Jong.

0: Ja, en als je dit... Ons gezamenlijke programma heet Vette Duetten. Als je duetten zingt, dan kun je ook niet om dat Amerikaanse duo heen. June Carter en Johnny Cash. Gaat over een stel, een uitgeblust huwelijk. Ze doen het ook eigenlijk nooit meer. Nee. En hij zegt, weet je wat, ik smeer hem. Ik ga naar Jackson en dan ga ik de bloemetjes buiten zetten. En dit is vertaald op een geweldige manier door Maarten van Roosendaal en Eva Bouwkner. En dan is het de kunst, vind maar eens een equivalent, een Nederlandse equivalent voor Jackson. Jackson is een onbeduidend, ja, saaie hoofdstad van Mississippi, als ik me niet vergis. Maar in de ogen van de hoofdfiguur is dit het Parijs van Amerika. En daar hebben zij dan een prachtig equivalent voor gevonden.
1: Wat waren we hitsig toen we trouwden?

geweldig. Luisteraars, u kunt het niet zien, maar ze kregen dus weer een staande ovatie en zeer terecht. Nou, dames en heren, dit was de laatste zomerveren ever. Dit programma had niet gemaakt kunnen worden zonder de volgende personen. Johan van Zetten, Philip Leeman, Stefan Techniek, Annemarie Watergat Productie, Johan Hogeboom, toneelmeester en verhaalster. En mijn al jarenlange steun en toeverlaat, Wannes Dirven Montage. En tenslotte de gastvrije en lieve medewerkers van Theater Blariken. Nog een hartelijk applaus voor die medewerkers. En voor u, dames en heren, graag tot op de radio.

0: eeuwenlang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
1: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt, korte mouw, 2 voor €6. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99.

0: Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
1: 15 mysterieën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
2: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
3: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
2: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
4: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
5: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, eet smakelijk voor straks.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen. Beter leven.
5: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
8: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
9: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
10: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maakt bereikbaar.
11: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
10: TKE Trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
12: Bij

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Social deal, beauty deals, take one en actie, Bo.
2: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
1: Sorry Bo, het is beauty.
3: Oh ja, en waarom staat er dan beauty?
2: Social deal, deals die je niet mag missen.
4: En, hoe was het bij het ING servicepunt?
5: Goed, het is gelukt.
4: Wat is er gelukt?
5: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
4: Fluitje van een cent dus?
5: Nou, het was wel wat meer dan dat.
6: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
2: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
7: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
8: 11 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij de Amerikaanse stad Reno woedt een grote natuurbrand. Het vuur heeft al ruim 4000 hectare in de as gelegd. De gouverneur van de staat Nevada heeft de noodtoestand uitgeroepen voor het gebied ten noorden van Reno. Volgens de brandweer breidt het vuur zich snel uit door de harde wind. Brandweerlieden proberen de woonwijken te beschermen. Inwoners worden geëvacueerd. Eerder deze maand woedde iets ten westen van Reno, bij San Francisco, ook grote branden. Die zijn zo goed als onder controle. De hotelbranche is niet te spreken over de aangekondigde verhoging van de toeristenbelasting in Amsterdam. De nieuwe coalitie in de hoofdstad verhoogt de heffing stapsgewijs van 12,5 naar 20%, bovenop de BTW. Volgens Koninklijke Horeca Nederland wordt Nederland internationaal zo steeds minder concurrerend. Ook in Australië is nu vogelgriep vastgesteld bij een zoogdier. Een dode langsnuitzeehond blijkt te zijn bezweken aan de dodelijke variant H5N1. Het dier werd gevonden aan de kust ten zuiden van Adelaide. Eerder was al vogelgriep vastgesteld onder een populatie zeeolifanten op een eiland tussen Australië en Antarctica. Tot voor kort kwam H5N1 in Australië niet voor, maar 3 maanden geleden werd het virus toch gevonden in een dode vogel. In het land is grote bezorgdheid dat de vele unieke dieren slachtoffer kunnen worden van het virus. Noodweer heeft in de Baltische landen aan zeker 2 mensen het leven gekost. In Litouwen kwam een man onder een boom terecht. In Letland werd iemand bedolven onder vallend puin van een gebouw. De schade door omgewaaide bomen en takken is groot. In beide landen zaten enkele honderdduizenden mensen een tijd zonder stroom. Volgens de Litouwse Weerdienst is de schade door noodweer in 20 jaar niet zo groot geweest. Het weer, zon en wolkenvelden, in het noorden kans op een bui, en het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: De Sandwich. Jacques Kleuters.

Goedemorgen, de sandwich. Goed dat je er bent. Ik begin met een evergreen. Een evergreen in de poëzie. Een gedicht van Jean-Pierre Ravi. Ritueel. Ik houd het kleine ritueel in ere. Opdat je elk moment terug kunt keren. Iedere dag. Wanneer het avond wordt, maak ik de tafel klaar. Een extra bord, bestek, je eigen stoel, een kaars, een glas. Alsof je enkel opgehouden was. Ik hoor, hoe kon ik denken dat hetgene waardoor ik ben voor altijd was verdwenen. Ik hoor, alsof de woning nog bestond. Het grind, de klink, het aanslaan van de hond. En je komt binnen op het ogenblik dat ik de lamp ontsteek, de bloemen schik. Ik hoop alleen dat ik dan rustig blijf en haast niet opziend van mijn stil bedrijf de woorden vind, als was het vanzelfsprekend. Schuif aan, tast toe, er is op je gerekend.

Ja, Lo Vive was dat van Guy Béard. Algemeen bekend Frans chanson. Met de muziek, ja, het lijkt wel een oeroud kinderlied. Zo vanzelfsprekend en mooi is het. En we begonnen met Tracy Chapman, dit tweede uur van de Sandwich, met Baby Can I Hold You. Dat was al een tijdje uit, want het kwam op haar debuutalbum, stond het. Wij draaien nogal als mensen uit Vlaanderen. En daar hebben we een paar jaar geleden ontdekten we een man waarvan we dachten, ja, dat is zo poëtisch. Mensen zijn, nou ja, prachtig nummer. Jonas Winterland heet die man. En daar komt nu weer een nieuw album van uit. En dat album dat gaat heten Nieuwe Planeten om thuis te komen. En daar gaan we dan draaien, het nummer Cosmonaut.

Londen. Cosmonaut, reis zover het nodig is, maar blijf met ons verbonden.

Ja, mooie muziek. Sarah Jarrells was dat met Columbus in 89th Street. Polaroid Lovers heet het album. We hebben het vaker gedraaid en het vindt steeds vrij. Daarvoor dus Jonas Winterland met Cosmonaut. En het schiet me iets te binnen. Ik voelde me eens een keer niet zo lekker. Ik zat niet zo goed in mijn vel. Ik sprak met een vriendin en die zei van, dan moet je deze video eens even bekijken. Ik vond het wel een leuk antwoord. Ik kreeg een video van een film mee naar huis. Het was Kill Bill nummer 2. En waarom ik daar enorm van opknapte, dat weet ik niet. Maar ik was ook enorm gefascineerd door de muziek die erbij zat. Later hoorde ik dat van Chivalry was en dat het een buitengewoon spookachtig kinderlied is. Goodnight Moon.

Soonche was dat door Code Sangala. Dat is een artiest uit Malawi. En ja, dat gaat over een heel klein olifantje wat veel te langzaam de grote weg oversteekt. En de kwetsbaarheid van de natuur in Afrika wordt er eigenlijk in bezongen. Daarvoor dus Good Night Moon van Shivery. En dan is het nu tijd voor iets bijzonders. Kijk, je kent natuurlijk allemaal dat lied Avonds, wat altijd heel hoog uitkomt in de top 2000 enzovoorts. Of de Avond heette het eigenlijk toen Rob de Nijs het voor het eerst zong. En daar zit nog steeds die zin in. Ik geloof. En dat wordt veel herhaald. En we hebben hier dus een opname van de Friese zangeres Griets. Maar die deed er een Friese versie van. En dat vond Boudewijn de Groot vond dat zo aardig dat hij dacht, dan ga ik met haar mee zingen. Dus dit is een nieuwe versie van Boudewijn de Groot en Griets met Ik Beloof.

Ik herkende de stem niet meteen, maar het is Carly Simon, Four in the Morning Songs. Carly is voor het eerst in 18 jaar weer een eigen album met eigen liedjes. En ze is 83, ze heeft Parkinson, maar ze klinkt nog weer helemaal zeer geïnspireerd. Daarvoor dus Boudewijn de Groot met Grietje Melgers heet ze geloof ik. En ik beloof, mooie versie van dat. Ja, we gaan het over de musical hebben. Er zijn natuurlijk mensen die houden niet van musical. Dat vind ik heel stom, want ja, een goede musical, dat tilt je omhoog. Dat gaat de lucht in. Daar krijg je grote emoties. En ik hou van musical met enorme sterke muziek. Bijvoorbeeld wat ik een hele mooie musical vond. Dat was, dat brengt me terug naar Londen. En ik zag daar in een heel groot theater. Ik denk dat het Palladium was. Les Miserables was net in de première gegaan. En ik zat op een heel mooi balkonnetje. Zo vlak boven het toneel. En ik was vanaf de eerste solo. En dat is I Dream to Dream. En was ik totaal in tranen. En ook het pauze. Nummer, dan is er een revolutie gaande en dan zie je al die studenten die zie je nou op je afkomen op het toneel en die zeggen dan, do you hear the people sing?

I Dream to Dream was dat. En dat is een lied uit de musical Les Misérables, vertaald door Seth Gaikema in het Nederlands en door Pia Douwes gezongen. Daarvoor Do You Hear the People Sing uit de filmversie van Les Misérables. Ja, ik las van de week een heel verhaal dat de muzikanten in Nederland en de componisten zich zorgen maken over wat de AI, de Artificial Intelligence, allemaal voor elkaar krijgt. En het schijnt zo te zijn dat er duizenden nummers elke dag gecomponeerd tussen aanhalingstekens worden door dit instrument. En dat neemt eigenlijk lucht weg van de echte componisten en de echte tekstschrijvers. Nou, er is een schrijver, een singer-songwriter in Nederland, B.J. Baartman. Leuke vent, maakt altijd goede dingen, hier met zijn zoon. En die heeft daar een lied over geschreven.

Ja, ik heb altijd erg van de stem van José Feliciano gehouden. Die man is zo herkenbaar. Ook hele goede melodieën, fantastische gitarist. En ik vind het leuk, hij is nog altijd in leven. Hij moet iets van 81 of zo zijn. Che sarà, in het Italiaans was dit. En daarvoor hoorden we dus B.A. Baartman en Wild Verwant met Ai Ai Ai. Ja, we zijn komen het einde van de sandwich ongeveer. Hè. Misschien hebben we toch nog iets staan. Sting misschien?

Ja, wat een lekkere muziek aan het slot van de sandwich. Sting was dit. Angelique, je hebt wel weer verrekte goed samengesteld vandaag. Kom je volgende week weer? Ja, oké. Okay, nou, dan komen de luisteraars ook weer. Bedankt voor het luisteren deze zondag. Maak er een mooie week van. En tot dan. Dag hoor.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: Het boek dat lezers massaal in hun hart sluiten. Theo in Golden. Misschien wel het mooiste boek dat je dit jaar gaat lezen. Warm, lief, menselijk, hartverwarmend. Lees nu Theo in Golden.
2: Nu bij Zeeman. 5-pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinderonesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
1: Misschien wel het mooiste boek dat je dit jaar gaat lezen. Theo in Golden.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
4: Diabetes of prediabetes? Het meten van uw glucose is dan erg belangrijk. Bestel al uw diabeteshulpmiddelen veilig online op diabetesmagazijn.nl.
3: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
4: Voor 11 uur besteld is morgen al in huis. Diabetesmagazijn.nl.
5: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
6: Leren mediteren, zen.nl.
7: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
8: Leren mediteren? Zen.nl.
7: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
9: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM.
10: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
9: Download de app of ga naar goldeneasin.com.
11: Oorlog, onderdrukking. Je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
12: Social deal, wellness deal, steek 1 en...
13: Wow, waarom heb je niks aan?
14: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
13: Ja, werkt wel.
14: Social deal, deals die je niet mag missen.
11: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
14: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
15: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
16: Ik mag graag tuinieren.
17: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
18: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
19: Ik niet.
15: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
20: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
21: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
20: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
21: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
15: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
22: Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister app of DAB+.
0: 12 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. De politie heeft iemand aangehouden vanwege de dood van een bewoner in een woonzorgcentrum in Oorschot. De bewoner werd vrijdag gevonden. De politie ging meteen al uit van een niet-natuurlijk overlijden. De verdachte is vanochtend aangehouden en zit vast. De politie wil niet zeggen of het een man of een vrouw is, en ook wil de politie niet kwijt wat de relatie is tussen de overleden bewoner en de verdachte. Ook in Australië is nu vogelgriep vastgesteld bij een zoogdier. Een dode pelsrob blijkt te zijn bezweken aan de dodelijke variant H5N1. Het dier werd gevonden aan de kust ten zuiden van Adelaide. Eerder was al vogelgriep vastgesteld onder een populatie zeeolifanten op een eiland tussen Australië en Antarctica. Tot voor kort kwam H5N1 in Australië niet voor, maar 3 maanden geleden werd het virus toch gevonden in een dode vogel. In het land is grote bezorgdheid dat de vele unieke dieren slachtoffer kunnen worden van het virus. In de Amerikaanse staat Nevada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege een grote natuurbrand bij Reno. Het vuur is sinds gisteravond 4 keer zo groot geworden. Brandweerlieden proberen de woonwijken in het noorden van Reno te beschermen. Zeker 1000 mensen moesten hun huis uit. Zandvoort maakt zich op voor de Nederlandse Grand Prix, die over 2 uur begint. De pole position is voor Lando Norris. Achter hem starten George Russell en Kimi Antonelli. Max Verstappen begint op plek 7. De Nederlander is wat ziekjes, hij heeft naar eigen zeggen niet veel energie, maar denkt dat het geen invloed heeft op zijn prestatie. Verstappen won de Dutch Grand Prix 3 keer. Het is de laatste editie van het race-evenement in Nederland. En het weer, stapelwolken afgewisseld met zon. In het noorden nog een bui, in de rest van het land droog. Het is 18 graden aan zee tot 22 in het binnenland. Morgen begint zonnig, later bewolking en dan zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Vakantieadres. Benji Heerschop.

0: De route is uitgestippeld. Welkom bij Vakantieadres. Hier is uw reisleider, Benji Heerschop.
1: Hey, goedemiddag en welkom op jouw zomerse vakantieadres. Vandaag hoef je even helemaal nergens zelf naartoe te rijden. Geen gedoe met navigatie, geen parkeerplek zoeken en ook geen discussie over wie er achter het stuur kruipt. Want we stappen gewoon in, zoeken een fijn plekje uit en laten ons lekker vervoeren. Vandaag gaan we op busvakantie. En dan kun je natuurlijk eigenlijk alle kanten op. Je kan een stedentrip doen naar Parijs, een rondreis door de Alpen of met de touringcar richting de Spaanse zon. Het leuke aan zo'n busreis is dat de vakantie eigenlijk al begint zodra je instapt. Onderweg zie je het landschap veranderen, maak je misschien kennis met je medereizigers. Misschien ontmoet je wel je vakantieliefde in spe. En je hoeft zelf maar één ding te doen, achteroverleunen en genieten. Tegelijkertijd kan een busrit ook vreselijk zijn natuurlijk. Ik weet nog hoe we met het gezin bijna 20 jaar geleden naar Barcelona gingen met de bus. Ruim 24 uur achtereen rijden en nog eens rijden. De sudoku's, woordzoekers en het patience, dat kwam mijn neus wel uit. En niet alleen dat, ik ontdekte ook een busrit en wagenziek zijn. Dat gaat niet helemaal samen. Ben jij nou wel eens met de bus op vakantie geweest? Waar ging de reis heen? Vind je zo'n busrit juist heerlijk ontspannen? Of stap je toch liever zelf achter het stuur? Misschien ben je zelf ook wel wagenziek. Laat het even weten. Kom maar door met je verhalen op 0800 3000 555 of via de NPO Luister-app. Ook tips natuurlijk bij wagenziekte zijn van harte welkom.

0: vanaf jouw vakantieadres is hier Benji Heerschop.
1: We blijven nog even lekker in de bus zitten, want voor sommige mensen is zo'n busrit niet alleen vakantie, maar ook gewoon werk. Harriet Keizer en haar man Martin organiseren namelijk zelf busvakanties. Van Oostenrijk en Italië tot Kroatië en Slovenië. Ieder jaar trekken ze met volle bussen door heel Europa. En Harriet, die gaat zelf mee als reisbegeleidster. Stilzitten, dat doen ze deze zomer dan ook eigenlijk niet. Want dit weekend zijn ze heel even kort thuis, tussen twee reizen door. Harriet, goedemiddag.
2: Goedemiddag, met Harriet.
1: Ja, zo is het, hè? Het stilzitten doen jullie eigenlijk niet?
2: Nee, helemaal niet. Nee, we zijn best wel druk met die busreizen. En het is ook superleuk werk. Ja, je bent een paar dagen thuis en dan ga je weer op reis.
1: En waar komen jullie nu net vandaan?
2: Wij komen nu net uit Kirchberg.
1: Kirchberg?
2: Ja.
1: Dat is Oostenrijk, hè? Ja.
2: Ja.
1: En wanneer gaan jullie dan nu weer weg?
2: We gaan nu dinsdag weer weg naar Vlagouw in Oostenrijk.
1: Oké, dus het is wel Oostenrijk dit weekje.
2: Ja, we hebben in de maand mei hebben we meestal de 10-daagse reizen. En dat is Kroatië, Slovenië, Gadar. En dan hebben we Italië, de Dolomieten, Zuid-Tirol. En dan sluiten we eigenlijk af met Oostenrijk, Duitsland.
1: En hoe zijn jij en Martin ooit begonnen met het organiseren van busreizen?
2: Nou, Martin die had een heel goed idee om een keer naar een Alma-trip te gaan. En ik zeg, oh, wat leuk. En toen zegt hij van, nee, we gaan met een hele bus vol. En toen hadden we binnen 2 dagen hadden we de bus vol met vrienden, kennissen, buren. En zo is het eigenlijk begonnen. En toen zeiden mensen van, oh, we gaan volgend jaar wel weer. Nou, en na vier jaar ongeveer, toen dachten we, nou, laten we eens beginnen met de busreizen naar Oostenrijk. Kijken hoe dat gaat. En dat ging goed.
1: Ja, dat blijkt. Wat maakt nou een goede busrit? Want een busreis moet ik eigenlijk zeggen, want het is niet alleen de rit.
2: Nee, het is niet alleen de rit. Ik ga zelf met elke busreis ga ik mee. En zowel de heen als de terugreis krijgen de mensen hapjes, drankjes. Maar allemaal onder het rijden in een bus. Oh. En dan stoppen we om de 2 en 2,5 uur natuurlijk even de beentjes trekken. En dan de mensen kunnen ook de auto parkeren in Denenkamp. We laten de mensen allemaal naar de opstapplaats komen. Zodat we in één rit door kunnen gaan.
1: Ja, ik kan me dat wel herinneren inderdaad. Je stopt natuurlijk om de 2, 2,5 uur.
2: Ja.
1: Vaak bij een tankstation, hè?
2: Ja, ja.
1: Ja, ja. Ja, en dan ik vind dat dus altijd zo lastig. Want dan denk ik, ja, als ik nu wil slapen, wanneer ga ik dan slapen? Snap je wat ik bedoel?
2: Nou, je kunt onderweg natuurlijk wel even slapen in de bus. Daar krijg je wel de mogelijkheid voor.
1: Ah, oké. En wat is de favoriete busrit?
2: Nou, voor mij is voor de mensen natuurlijk eigenlijk elke reis. Want we hebben alle reizen behoorlijk vol zitten. En voor dit jaar zit het helemaal vol. Maar voor mijzelf is Garameer wel, dat is wel mijn topper.
1: Waarom?
2: Ga dan meer even een mooi klimaat, even mooie wijngaarden, de cipressen, de knusse straatjes, de winkeltjes, de leuke terrasjes.

0: En alle racen behoorlijk vol zitten. En voor dit jaar zit het helemaal vol. Mm-hmm. Maar voor mijzelf is Garameer wel... ja, het is wel mee topper.
1: Waarom?
0: Ja, Garameer heeft een mooi klimaat. Heeft een mooie wijngaarden, de cipressen. De Knusse straatjes. De winkeltjes. De leuke terrasjes.
1: En jij bent dan de reisbegeleidster tijdens eigenlijk die vakantie, hè? Wat doe je dan allemaal? Want ik denk, je helpt misschien met de taal en zo, maar je moet ook activiteiten doen. Hoe werkt het?
0: Ja, sowieso. De dagtochten regelen we allemaal van huis uit. En dan wordt het uitgevoerd tijdens de busreizen. En dan ga ik met elke dagtocht mee. En natuurlijk de mensen met de taal helpen, de weg wijzen. Zulke dingen allemaal.
1: En het imago van busreizen, is dat een beetje aan het veranderen? Want vroeger, weet ik nog wel, mijn opa en oma gingen altijd met de bus en dan een busreis op vakantie. Dus het imago in mijn hoofd was dat een beetje, het is wat voor ouderen. Maar is dat wel aan het veranderen?
0: Nee, het wordt wel jonger, hoor. Er wordt heel veel moeders met dochters en ook wel vrienden en vriendinnen. En eigenlijk de leeftijd is vanaf 55 plus.
1: Ja, nou, dat is heel gezellig ook.
0: Zeker.
1: Het is ook voor jou gewoon een feestje. Moet je dan nu wel opladen eigenlijk voor dinsdag? Of denk je, nou, kom maar door?
0: Nee, kom maar door. Ik ga gewoon door. Je hebt je eigenlijk ook geen tijd voor. Je moet de voorbereidingen weer doen. En natuurlijk, de was moeten we gewoon...
1: De was?
0: Mijn was.
1: Oh.
0: De koffer moet uitgepakt worden en de was moet dus gewoon voor de volgende race.
1: Ja, en wat is het bijzonderste dat je ooit tijdens zo'n rit hebt meegemaakt?
0: Eigenlijk een huwelijksaanzoek op leeftijd. Er waren mensen, een man en een vrouw, vriend en vriendin, zeg maar, 77 jaar. Mm-hmm. En die hebben een huwelijksaanzoek gedaan tijdens een reis op een muziekfeest.
1: Oh, wat mooi.
0: Nou, dat was echt geweldig om mee te maken. En gelukkig zijn die mensen nog gelukkig en samen bij elkaar.
1: Ja, ze zei ja dus.
0: Ja, ze zei ja. Ja, zeker. Ja, zeker.
1: En heb je wel eens gehad dat je strandde of zo, de band moest worden verwisseld? Of valt dat allemaal wel mee? Dat zijn horrorverhalen.
0: Nee. Dat zijn horrorverhalen. Nee. Dat zijn kleine mankementjes die je wel eens meemaakt, maar het is niet spannend.
1: En nog heel even voor mij persoonlijk, hè, want ik ben dus wagenziek. Is er nog iets wat ik daar mee kan doen als ik dan zo'n busreis ga plannen?
0: Ja, wagenziek. Ja, je kunt bij ons kun je dat aangeven dat je dan een bepaalde plek in de bus hebt.
1: Ja, boven de wielen, hè?
0: Boven de wielen of voor in de bus. Dan hebben de mensen ook wel. Ja, nou, dan zou ik zeggen, een tabletje helpt ook.
1: Nou, ik ga ze inslaan en wie weet ben ik er volgend jaar gewoon bij. Harriet Keijzer van Busreizen Tirol. Dankjewel en veel plezier in Oostenrijk. Ook met Martin natuurlijk.
0: Ja, dankjewel. Graag gedaan. En een hele fijne uitzending nog.
1: Dankjewel.
0: Doei.

0: luistert naar Vakantieadres. Met reisleider Benji Heerschop.
1: De beste evergreens. NPO Radio 5.
2: Je hoorde net Kate Bush. En we gaan nu even helemaal de feeststemming doen. Feesthoedjes mogen op. Slingers mogen in de bus. We worden opgehangen. We gaan naar de 3 J's. Je zit in mijn hoofd. En mocht je nou nog tips hebben over busreizen.

0: Festival Keuzeplaat. Welke kies jij?
1: Ja, vorige week waren we nog in het buitenland. Deze week blijven we dicht bij huis en reizen we af naar het North Sea Jazz Festival. We gaan even van die feestmuziek van net, gaan we even bijkomen. Even de stoel achterover en even wegdromen. Want al 50 jaar is het een begrip in de muziekwereld. Sinds 1976 is het een plek waar jazz, soul, funk en pop samenkomen en waar de grootste artiesten ter wereld op het podium staan. In 2010 stond daar Norah Jones. Met haar warme, bijna fluisterende stem en haar mix van jazz, soul en zelfs dat optreden een beetje country wist het publiek in Rotterdam muisstil te krijgen. Een optreden waarbij je eigenlijk maar één ding hoeft te doen: achteroverleunen en luisteren. Ik denk niet dat ik eigenlijk ooit een slecht nummer heb gehoord van Norah Jones. En dus zou ik het ook heel lastig vinden om de keuzes te moeten maken. Want ook dit optreden reeg ze de ene parel aan de ander. Een lastige keuze dus om er maar één uit te kiezen. Maar gelukkig hoef ik dat niet te doen en ligt de keuze bij jou. Hoor jij liever Come Away?
2: Come

Ja, je krijgt toch direct kippenvel als je het hoort. Norah Jones, Come Away With Me of Don't Know Why. De keuze is dus aan jou. Jij mag het laten weten via de NPO Luisterapp. Of je kunt ook even bellen, altijd gezellig, 0800 3000 555. En wie weet gaan we zometeen wel luisteren naar jouw live keuze. Heel benieuwd.

Friends. Al tijdens zijn leven zong Vandeman Morrison een lied ter ere van Jackie Wilson. Het heette Jackie Said. Jackie Wilson said. Bij het leven gebeurt, dan weet je zeker dat het ook gebeurt na je overlijden. In dit geval waren het de Commodores, zonder Lionel weliswaar. Jackie.

Your love keeps lifting me higher and higher. Mr. Excitement, Jackie Wilson, hoor je hier op NPO Radio 5 vakantieadres. Je kunt overigens nog steeds stemmen op jouw festivalkeuzeplaat. Norah Jones, Come Away With Me of Don't Know Why.

0: festival keuzeplaat. Welke kies jij?
1: We zijn neergestreken in Rotterdam voor het North Sea Jazz Festival. In 2010 stond daar Norah Jones op het podium. Misschien wel de meest passende naam bij dat festival. Warme, jazzvolle stem. Ja, dat kan eigenlijk alleen maar passen bij North Sea Jazz, denk ik dan. En dus is het lastig om maar één hoogtepunt te kiezen. Één nummer uit te kiezen waar we naar gaan luisteren. Maar zoals ik al zei, gelukkig hoef ik niet de keuze te maken, maar bepaal jij. En jij is in dit geval Mirjam. Mirjam, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, je viel op, want je had niet alleen een keuze gemaakt, maar je kwam ook nog met een tip voor busreizen.
2: Ja, klopt.
1: Ja, want ik vertelde, ik heb last van wagenziekte. Dan vermijd je toch lange busritten. En toen had jij een tip die ik nog niet eerder had gehoord.
2: Nou, ik ben er ook stom toevallig achter gekomen.
1: Ah.
2: Ik ben van jongs af aan ook altijd gevoelig geweest voor reizen met boot. Of met de manier waarop iemand auto rijdt of met de bus. Ik werd zelfs misselijk in de tram. Die toch weinig schokkend rijdt.
1: Ja. Ja, het is lastig dan ook, hè? Want dan zit je toch, als je met het openbaar vervoer moet bijvoorbeeld, al direct te denken, hoe ga ik dit aanpakken?
2: Ja, niet achteruit rijden, dat soort dingetjes. In het midden, ik ken ze allemaal, die trucjes.
1: Ja. Ja, dus, precies. En toen kwam je met een tip, want ik heb inderdaad boven de wielen wel eens gehoord en voor het raam, niet achteruit. Maar jij gaf aan, je moet iets eten.
2: Ja, klopt. Ik ben er een keertje achtergekomen met een vriendin op de boot naar Engeland. En we zaten toen aan de zijkant, daar heb je van die vliegdekstoelen. Maar daardoor zag je bij wat onstuimiger weer steeds die horizon op en neer gaan.
1: Ja.
2: En toen begon mijn vriendin ook nog eens aan een broodje champignonpaté naast me. En toen ging ik...
1: Zeg
2: maar,
1: gauw
2: een blokje gaan lopen. En toen kwam ik bij de winkel, zeg maar, de toko aan boord. En toen dacht ik, ja, ik moet toch wel iets hebben. Dus toen nam ik in dit geval een zakje heksendrop. Dus dat is lekker zout.
1: Mm-hmm.
2: En daar ben ik gaan op lopen kauwen en ook lopen zuigen vooral. Nou, en ik ben gaan zitten. Ik heb nergens meer last van gehad.
1: Zoute drop, dat is gewoon de oplossing.
2: Ja.
1: Nou, dit is wel iets wat
2: bij mij helpt het fantastisch. Dus als ik nou eens een keer ergens naartoe ga en het is een langere reis, dan zorg ik dat ik drop bij me heb.
1: En dan neem je geen wagenziekpillen, reistabletje of zo?
2: Nee, want die kan ik heel slecht nemen door andere medicatie die ik slik.
1: Ja, nou dan is dit wel een hele goede oplossing. Zoute drop. Ik ga het uittesten, want ik moet zo meteen met de bus terug. Dus dan kan ik het direct testen. En je had ook een keuze voor onze festival keuzeplaat. Want we gaan live luisteren naar Norah Jones. En jij had een favoriet.
2: Nou, mijn favoriet is in dit geval Don't Know Why.
1: Don't Know Why. En gewoon omdat het een mooi nummer is? Of is er nog een bijzondere reden?
2: Ik vind hem eigenlijk lekker jazzy, lekker rustig. En ik hou al van Norah Jones, dus...
1: Ja.
2: Vandaar deze.
1: Nou, ik ook. Dat maakt twee van ons. Gaan we daarnaar luisteren. Dankjewel voor je tip, Mirjam.
2: Goed. En succes met je reizen.
1: Dankjewel. Hoi, hoi.
2: Hoi.
0: Kies mee. De Festival Keuzeplaat.

Norah Jones, live dus 2010 bij North Sea Jazz. En dan Don't Know Why. Ja, want jullie mochten dus kiezen welke van de twee we gingen horen. Don't Know Why of Come Away With Me. Via de NPO Luisterrap. En als je dan op Radio 5 klikt, komen er allemaal reacties binnen over Norah Jones. Zo wordt ze vergeleken met Katie Melua, 9 Million Bicycles. Ik snap wel waar je naartoe gaat, want dat stemgeluid zit wel een beetje in. En Marco die wilde eigenlijk liever Come Away With Me. Maar ik hoop dat je deze ook kon waarderen. Nu Salisbury Hill, Peter Gabriel.

0: als je vraagt om busritmuziek, busreismuziek, dan is dit het toch wel, hè? Salisbury Hill, Pieter Gabriel.
1: Kamperen in het buitenland. Buongiorno.
0: Ik ken weinig mensen die niet zo heel af en toe wel eens over dagdromen. Je baan opzeggen, huis en haard achter je laten en op een mooie, zonnige plek in het buitenland een camping of B&B beginnen. Natuurlijk kennen we de verhalen van ik vertrek, B&B vol liefde, het roer om. Maar wat als dit al jaren je echte leven is, zonder al die camera's? In Vakantieadres bellen we elke week met iemand die de sprong in het diepe heeft gewaagd en het avontuur is aangegaan. Vandaag stelt Niels Hopman. Niels verruilde Nederland voor het Oostenrijkse Ramsau am Dachstein, waar hij eerst jarenlang woonde als professioneel langlaufer. Later besloot hij samen met zijn vrouw Inge het avontuur echt aan te gaan. Ze namen camping Dachstein en pension Xenger over. Niels, goedemiddag.
2: Hoi.
0: Hoi. Heb ik de naam een beetje goed gezegd? Want het is best een tongbreker.
2: Ja, het is Duits, dat is een beetje lastig, maar je hebt het goed gezegd.
0: Gelukkig. Jij had al ervaring met het runnen van een pension, maar waarom besloot jij en je vrouw Inge later dan hetzelfde te gaan doen, over te nemen?
2: Nou, het was eigenlijk geen droomkeus, maar ik ben weer teruggegaan naar Ramsau 20 jaar geleden, mm-hmm. om als fysiotherapeut en manueel therapeut te werken. En Inge, mevrouw, heeft in het kinderziekenhuis op de kinder-IC gewerkt. En zouden het eigenlijk ook hier gaan doen in Oostenrijk. Maar we moesten nog iets hebben om te wonen. En mijn collega, die fysiotherapeut, die zei, nou, er is nog een camping en pension te huren. Zouden jullie dat willen doen? Dan kun je meteen daar wonen. En heb je meteen gratis onderdak, want je verdient wat mee dan. Dus het is eigenlijk geen droom geweest, maar meer een praktische...
0: Een hele praktische keuze.
2: Ja, en het bevalt ontzettend goed natuurlijk.
0: Ja, want ik wou net zeggen, op alleen praktische gronden blijf je dat niet doen tientallen jaren.
2: Nee, maar dat weet je 20 jaar geleden niet. Als je begint dan denk je, nou, ik heb dus 17 jaar als fysiotherapeut gewerkt.
0: Ja.
2: En Inge runde dat alleen. Maar en ik moest dan 's avonds en in de weekenden meehelpen. Maar na 17 jaar werd het zo druk hier dat ik besloten heb om alleen maar de camping te doen. Dus het bevalt hartstikke goed.
0: En wat maakt het zo mooi?
2: Ja, ik ben nu ook al die jaren, ook in de jaren 90 hier gaan wonen. Omdat het een prachtige omgeving is. En we zitten midden in de natuur. En hartstikke rustig. Hier word je door de vogeltjes gewekt en niet door... rond. En geen verkeer hier.
0: Nee, geen trams.
2: En de ontbijten, hertjes in de tuin. Dus ja, dat is fantastisch.
0: Heel idyllisch klinkt het ook.
2: Ja, is het ook wel. Het is in ieder geval midden in de natuur. Dat is fantastisch. En je kan er werken. Het is ook wel belangrijk dat je mag wel mooi wonen, maar je moet wel leuk werk hebben. Dus camping is leuk werk. Fysiotherapie ook.
0: Ja, want dat fysiotherapie, dat zit nog natuurlijk wel in je. Kan je dat nog een beetje uitoefenen af en toe als iemand is verkeerd gelopen of zo? Weet ik, ja, gevallen?
2: Ja, precies. Ja, ik heb natuurlijk heel lang hier gewerkt en ik ken bijna alle inwoners in het dorp. En als ik wel eens een boodschap ga doen en dan zeggen ze, is jammer dat je weg bent, kan ik je niet bellen? Maar goed, we hebben een goede praktijk in het dorp van mijn collega en daar stuur ik ze meestal heen.
0: En niet alleen in de zomer ontvangen jullie kamperers, hè, maar ook midden in de winter. Wat maakt dat nou zo leuk, winterkamperen?
2: Ja, dat zijn een heel andere campers en caravans die goed geïsoleerd zijn. Dat zijn geen mensen die met een heel goedkoop autootje er komen. Maar die zijn goed geïsoleerd. Dus die zijn anders voorbereid. Dus maar het is niet heel Spartaans, want we hebben een grote ruimte waar ze kunnen zitten en tv kijken. En een ruimte waar ze hun skischoenen en skis kunnen drogen. Dus zo Spartaans is het niet. We krijgen wel af en toe mensen met een tent. Mm-hmm. Maar die zijn aan het voorbereiden voor een expeditie. Want dat kan je prima om te oefenen.
0: Oh, wauw. Dat is ook wel heel vet eigenlijk, denk ik, om zo te observeren.
2: Ja, zeker. Ja, dus we krijgen wel ieder jaar wel een paar mensen met een tentje die dan... maar dan is het best koud. Min 10, min 15 is geen uitzondering.
0: Dus, best koud, zeg je. Dat vind ik vreselijk.
2: Nee, heerlijk. Maar het is min 10, min 15 voelt minder koud aan dan in Nederland 0 graden hebben bijvoorbeeld. Het is hele droge kou en dat voelt anders aan. Dus... valt reuze mee.
0: En nu ben jij niet alleen fysiotherapeut geweest, maar je bent ook professioneel langlaufer geweest. Kun je dat nog een beetje daar in die omgeving?
2: Ja, daarom zijn we hier gaan wonen. Want Bramsau is echt voor Midden-Europa een eigenlijk het beste langlaufgebied. Vanaf nu in de herfst komen weer al de nationale langlaufteams komen hier weer trainen. En er zijn ook heel veel ex-langlaufers hier blijven wonen uit andere landen vandaan. Wonen hier denk ik 3 of 4 Olympisch kampioenen. Die zijn in Bramsau blijven wonen omdat het zo mooi is. Ja.
0: Wat maakt Bramsau nou zo mooi dan?
2: Ja, we hebben hier activiteiten op meerdere niveaus. Als je gewoon wil wandelen, dan kan het in het dal. Of in ons dal is ook al 1200 meter hoog. Maar daar zijn wat makkelijkere wandelingen. Mm-hmm. Dan hebben we nog een niveau hoger. Dat wordt al wat spannender om te wandelen. En we hebben tot 3000 meter. Dat is dan hoogalpine, noemen ze dat. Met echt klimwanden. En daar heb je wel hele goede uitrusting voor nodig. En veel ervaring. Dus voor iedereen is er wat te doen.
0: Het is een beetje de perfecte combinatie tussen ontspannen, maar ook activiteiten.
2: Precies. Ja, er zijn natuurlijk ook, het is niet alleen maar voor hele sportieve mensen. Er zijn ook voor kinderen van allerlei activiteiten. Ze hebben ook een zomerrodelbanen.
0: Oh,
2: er is van alles te doen voor ieder wat wils.
0: Dus eigenlijk zeg je nou, als je nog iets leuks zoekt en je wil een beetje actief zijn, maar tegelijkertijd ook genieten. Je hebt kinderen, misschien heb je geen kinderen meer. Bramsau.
2: Ja, Bramsau is fantastisch. Je moet wel een beetje sportief aangelegd zijn, want we zitten natuurlijk in de bergen. Mm-hmm. Dus we hebben weinig mensen die de hele dag voor de tent zitten hier. Zoals je aan het strand wel eens ziet op campings. Maar de meeste mensen zijn de hele dag op pad.
0: En dat heeft ook zijn charme.
2: Ja, dus er is genoeg te zien en zonde om voor je tent te blijven zitten.
0: Schitterend. Niels Hopman, dankjewel. Van camping Dagstein, Pension en Xenger. Zo zeg ik het goed, hè?
2: Pension Xenger en Camping Dagstein. Ja, heb je goed gezegd. Je bent welkom.
0: Dankjewel. Nou, wie weet tot volgend jaar.
2: Oké, ja, daar.
0: Hoi.

0: Ja, de vrouw die eigenlijk...
1: Voor de Adres Onbekend podcastserie Uit het Oog... kun je terecht in je favoriete podcast-app en op adresonbekend.nl.
0: Oh ja, dat was even belangrijk nieuws nog. Ja, Madonna, het is eigenlijk de vrouw die niet weg te slaan is uit het nieuws, lijkt het wel. 68 vorige week geworden, natuurlijk heel erg groot hier in Nederland geweest rond de Pride. En nu was er ook een artikel waarin stond dat Madonna voor een politieke rel heeft gezorgd. Ze zou haar 68e verjaardag hebben gevierd op het eiland Corfu. En toen zou ze een opmerkelijk verzoek hebben gedaan, namelijk... kunnen jullie de ramen gesloten houden in verband met nieuwsgierige blikken? Ja, weten niet of het waar is, maar het is wel een heel leuk, meug verhaal.

0: Zo'n heerlijk, mooi, simpel lied met een schitterende tekst. Sam Cooke, Wonderful World. Zometeen zijn we bij je terug met de tweede uur van Vakantieadres. En onze busreis gaat gewoon nog even door. Zo zoekt Amira Nijenhuis van de KRO-NCW Radioschool uit hoe je jezelf kunt vermaken tijdens zo'n lange busrit. Dat is nooit, geen gek idee eigenlijk. Nou, luister lekker door.
1: Vakantieadres. Maak morgen mee. KRO NCRV.
2: Nu bij Zeeman, dames basic t-shirt, korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
3: Wegens gigantisch succes, terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 28 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
4: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
5: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
6: Het hart wordt niet dement, van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement, van Huub Buysen.
7: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
8: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
6: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.
9: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
10: Leren mediteren? Zen.nl.
11: Vier eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaans en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
12: Leren mediteren? Zen.nl.
11: 15 mysteriën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
13: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
14: 1 uur, Jan van der Putten met het NOS Journaal. Op de plek waar gisteren een ernstig ongeluk was in Middlesbrough, in het noordoosten van Engeland, komen mensen bloemen brengen voor de twee omgekomen politiemensen. In totaal kwamen 7 mensen om het leven na een achtervolging van een verdacht voertuig door de politie. De auto reed tegen de rijrichting in en botste toen op de politieauto. De inzittenden van beide auto's kwamen om het leven. Wie de mensen in het verdachte voertuig waren, is nog niet bekendgemaakt. Rond de plek van het ongeluk wordt onderzoek gedaan om te achterhalen waarom de Britse politie deze auto achterna zat. De politie heeft iemand aangehouden vanwege de dood van een bewoner in een woonzorgcentrum in Oorschot. De bewoner werd vrijdag gevonden. De politie ging meteen al uit van een niet-natuurlijk overlijden. De verdachte is vanochtend aangehouden en zit vast. De politie wil niet zeggen of het een man of een vrouw is. En ook wil de politie niet kwijt wat de relatie is tussen de overleden bewoner en de verdachte. In de Oostenrijkse Alpen zijn afgelopen dagen 2 klimmers verongelukt. Gisteren verongelukte een Duitser van 64 bij de afdaling van een berg bij het Zillertal. Volgens medeklimmers maakte hij een val van 80 meter. Vrijdag maakte een Duitser van 19 een val van 40 meter voor de ogen van zijn 3 vrienden. Of de ongelukken te wijten zijn aan slecht klimmateriaal of een andere oorzaak wordt nog onderzocht. Zandvoort maakt zich op voor de Nederlandse Grand Prix, die straks om 3:00 begint. De pole position is voor Lando Norris en achter hem starten George Russell en Kimi Antonelli. Max Verstappen begint op plek 7. De Nederlander is wat ziekjes, hij heeft naar eigen zeggen niet veel energie, maar denkt dat het geen invloed heeft op zijn prestatie. Verstappen won de Dutch Grand Prix 3 keer. En het weer, stapelwolken en zon, in het noorden nog een bui. Het is 18 graden aan zee tot 22 in het binnenland. Morgen eerst zonnig, later wolken en dan zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Vakantieadres. Benji Heerschop.

0: Ja, de titel laat zich natuurlijk wel raden. Tell her about it.
1: De koffers zijn gepakt, de route is uitgestippeld. Welkom bij Vakantieadres. Hier is uw reisleider, Benji Heerschop.
0: Je bent nog steeds op je favoriete vakantieadres van deze zomer. Vandaag staat helemaal in het teken van vakantie vieren met de bus. De koffer onderin, een plekje bij het raam en gewoon gaan. Terwijl jij achterover leunt, brengt de bus je dan naar je vakantiebestemming. Het vorige uur sprak ik al met Harriet Keizer, die samen met haar man Martin busreizen door heel Europa organiseert. En woorden van Niels Hopman van camping Dagstein en Pension Xenger, die inmiddels al bijna 30 jaar in Oostenrijk woont en daar voorlopig ook niet meer weg wil. Ook dit uur reizen we lekker verder. Zo zoekt Amira Nijenhuis van de KRO-NCW Radioschool uit hoe je jezelf kunt vermaken tijdens een lange busrit. Want voordat je op je vakantiebestemming bent, moet je soms heel wat kilometers afmaken of afleggen. En om de dorst te leggen, zijn lessen onderweg, heb ik natuurlijk weer een heerlijke muzikale cocktail voor je klaarstaan. Ik had het ook vorige uur even over de busreis kan ik beter zeggen, die ik samen met mijn moeder en mijn broer maakte, ruim 20 jaar geleden, naar Barcelona. Duurde enorm lang, wagenziek, et cetera. Maar wat ook heel leuk was, er waren dus allemaal alleenstaande ouders met hun kinderen. En een moeder daar, die had wel een oogje op de buschauffeur. En die ging dus af en toe even totaal onnodig naar voren een praatje maken. Helaas had ze niet door dat toen ze dit deed in de nacht, dat de microfoon waardoor de buschauffeur normaal gesproken zegt, dames en heren, over 15 minuten gaan we stoppen, dat die aanstond. Dus terwijl ze vertelde over hoe leuk ze hem vond en de reis en hoe goed hij wel niet met de bus zo reed over de Spaanse weg, gaf ze ook haar telefoonnummer terwijl zo die microfoon aanstond. En wij zaten naast haar kinderen. Nou, het was heel, heel leuk om mee te maken. Maar ik ben wel benieuwd of het iets is geworden. Ja, heb jij wel eens een keer iemand ontmoet tijdens zo'n busrit? En is dat iets geworden? Laat het even weten. NPO Luisterapp.

0: Summer Holiday, Cliff Richard. Of misschien ken je het wel van die andere geweldige zanger, Jack van Gelder. Voor wie in Europa op vakantie wil, is er een goed alternatief. Zonder vliegschaamte en zonder je blauw te betalen aan treinkaartjes kun je ook gewoon met de bus op reis. Zo'n busreis duurt alleen een stuk langer en dat kan voor veel mensen een obstakel zijn. Ook voor Amira Nijenhuis van de KRO-NCV Radioschool. Daarom zocht zij uit hoe je zo'n lange busreis het beste doorkomt.
1: Naast de treinen zijn er hier op station Sloterdijk ook enorm veel bussen te vinden. Ik zie bestemmingen zoals Gent, Parijs, Barcelona of ja, zelfs Gdansk. En ik zou het ook wel willen overwegen hoor, zo'n busreis. Maar ik ben toch wel bang dat ik me heel erg zou vervelen. Maar ik kan hier niet de enige in zijn, dus ik ben best wel benieuwd hoe andere reizigers hier naar kijken. Mag ik jullie wat vragen? Jullie staan te wachten op de bus. Waar gaat de reis naartoe?
2: We gaan naar Oviedo in Spanje.
1: Ja. Hoe lang is dat rijden?
2: Ze hebben 27 uur bezig.
1: Wat gaan jullie onderweg doen?
2: Ik ga lezen en haken.
3: En ik val heel vaak in slaap in de bus.
1: Zijn jullie niet bang dat jullie je gaan vervelen onderweg?
2: Nee, ik heb kaarten mee.
1: Hoe ga je kaarten in de bus?
2: Kleine spelletjes. Het
3: is een tafeltje.
2: Het is een heel klein tafeltje. Ik denk niet dat we kunnen kaarten.
1: Ja, nee, dit is nog steeds niks voor mij. Lezen kan ik niet in de bus, want dan word ik misselijk. Slapen kan ik niet in de bus, want die stoelen zijn echt vreselijk. En kaarten gaat ook al niet. Ja, er moeten toch spelletjes zijn die je in de bus kunt doen. Misschien dat mijn favoriete spelletjescafé, de Spelletjesvrienden, mij uit de brand kan helpen. Jullie winkel staat vol met spelletjes. Ik zie allerlei bord- en kaartspellen. Maar zijn er ook spelletjes voor in de bus?
4: Ja, ook daar zijn zat spelletjes voor je. Dan zit je niet bij de bordspellen, maar dan zit je bij de kleine kaartspellen of dobbelspelletjes over het algemeen.
1: Zullen wij een spelletje gaan spelen?
4: Zeker, leuk. Ja, er zitten, wat zijn het, 9 dobbelstenen zitten erin. Het spelletje heet X.
1: Dobbelen in de bus, gaat dat werken?
4: Het dekseltje van de doos kun je gebruiken als dobbelbakje, zeg maar. Als je daar maar netjes in gooit, dan komt het goed. Ja.
1: Zal ik beginnen?
4: Ja, graag.
1: Dus ik mag 3 keer gooien. Ik leg het rot eitje moet ik aan de kant leggen. Ik mag maar 1 kip. Dus die leg ik vast apart. En ik heb nu 1 kip. Maar jij gaat nog mijn rotte eitjes gooien.
4: Die moet ik gooien?
1: Ja. Dus als jij nou een kip gooit, dan heb ik te veel kippen. En dat doet ze.
4: Zullen we nog eentje doen?
2: Is goed? Ja. Het is deze. Die heet Tic Tac Track. Dit is echt een 2-spelerspelletje. Het lijkt op boterkaas en eieren. 3 op een rij. Alleen moet je ook aan het landschap aanleggen.
1: Ja, ik voel nu toch wat fanatisme opkomen dat ik denk ik moet dat gaan inperken.
2: Maar ik kan ook voor mezelf.
1: Ja, dat fanatisme dat appt heel gauw bij jou.
2: Ja, ik ben toch wel heel.
1: En je hebt 3 op een rij, want diagonaal geldt ook.
2: Oh, dat ook. Ja. Ja. Hier ook weer een.
1: Ja. Het is de laatste, of niet?
2: Ik denk het wel, ja.
1: Ik had van tevoren echt geen fiducie in. Zo'n lange busreis leek me helemaal niks. Maar met deze spelletjes zie ik het op zich wel zitten. Moet je eerlijk zeggen, ik vind het bijna jammer dat deze bus

0: Ja. Had ik hier ook weer een...
1: Ja. Het is de laatste, of niet?
0: Ik denk het wel, ja.
2: Ik had van tevoren echt geen fiducie in. Zo'n lange busreis leek me helemaal niks. Maar met deze spelletjes zie ik het op zich wel zitten. Ik moet je eerlijk zeggen, ik vind het bijna jammer dat deze busrit naar huis zo kort is.
3: Door de Amira Nijenhuis van de KRO NCV Radioschool over dus lange busreizen. En we zijn natuurlijk benieuwd naar jouw busvakantie, herinneringen. Hoe vermaak jij je altijd tijdens zo'n busrit? Ga je wel eens met de bus naar de Spaanse zon, de Oostenrijkse berg of heel ergens anders? Laat het gewoon even weten. De NPO Luisterapp staat open.

Baby Wonderland, Earth, Wind and Fire. Wat een heerlijk nummer, hè? En daarvoor hoorde je Choosing Texas, Ella Langley. En het leuke daarover is, onder andere Ria die zegt... wat een heerlijk liedje is dit, Benji. Groetjes uit Langezwaag. Groetjes terug, overigens. Maar het leuke aan dat nummer is... zij refereert naar een van mijn favoriete country-nummers. Luister even kort mee. Altijd van Amarillo bij Morning. En dat moest ze dan maar als een waarschuwing nemen. En ze bedoelt dan dus niet de feestvariant van Tony Christie. Dus niet deze. Show me.

Ja, wat wel echt ook een superleuke plaat is, hoor. Maar dat is niet de variant die zij bedoelt. Zij bedoelt Amarillo by Morning van George Strait. En een klein stukje daar dan van, want dat is echt... Het is een van mijn favoriete country nummers. Misschien wel mijn favoriete country nummers. Luister even.

Ja, we kunnen niet het hele nummer doen, maar eerlijk is eerlijk. Als iemand dat nummer een goed nummer vindt, ik spreek ook een beetje vanuit mezelf, is dat geen waarschuwing. Dat is eigenlijk gewoon een belofte dat het een superleuke gozer is. Amarillo by Morning dus, van George Strait. En ik vroeg jou naar je vakantieherinneringen over busreizen. En de NPO Luister-app die stroomt helemaal vol met leuke herinneringen. Zo zegt Albert, hallo Benji, ik heb in India een paar lange busritten gemaakt met het OV, zeg maar. Gewoon om van de ene plaats naar de andere te komen. Zowel een lange dagrit van zo'n 14 uur en een nachtrit met slaapplek boven de zitplaatsen, waar in Nederland zeg maar de bagage ligt. En afgesloten met een glazen schuifwand. Enorm gehobbeld door de nacht, waarbij je regelmatig werd gelanceerd vanwege de slechte weg. Ja, dat is natuurlijk, dat hoort er ook bij. Hè? Dat is de charme van een busrit, busreis in en naar het buitenland. En Kitty die was met haar zus Karin naar Lourdes geweest. Geweldige chauffeur die van alles wist, met een schitterende foto van die twee. En Mayfie die zegt, busreis vind ik heerlijk. Lekker uit het raam kijken, kruiswoordraadsels oplossen, een boek lezen, naar muziek luisteren. Wat is het ook heerlijk eigenlijk, busreizen. Nou, ik snap het sentiment wel. Wat ook leuk is, is gewoon lopen, gewoon wandelen. Heb je wel goede schoenen voor nodig? Je voelt hem aankomen, bruggetje. These boots are made for walking. Nancy Sinatra.

0: De muzikale cocktail.
1: Ja, het is even tijd voor wat verfrissing. Het is weer bijna tijd voor onze muzikale cocktail. Elke week mixen we twee zomerse smaken, oftewel platen, door elkaar. En jij mag dan raden welke twee het zijn. Heb je het goed? Dan ga je er vandoor met het ultieme zomerprijzenpakket, kan ik wel zeggen. Het is het vakantieadres prijzenpakket. En vergeet niet, dit is de ene laatste uitzending, dus ook je ene laatste keer om te winnen. Dus, ik zou zeggen, waag gewoon de gok. Verliezen, ja, wat maakt het ook uit eigenlijk? Welke twee nummers denk jij te horen? Hier komt-ie.

Ja, het is ik vind hem zelf vind ik hem een stuk lastiger dan vorige week. Maar goed, misschien dat het voor jou appeltje eitje is. Ik ben heel benieuwd. Laat het weten. Bel 0800 3000 555 of gebruik de NPO Luisterapp. En wie weet schenk ik onze muzikale cocktail zometeen gewoon voor jou in.

0: Dire Straits, Lady Rider en daarvoor Matador. Oh, dit is zo'n goed nummer eigenlijk. Ik wil het helemaal niet stoppen. Nou ja, het moet maar.
1: De muzikale cocktail.
0: Want we moeten door, we moeten door. De muzikale cocktail, het is een alom bekend spel. Ik denk dat heel Nederland zit te wachten totdat we het weer gaan spelen. En dat bleek ook deze zondag. We laten altijd twee nummers aan je horen. Twee nummers die we door elkaar hebben geshaked. En de vraag is elke week, welke twee platen hebben we gemixt? En van de ene hoor je dan de tekst en van de andere alleen de melodie. Nou, Ellen die heeft hier de telefoon rood gloeiend zien gaan, beantwoorden. Het was het soort radarbelpanel eigenlijk. Van Radio 5. En de appbox ook, die stroomde over. Iedereen vond hem unaniem, heb ik het idee, goed te doen. Dus waarbij ik zei bij voorbaat, nou, het is een wat lastiger dan vorige week. Had ik het fout, excuus daarvoor. Ook al kwamen er ook wel fout antwoorden binnen, hoor. Jetem van Gainsbourg kwam binnen. Ja, dat is hem niet. Maar iemand anders had hem wel goed. Met wie spreek ik?
2: Ik spreek met Margaretha Leendertsen.
0: Uit Horst. Dat is nou wat leuk. Lekker zo. Dat is het land van Maas en Waal, hè?
2: Dat is het land van Maas en Waal, dat klopt, ja.
0: Ja. Hoe vaak hoor je dan dit als je dat zegt? Even kijken hoor, deze is het gewoon.
2: Ja, heel vaak.
0: Te vaak?
2: Ja, heel vaak, dat is duidelijk. Maar goed, dan zeggen we er als we zeggen van tussen Tiel en Nijmegen dan. Dan is het land van Maas en Waal even niet genoemd.
0: Dat is dan ook,
2: Lukt ook.
0: Zeggen we dat wel, tussen Tiel en Nijmegen. Ja, ja. Want de opdracht, twee platen door elkaar gemixt. Ik ga hem nog één keer laten horen en dan ben ik heel benieuwd wat jij erin hebt gehoord. Is dat goed?
2: Jazeker.
0: Komt-ie.

0: het is zo frappant, want net dacht ik nog, nou, het is een hele lastige. En ik moet zeggen, nu ik hem voor de tweede keer hoor, denk ik, oh, het is eigenlijk prima te doen. Had jij hem in één keer?
1: Ja, ik had hem in één keer.
0: Want welke twee, smaak horen we?
1: Doe van Peter Maffay, die hoorde ik natuurlijk meteen als eerste.
0: Ja.
1: En toen dacht ik van, uitsluiten, even denken aan, luisteren naar die andere. En toen had ik de tekst van die andere, maar wist ik even niet wie het was. Maar ja, die stem kan maar van één zijn, dat is Leonard Cohen. Halleluja, van Leonard Cohen.
0: Hartstikke goed, ja, dat is ook zo. Die stem die is echt zo kenmerkend. Als je hem hoort, weet je het direct eigenlijk, hè?
1: Ja, precies.
0: Nou, dan heb ik goed nieuws. Je hebt gewonnen. Je wint het fantastische zomervakantieadres prijzenpakket. Dat wordt naar je opgestuurd. Dus blijf vooral zo meteen even hangen. Maar je hebt ook nog iets anders gewonnen. Ja, en dat is niet een materialistisch cadeau, maar het is juist een cadeau dat zit op het gevoel. Jij mag bepalen welke twee van de twee we gaan luisteren. Is het Doe of Halleluja?
1: Moeilijk. Ja, dan denk ik dat ik voor Halleluja ga.
0: Toch wel?
1: Want Doe, dat zit ook wel een beetje in me.
0: Mm-hmm.
1: Daar heb ik een enorme goede herinnering aan, een wintersportvakantie. Maar Halleluja is zo mooi en intiem. Dat is, en die hoor je niet super vaak. Doe hoor je veel vaker.
0: Dat is
1: dus
0: waar.
1: Ik kies voor Halleluja. Ja.
0: Oké, dan doen we Halleluja. En dan kan je die herinnering van die wintervakantie dan alsnog gewoon even erbij verzinnen.
1: Dat mag goed. Ik ga het doen.
0: Blijf even hangen. Dan zorgen we dat we alles noteren. En dan komt dat prijzenpakket jouw kant op. En ik wens je een hele fijne zomer nog.
1: Ja, en jij ook.
0: Dankjewel. Okay. Hoi hoi.
1: Ja, hoi.

0: De oplossing van de muzikale cocktail. Halleluja. Leonard Cohen. Dit is wel een schitterend nummer natuurlijk. Het is heel leuk, want ik hoor hem deze week alweer langzaam door de gangen lopen. Zijn harde gelach, gezellige kletspraatjes, fluiten door de gangen en natuurlijk die luidruchtige ringtoon. Don't worry, everything's gonna be alright. Ron Kas is weer in het gebouw. En alsof dat nog niet genoeg is, heeft hij ook besloten om even de studio in te duiken en een bericht voor ons achter te laten.
1: Uit de rook, maar niet uit het hart.
2: Dag Benji. Ja, wij zijn voorzichtig weer begonnen met de voorbereiding van Adres Onbekend, voor als jij eens een keer ophoudt met vakantieadres. Maar ja, wat zei jij vorige week nou?
0: En over 2 weken, dan zit hier Ron Kas weer met Adres Onbekend.
2: Lichte paniek hier in de familie. Je weet toch, dat kan niet. Dan hebben we familieweekend in dat weekend. Nou, ik heb ze wel gerust kunnen stellen. Adres Onbekend is terug in september. Dus het is nu over 2 weken, beste Benji. Dan vieren wij de terugkeer van het eerste zoekprogramma van heel Nederland. En nu al raken de verhalen ons. Verhalen vol verwachting.
3: Kijk, dat is het. Nou ja, dat zou kunnen. Ja, dat zou kunnen. Maar u hebt hem gevonden dus.
2: Mensen die een stap terugzetten om vooruit te komen.
4: Heel kort gezegd, het was een hel. En ik zeg u eerlijk, mijn leven is begonnen toen ik haar heb ontmoet.
2: Zoektochten als het leven zelf. Het zit niet altijd mee.
5: Ja, want ze zou in januari bij mij komen met valies. Nou, het is al lang januari geweest. Waar is ze?
2: Nou, augustus is al bijna voorbij. Wat overheerst? Meeleven, herkenning, iemand terugvinden. Dat vieren we samen.
6: Oh, ja. Nou, wat is dit zeg? Hey, Kiel, gaat ie met je?
7: Ja, je ziet het.
2: En je kunt het ook weer horen vanaf zondag 6 september. En als je zelf zoekende bent, kom maar op met je verhaal. Adresonbekend.nl. Nou jij weer.
8: Adres Onbekend.
0: Duidelijk, 6 september, Ron Kas terug met Adres Onbekend. Nou, ik hoop dat het in de familie nu weer helemaal op orde is. Ron, geniet er nog even van.

0: Welcome back to Happiness, het laatste nummer van deze aflevering van Vakantieadres op deze zondag. Straks is Peter van Brugge weer terug met Route du Soleil. En volgende week zijn we nog één keer met Vakantieadres. Ciao! Vakantieadres.
1: Maak morgen mee. KRO NCRV.
2: Nu bij Zeeman, dames basic t-shirt korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
4: Het boek dat lezers massaal in hun hart sluiten. Theo in Golden. Misschien wel het mooiste boek dat je dit jaar gaat lezen. Warm, lief, menselijk, hartverwarmend. Lees nu Theo in Golden.
3: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
4: Misschien wel het mooiste boek dat je dit jaar gaat lezen. Theo in Golden.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
8: Leren mediteren? Zen.nl.
9: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
10: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
11: Leren mediteren? Zen.nl.
12: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
13: Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
14: 2 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. De politie in Venlo is erachter wie de dode vrouw is die gistermiddag werd gevonden langs de Maas. Haar identiteit wordt nog niet bekendgemaakt. Eerst probeert de politie in contact te komen met de nabestaanden. De vrouw overleed onder verdachte omstandigheden. Het politieonderzoek in Venlo is inmiddels uitgebreid. Op de plek waar gisteren een ernstig ongeluk was in Middlesbrough, in het noordoosten van Engeland, komen mensen bloemen brengen voor de 2 omgekomen politieagenten. In totaal kwamen 7 mensen om het leven na een achtervolging van een verdacht voertuig door de politie. De auto reed tegen de rijrichting in en botste toen op de politieauto. De inzittenden van beide auto's kwamen om het leven. Wie de personen in het verdachte voertuig waren, is nog niet bekendgemaakt. Rond de plek van het ongeluk wordt onderzoek gedaan. De politie heeft iemand aangehouden vanwege de dood van een bewoner in een woonzorgcentrum in Oorschot. De bewoner werd vrijdag gevonden. De politie ging meteen al uit van een niet-natuurlijk overlijden. De verdachte is vanochtend aangehouden en zit vast. De politie wil niet zeggen of het een man of een vrouw is. En ook wil de politie niet kwijt wat de relatie is tussen de overleden bewoner en de verdachte. In de Oostenrijkse Alpen zijn afgelopen dagen 2 klimmers verongelukt. Gisteren verongelukte een Duitser van 64 bij de afdaling van een berg bij het Zillertal. Volgens medeklimmers maakte die een val van 80 meter. Vrijdag maakte een Duitser van 19 een val van 40 meter voor de ogen van 3 vrienden. Of de ongelukken te wijten zijn aan slecht klimmateriaal of dat ze een andere oorzaak hebben, dat wordt nog onderzocht. En het weer, zon en wolken, in het noorden enkele buien en een graad of 20. Morgen zon, bijna overal droog en ongeveer 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Ik voel me kut.
16: Ik voel me kloten.
15: Nou, wij vermaken ons wel.
13: De Magical Mystery Tour. Peter van Bruggen.

Guppy, was jij er ook in het Feyenoordstadion? Oh, was jij er ook? Ik heb je niet gezien. Waar stond je dan? Nee, want ik stond ergens middenin. Heb je niet gezien? Ik hield een klein guppy omhoog, ken je wel. En die hield weer twee microfoontjes in de lucht. Je hoort hem nog schreeuwen op de achtergrond. Maar dat moest stereo worden namelijk. Was jij er ook? En heb je ook staan lachen en huilen tegelijk? Heb je ook staan zwaaien en brullen en schreeuwen keihard? Of heel stil in jezelf? Zullen we nog één keer gaan luisteren hoe het klonk? Ja, en Morrison, jij liep op die avond zo op te scheppen over die super soundknop die jij op je cassette recordertje hebt ingebouwd. Nou mag je laten horen wat er gebeurt als je die indrukt. En ik heb het gehoord, het is inderdaad niet te geloven. Moet je horen wat er gebeurt als Morrison zijn super soundknop indrukt. Moet je horen. Dan gebeurt er dit. We gaan terug naar die avond in het Feyenoordstadion. Dat stadion dat trilde op zijn grondvesten, dat deinde als een schip. Meneer Van Egeren, die het stadion bouwde, kan tevreden zijn. Want een stadion dat deze aanslag op de fundering overleeft, kan voortaan alles aan. Iemand riep, dit is geen stadion, dit is een gezellige huiskamer met 50.000 mensen erin. En zo was het precies. Luister naar de Weeshuis Stadion mix van een nummer dat Morrison het mooiste vond. Nog één keer het fantastische, grandioze, fenomenale Bobby Jean. Hier is Bruce Springsteen.

Dit is een papier om als volk trots op te zijn. De plakkaat van verlating. Geschreven door de Staten-Generaal van de Nederlanden. Kijk eens hier. Philips II was in feite koning over Spanje en Nederland. Dat had hij gewoon gekregen uit de erfenis van zijn vader Karel V. De 16e eeuw was nog een tijd waar gewone mensen er niet toe deden. Gewone mensen, dat was gespuis, gepeupel. Aan de hoven van Europa, daar speelde zich het echte leven af. Met families als de Habsburger en de Hohenzollern, de Bourbons en de Tudors. Deze prinsen en prinsessen ruilden hele landen met elkaar alsof niks was. Soms trouwden ze met elkaar, niet uit liefde, maar uit berekening om samen meer landen te hebben. Woonden er ook mensen? Dan konden die belasting betalen om al die dure feesten te bekostigen. Maar wat moesten wij met een koning als Philips? Die helemaal niks Nederlands had. Die was opgegroeid aan het Hof van Spanje en die hier een heel leger heen had gestuurd zijn wil op te leggen, namelijk dat iedereen heel gedwongen katholiek moest worden. En tot overmaat van ramp was Philips failliet. Vanwege al die feesten natuurlijk. Dus wij moesten het leger dat ons onderdrukte zelf betalen. De Staten-Generaal der Nederlanden schreven toen het plakkaat van verlatingen. Dat was slim bedacht. Philips II werd niet door ons afgezet. Nee, wij gingen bij hem weg. Slim, hè? Zo dadelijk de officiële lezing in de ridderzaal van het plakkaat van verlatingen. Maar eerst een mooi verlatings.

0: Een vorst is aan het hoofd van een staat gesteld om zijn onderdanen te bewaren en te beschermen tegen onrecht en geweld, zoals een herder waakt over zijn schapen. De mensen in dat land zijn niet door God geschapen om de vorst in alles wat hij hen opdraagt, onverschillig of dat goddelijk of goddeloos, recht of onrecht is, onderdanig te volgen en hem als slaven te dienen.
1: Integendeel, een vorst is er om zijn onderdanen te dienen, omdat hij zonder hen geen vorst zou zijn. Hij moet rechtvaardig over hen regeren, voor hen opkomen en hen liefhebben als een vader zijn kinderen. Als hij dat niet doet, als hij in plaats van beschermen onderdrukt, als hij hun oude vrijheden afpakt en hen gebruikt alsof ze slaven waren in een vreemd land, dan hoeft hij niet langer als vorst te worden beschouwd. Dan heeft hij van zichzelf een tiran gemaakt en mogen de onderdanen in zijn plaats een andere vorst kiezen die hem wel zal beschermen.

Het was nog nooit vertoond. Een volk dat en masse bij zijn koning wegloopt. En deze tekst was het die Thomas Jefferson op zijn bureau had liggen toen hij de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring schreef. Want wat voor de Nederlanders de Spaanse koning was, dat was voor de Amerikanen een Engelse koning die hen ver weg ook als verre slaven behandelde. Het gevolg: 13 Amerikaanse staten maakten zich los van Groot-Brittannië, dat op slag Klein-Brittannië werd. Het gebeurde in 1176 met als inspiratiebron de Nederlandse plakkaat van verlating. Je luistert naar Route du Soleil en wij waren net in de ridderzaal waar jaarlijks de Staten-Generaal worden geopend door onze koning. En we lazen net voor uit het document dat het plakkaat van verlatingen heet en waarin Nederland zich losmaakt van het overheersende Spanje. Met name de stad Leiden had moedig stand gehouden tegen de Spanjaarden. En als dank gaf Willem van Oranje de stad toestemming om een protestantse universiteit te bouwen. Dat was dan een mooi tegenwicht tegen de katholieke universiteit van Leuven.

0: kunnen Jan-Luc Kooijmans en Peter van Brugge zich onmiddellijk bij de stationschef vervoegen. Ze hebben het laatste trein gemist.
1: Radio kan meer zijn dan alleen maar behang. Dat blijkt als de Breakfast Club een briefkaartactie start naar aanleiding van een brandend huis met 5 Turkse vrouwen en meisjes in Solingen. Er lijkt in Nederland niemand te vinden die niet mee wil doen met de actie. Roman Dreesman, McDonald's, de PTT, Van Gent en Loos, Albert Heijn, de NS, de complete Tweede Kamer op 1 na. En een miljoen Nederlanders vullen een briefkaart in. Met bussen vol postzakken, geëscorteerd door tientallen cameraploegen en Nederlandse zowel als Duitse politie, gaat de club naar Bonn. Om daar de Duitsers te ondersteunen in hun woede tegen een laffe moordaanslag.

0: Een oproep van de redactie van het Radio 3-programma The Breakfast Club om briefkaarten tegen vreemdelingenhaat naar Duitsland te sturen heeft enorm veel reacties opgeleverd. Sinds de eerste oproep om 8 uur heeft de telefoon niet meer stilgestaan. Zo hebben er al 15 drukkerijen gebeld die de duizenden briefkaarten gratis willen drukken. Ook melden zich ontwerpers en distributeurs. Het is de bedoeling dat de protestkaarten uiteindelijk terechtkomen bij de Duitse regering.
1: Twee vrouwen op een foto. Hatice en Gwenswen. Ze waren de armoede in hun eigen Turkse dorpje Mecimek ontvlucht en woonden in Solingen. Want ze dachten dat de wereld van iedereen is. Maar nu is iedereen van de wereld. Want de foto brandt. Waarom?
2: Een moeder doet het afgrijzelijkste wat een moeder ooit zal moeten doen. Ze duwt haar zoontje uit het bovenraam van een brandend huis. Ze springt er zelf achteraan, op de vlucht voor vuurtongen.
1: Turkse kinderen maken net als andere kinderen hun huiswerk. Ze roepen net als andere kinderen, auw, als ze zich aan de kachel branden. En ze geloven net als andere kinderen dat de hele wereld hun speeltuin is. Hun sprookjesland. Maar...
2: Eerst Rostock, daarna 3 moorden in Mölln en nu Solingen. 3 kinderen en 2 vrouwen. Vermoord. Koelbloedig aangestoken. Waarom?
1: 3 meisjes. 1 van 4, 1 van 9 en 1 van 13. 3 meisjes zullen nooit meer buiten spelen. En wat gebeurt er dan? Draait de wereld gewoon verder? Dat mag toch niet?
3: We hebben drukkers nodig die duizenden van die briefkaarten voor ons willen drukken. Gratis en voor niets. En gisteren moeten ze klaar zijn. Onze lijnen gaan nu 10 minuten open voor alle drukkerijen van Nederland. Bel.
1: Het stroomt toe, we hebben een drukker aan de telefoon. Met wie spreek ik?
4: Met Verhoef. Stel voor, als jullie vandaag of morgen vroeg onze film of vandaag de tekst aanleveren, dat wij morgen tijdens ons open huis die kaart zouden kunnen drukken.
1: Dat vind ik fantastisch. Wij gaan op zoek naar een ontwerper en naar meer drukkers. Bedankt.
5: Ja, jullie zoeken nog drukkers. Jullie zoeken nog ontwerpers.
1: Ja.
5: En distributie, hè?
1: Ja.
5: Nou, voor allemaal kan ik zorgen.
6: Wij hebben 219 rekjes hangen in horecagelegenheden, ja, waar mensen gratis onze kaarten mee mogen nemen.
2: 219 locaties bied jij aan?
6: Wat wij kunnen verzorgen als Bertapress is een distributie naar ongeveer 8000 verkooppunten verspreid in heel Nederland.
7: Wij bieden aan om in al onze winkels, dat zijn er ruim 100, de kaarten op een zo goed mogelijke wijze te presenteren.
6: Alle Bruna en alle boekeliervestigingen in Nederland die zijn bereid om, laten we zeggen, de protestactie te ondersteunen en alle kaarten, laten we zeggen, via hun winkels te laten ophalen door de klanten.
1: Ik geloof mijn eigen oren niet, we gaan het echt samen doen.
2: De Free Record Shop heeft gebeld. Ook zij willen een verdeelpunt zijn.
1: En let goed op, Albert Heijn heeft gebeld. In alle Albert Heijn

Ik ben woedend. Een miljoen mensen zijn woedend. Het is tijd om naar Bon te gaan. We zijn onderweg. De postwagen met daarin briefkaarten. 1.065.672 keer jullie kaart. Begeleid door Nederlandse en Duitse politie. Voorafgegaan door Voyager-bussen met aan boord journalisten, technici en tv-ploegen. En natuurlijk de presentatoren van jouw breakfastclub, Janne Kooijmans en Peter van Brugge.

0: luisteren. Misschien ben jij net wakker geworden en denk je, wat klinken ze eigenaardig. Eigenlijk alsof ze niet alleen zijn. Nou, dat klopt. We zijn met 3 bussen en een postauto met meer dan 1 miljoen briefkaarten op weg naar Bonn in Duitsland. We zijn zojuist vertrokken vanaf een parkeerplaats. We zitten nu bij Culemborg en zojuist weer de A2 opgereden. Mijn naam is Janne Kooijmans en dit is Peter van Brugge.
1: Ja, en Janne Kooijmans heeft zojuist koffie gehaald. Alleen
0: voor haarzelf. En het gekke is, ze hebben al die tijd gewoon klaargestaan. 3 super deluxe Voyager-bussen die ons dus naar het regeringscentrum van Duitsland gaan brengen in Bonn.
1: Het zou overdreven zijn om te zeggen dat we er onopvallend naartoe gaan rijden. Om een indruk te geven in de bussen rijden journalisten mee van alle dagbladen en cameraploegen. BBC, NOS Journaal, ZDF. Ze zijn allemaal mee.
0: Ja, we rijden zojuist de de A27 op, hè. En boven de bussen vliegt ook een vliegtuig mee. De hele reis naar Bonn om er natuurlijk voor te zorgen dat de uitzending doorgestraald wordt naar jouw ontbijttafel. Je hoort ons ook bibberen over het asfalt, waarschijnlijk. Rondom de bus rijdt trouwens een escorte van Nederlandse en Duitse politie.
2: De actie begon vorige week uit protest tegen de gebeurtenissen in de Duitse Solingen, waarbij 5 Turkse vrouwen en kinderen omkwamen.
3: Bij de PTT komen dagelijks zakken vol kaarten binnen waarop de afzenders hun woede uitspreken over Solingen.

0: Goeie Radio, een congé met Peter van Brugge en Ruud de Soleil.
1: Dat was de briefkaartenactie van de Breakfast Club. Wij gingen in onze Voyager-bussen naar de Duitse hoofdstad om daar 1,2 miljoen briefkaarten af te leveren bij de bondsregering. En ik zal nooit vergeten hoe bij de grens het blauw van de Nederlandse politie werd afgelost door het groen van de Duitse politie. De karavaan die ons verder zou escorteren naar het Bundesamt in Bonn. Na dit intermezzo vervolgen we onze reis langs de Zeeuwse kust. We zwerven door Zeeland en zijn van de kust onderweg naar Vlissingen. Dan komen we ook langs de waterput waar een eenvoudig melkmeisje haar kleine misdaadje pleegde. Hoe dat ijdele melkmeisje in de buurt van Oost-Soeburg haar melk begon aan te lengen met wat water uit de put. Zuiver water, dat wel, maar zuivere koffie is het natuurlijk niet. En als je er eenmaal aan begint met aanlengen, dan verval je van kwaad tot erger. Ze heette Keetje en Keetje wilde namelijk een gouden krullen kopen. Maar haar vader, een rechtschapen man, zou dat nooit goed vinden. Het duurde niet lang of Keetje wendde in de stad haar melk waar ze voor de helft water bij had gedaan. Als de klanten dan mopperden: "Maar Keetje, wat ziet die melk toch blauw tegenwoordig?" Dan had zij dadelijk een verklaring. "Och, vrouwlief, onze blaarkop is niet in orde. En met dat schrale weer is de melk ook niet zo vet." Ze begon zo zoetjes aan een flinke spaarpot aan te kweken. Ten slotte had ze zoveel bij elkaar gestolen dat zij de vurig verlangde gouden krullen kon kopen. En toen ze met haar hondenkar zingend naar huis terugreed, had ze de krullen al aangedaan. En ze dacht: "Als ik nu die leuke jonge eilen maar eens tegenkom, die leuke eilen." En ja hoor, zij kwam eilen tegen. Die vond haar met die gouden krullen in het haar ongewoon mooi. Het mooiste meisje van heel Walcheren. En er is nogal wat, want er zijn heel veel mooie meisjes op Walcheren. Alles goed en wel, maar nu wilde dat meisje zichzelf ook wel eens bekijken hoe die nieuwe krullen haar stonden. Dat zou ze best eens kunnen doen door zich te spiegelen in de vlakke waterspiegel van het ronde putje. Ja, thuis kon ze de krullen onmogelijk aandoen. Haar vader zou zeggen: "Keetje, hoe kom jij toch aan die gouden krullen?" En dan was het gloeiend mis. Daarom begaf Keetje zich naar het ronde putje om zich te bekijken in het spiegelend water. Och, jongen, jongen, wat stonden die gouden krullen haar prachtig mooi. Het zonnetje blonk erin. Het was alsof zij vonken afgaven. Zij draaide haar hoofdje in alle richtingen en lachte luid, alsof ze verliefd was geworden op haar eigen spiegelbeeld. En toen gebeurde het. Doordat zij zo met haar hoofd heen en weer ging, schoten de krullen los en vloog het water in. Zij pakte een stok en begon in het water te plonzen. Maar wat kan men uitrichten tegen zo'n wonderbron als het ronde putje, zo grondeloos diep? En ze kon er ook niemand bij halen om haar te helpen. En toen, plotseling, was het of zij een geheimzinnige stem hoorde die ruisend opklonk uit het riet en de biezen. "Wat van mij is, keert op mij weer."

0: Peter, zou je ook van mij houden als ik een insect was?
1: Ik had zojuist in het flaporoor van Charlie gefluisterd. Ik hou van jou, mormeltje. Maar voor Roemeense honden met verlatingsangst is nooit genoeg. De twijfel blijft, altijd. Alleen borderline collies zijn nog erger. Charlie had intussen een zelfgenoegzaam zuchtje geslaakt. Het boek dat ze aan het lezen was, Die Verwandlung van Franz Kafka, had ze terzijde gelegd en nu likte ze tevreden over haar voorpootje. Moeilijke vraag, zei ik.
0: Ja, nou het antwoord nog,
1: zei Charlie. Sinds we bij een psychiater lopen, kan ze soms onuitstaanbaar filosofisch zijn. Zou ik van jou houden als je een insect was? Ik heb nog nooit een vlieg recht in de oogjes gekeken, merkte ik op. Charlie staarde in de verte.
0: Ik mag van geluk spreken dat ik aaibaar ben. Anders was ik nu al door de wc gespoeld. Enig idee hoe een fruitvliegje klinkt terwijl ze voor het laatst naar adem hapt als ze door de gootsteen wordt gespoeld.
1: Charlie ging er nu eens goed voor liggen. Zat er duidelijk zin in.
0: Wat zou de laatste gedachte van een mugje zijn vlak voor ze geplet wordt door een krant van gisteren? Zou ze misschien plannen hebben voor morgen? Over een vliegreisje? Naar de eikenboom in de tuin?
1: Charlie, wij mensen, legde ik uit, wij houden vooral van dieren die groot genoeg zijn om te aaien. Dat is waar. Niet al te groot hoor. Wij houden bijvoorbeeld niet van haaien. Nee, ze moeten trouwe hondenogen hebben. En een lekker, zacht, poezelig vachtje. Ik aaide Charlie nu met lange halen, zoals ze dat lekker vindt. Ze snoof een keer luidruchtig.
0: Dus jullie houden van dieren,
1: begon Charlie. Als ze mij jullie noemt, betekent dat meestal niet veel goeds. Ze ging verder.
0: Maar houden dieren ook van jullie? Zijn jullie wel te vertrouwen? Loopt dat varkentje met zijn grappige krulstaartje en zijn pientere oogjes niet het risico dat hij, net toen hij dacht vriendschap te gaan sluiten, werd vastgegrepen door grote graaihanden en aan een vleeshaak werd geslagen?
1: Charlie had er zin in en ging erbij staan om retorisch te besluiten met:
0: kunnen de mensen ooit nog vrienden van dieren zijn? Of hebben ze het verbond van de ark voorgoed verraden, mevrouw de voorzitter?
1: Ik had net een eendagsvlieg gevangen onder een limonadeglas, schoof er een bierviltje onder en liep er toen mee de tuin in, om dat fruitvliegje een mooi groen blaadje te laten uitkiezen, waar hij de rest van de dag lekker kon uitrusten. Voor jou geen rauw lamsvlees in de diepvries leggen meer, Charlie? Je bent er misschien niet zo voor in de stemming, hè? Charlie rende nu naar de vriezer en ging daar heel veel pootjes zitten geven. Corrupte Pekinees, mompelde ik, terwijl ik de klep opendeed.
0: Racist,
1: klonk het nu heel erg binnenbeks. Maar het grote kwispelen was alweer begonnen.

zo bijna avond. Het gaat zo dag toch gauw. Ik klim zo in mijn bedje. Dan denk ik weer aan jou. Dan lig ik stil te luisteren naar de geluiden om me heen. Dan hoor ik zoemen, tikken, fluisteren. Maar ik lig daar niet alleen. Soms vertel ik mijn avonturen aan Tiberius. Dat is een bromvlieg en die woont op het kozijn. En dan snort hij heel tevreden. Want als er iemand tegen hem praat, vindt Tiberius hartstikke fijn. Ik heb vandaag ook Ricky nog gesproken. Ja, die woont meestal bij de kersenboom. Het is een soort van rups. En hij wil vrienden worden. Net zoals zijn vader en moeder. En zijn tante en zijn oom. Zelf wil ik, als ik later groot word, probeer ik klein te blijven. Omdat Tiberius en Ricky anders bang voor me zijn, dan blijf ik ook dichter bij die bloemen. En dan zal ik

0: Torremolinos voor de 80-jarige oorlog.
1: Ja hoor, echt waar.
0: En dan stonden wij langs de kant van de weg op een transistorradiootje naar het weeshuis van de hits te luisteren. Ja, en naar de Breakfast Club en naar Route du Soleil.
2: Peter, wil jij mijn portemonnee zijn?
0: Een compleet radioarchief binnen handbereik op petervanbruggen.nl.
3: Was je vakantie toch iets duurder dan je dacht? Moet je deze week weer tanken of de energierekening betalen? Eerst even naar Dirk, want met onze acties, vaste lage prijzen en verbluffende kanskoopjes houd je meer geld over. Op Dirk kun je rekenen.
4: Het hart wordt niet dement, van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.
3: Nu bij Dirk, hak groente of appelmoes, 99 cent. Dat is geen geld.
4: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.
5: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
6: Leren mediteren? Zen.nl.
7: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maak bereikbaar.
8: Leren mediteren? Zen.nl.
7: TKE Trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
9: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
10: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden eSIM.
9: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
10: Download de app of ga naar GoldenESIM.com. Reis weer met Golden eSIM.
11: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
12: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
11: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
13: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
14: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
15: Ik mag graag tuinieren.
16: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
17: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
18: Ik niet.
14: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
19: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
14: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
19: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
20: Nu bij Zeeman, 5-pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen, 2 voor €5. En kinder-onesies, €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
18: Evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
21: 3 uur zit Van der Linde met het NOS Journaal. Rond deze tijd begint in Zandvoort de Nederlandse Grand Prix. Op pole position start de Brit Lando Norris. Max Verstappen kwalificeerde zich als 7e. De Nederlander is wat ziekjes, al voelt hij zich iets beter dan gisteren. Voorafgaand aan de race zong Davina Michel het volkslied. In Zandvoort is ook koning Willem-Alexander samen met koningin Maxima en prinses Alexia. De koning zal na afloop de winnaarstrofee uitreiken. Het is de laatste editie van de Nederlandse Grand Prix. In Toussis in Zwitserland zijn nog 2 lichamen gevonden na een brand die donderdagavond uitbrak in een restaurant. Daarmee ligt het dodental op 4. Het vuur ontstond rond middernacht op de 2e verdieping van het gebouw, waar ook woningen zijn. Daarna stortte het trappenhuis in. 8 mensen raakten gewond. Het is de 2e grote horecabrand in Zwitserland dit jaar. In de nieuwjaarsnacht kwamen 41 mensen om door een brand in een bar in Crans-Montana. Daarna zijn maatregelen genomen om de brandveiligheid in de horeca te verbeteren. De politie vraagt mensen om informatie over de dode vrouw die gisteren is gevonden langs de Maas in Venlo. Inmiddels weet de politie wel om wie het gaat, maar het is nog onduidelijk wat er met de vrouw gebeurd is. Ze zou zijn overleden onder verdachte omstandigheden. Op de luchthaven van Düsseldorf is een vrouw gestoken door een giftige 5-streepschorpioen. De vrouw van 52 kwam terug van een vakantie op het Griekse eiland Kos. Ze deed haar jas aan toen ze werd gestoken. Het bleek te gaan om een van de giftigste schorpioenen ter wereld. De vrouw is naar het ziekenhuis gebracht. Het is onbekend hoe het met haar gaat. De schorpioen wordt verzorgd in een reptielenopvang. Het weer, zon en wolken. In het noorden ook regen. Het is rond de 20 graden. Vanavond wordt het droog. Morgen veel zon. In het noorden een enkele bui. En dan wordt het 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
18: De Magical Mystery Tour. Peter van Bruggen.

0: Wie tegenwoordig van Breda naar Antwerpen wil, die rijdt over een brede en verlichte snelweg. Maar ooit was het een landweg, met daaraan een enkele herberg. En wie dacht aan het gespuis langs de weg te kunnen ontsnappen door de herberg van de Voezenekken binnen te vluchten, die kwam bedrogen uit. Voezenek was een schurk. En zijn drie zoons waren al net zo erg. Want de reiziger werd in eerste instantie goed ontvangen en kreeg te eten zoveel als hij wilde. Maar men zag vreemd genoeg nooit iemand naar buiten komen de volgende ochtend. In herberg de Voezenekken had men namelijk wentelbedden. Die draaiden om en dan viel de slapende gast in vlijmscherpe pinnen om vervolgens begraven te worden in de koestal. Er werkte een dienstmeisje in deze herberg en die wist wat er gebeurde iedere nacht, maar ze durfde niks te zeggen. Op een avond was Jan de Wijs daar, een bekend handelaar uit Breda. Jan had twee bloedhonden bij zich, bitter en zuur, noemde hij ze. Jan de Wijs liet zich het eten goed smaken en dronk de hele nacht door. De volgende ochtend had hij nog steeds zijn bed niet opgezocht. Wat gebeurt hier? Vroeg hij de dienstmeid. Waarom komen de andere gasten niet naar beneden? Vertel het me maar, dan krijg je gouden dukaten van me en mag je met me mee naar Breda. De dienstmeid vertelde haar verhaal. En de volgende nacht draaide het bed op de kamer van Jan de Wijs om. Alleen Jan lag daar niet in. Toen de zoons van Voezenek kwamen kijken of er weer een slachtoffer op de pinnen gespietst was, toen hoorden ze een stem zeggen:
1: nu is het stil in de herberg aan de weg van Breda naar Antwerpen. 'S Nachts klinken er geen plotselinge kreten meer op de kamers.
0: De herberg is dicht en de Voezenekken zijn opgehangen in Antwerpen.

0: was een intrieste herfstavond. De wind joeg over de velden en de bomen bogen hun kruinen onder al dat natuurgeweld. Over het pad dat naar het spookhuis leidde, liep een oude bedelvrouw. Ze was door en door nat en ze had een kleed over haar hoofd gedaan. Toen ze bij het spookhuis aangekomen was, klopte ze op de deur en even later zag ze een forse man in de deuropening.
1: Wat moest je, vrouwtje?
2: Ach, meneer, zou ik hier mogen overnachten?
1: De man keek haar onderzoekend aan en vroeg toen: ben jij bang uitgevallen?
2: Waarom zou ik bang zijn? Was de wedervraag van de oude vrouw.
1: De man liet haar nu binnen en zette haar neer bij het warme haardvuur. Toen het vrouwtje wat bekomen was van de kou, vroeg de man weer: ben je nog steeds niet bang?
2: Waarom vraagt u dat toch steeds? Vroeg het bedelvrouwtje. Ik ben helemaal niet bang.
1: Ik zal je zeggen waarom ik dat vraag, zei de man. Ik heb namelijk wel een kamer vrij waar je slapen kunt. Er staat zelfs een bed. Maar het is een spookkamer. En niemand durft er te slapen.
2: Nou, maar ik wel, zei het bedelvrouwtje.
1: De man bracht haar naar de spookkamer. Er was niks bijzonders te zien. Er stond alleen een bed waarover de man gesproken had. En verder was er een brede vensterbank die vroeger als zitbank gediend had toen de kamer nog bewoond was. Dat is het bed waarin je kunt slapen, zei de man. Ben je echt niet bang? Het oude bedelvrouwtje schudde haar hoofd.
2: Als je de hele dag door de regen gelopen hebt, zou je ook niet bang zijn. Nu ik droog ben, zal ik lekker slapen.
1: De man verliet de spookkamer en het bedelvrouwtje ging op bed liggen. Weldra sliep ze in. Toen ze de volgende ochtend wakker werd, was ze heerlijk uitgeslapen en al vroeg maakte ze zich gereed om te vertrekken. Maar voor het zover was, wilde ze eerst de man bedanken die zo goed voor haar was geweest. Toen ze hem zag en hem bedankte voor de gastvrijheid, zei de man: ben je niet bang geweest?
2: Wel nee, zei het bedelvrouwtje. Ik heb zelfs heel lekker geslapen.
1: De man keek haar verbaasd aan. Je wilt toch niet zeggen dat er niks gebeurd is?
2: Gebeurd? Vroeg het bedelvrouwtje. Er is niets gebeurd. Ik heb geslapen en weet van niets.
1: Is er dan geen spook geweest? Vroeg de man verwonderd. Heb je geen gestommel gehoord? Het bedelvrouwtje schudde haar hoofd. Ze wist echt van niks. Toen vroeg de man: wil je dan alsjeblieft nog één nachtje hier slapen? Ik beloof je dat je het goed zult hebben.

avond werd, ging het vrouwtje vroeg naar bed. Want ze wilde morgen ook weer vroeg weggaan. Weldra sliep ze weer als een roos. Maar plotseling schrok ze wakker. Juist toen de klok van de naburige kerk 12 sloeg. En wat zag ze? Er kwam een lange, magere kerel binnen met een pet op en een rafelende broek en jas aan. De man slaakte een vreselijke gil en liep naar de brede vensterbak. Plotseling had hij, als uit het niets, een zware hamer in zijn handen en begon ermee op de vensterbank te beuken, steeds maar onverstaanbare dingen roepend. Bevend van schrik richtte het oude bedelvrouwtje zich op. De man zag het, draaide zich om en zei met onheilspellende stem: "Blijf liggen en kijk niet wat ik doe." De man begon weer met de hamer op de vensterbank te slaan. De slagen deden de vensterbank dreunen en het hout splijten. Op het ogenblik dat het hout versplinterde, rolde er geld uit. Veel geld. Tientjes, rijksdaalders, gouden dukaten, ze rolden allemaal over de vloer. De lange, magere man begon als een waanzinnige te gillen en rond het geld te dansen. Toen ging hij op de grond zitten en verzamelde al het goud en het zilver. En hij telde, telde, telde nog eens. Plotseling stond hij op en stopte al het geld weer in de vensterbank. Hij hamerde met zijn zware hamer het gespleten hout in elkaar en verdween al gillend. Het was precies 12:01. Alles had dus 1 minuut geduurd. Maar voor het oude vrouwtje leek het wel een eeuwigheid. De hele nacht kon ze geen oog meer dicht doen. Ze durfde zich niet te bewegen.

0: sprong op en zei tegen het vrouwtje: kom mee. Samen gingen ze naar de spookkamer. Toen ze daar naar binnen gingen, stapte de man regelrecht naar de vensterbank en sloeg die met een hamer in kleine stukjes. En inderdaad, daar rolde het geld weer over de vloer. Honderden dukaten en muntstukken. Het was bijna niet te geloven. Toen keek de man het oude bedelvrouwtje ernstig aan en zei: ik ben je veel dank verschuldigd, vrouw. Als je wilt, mag jij hier voortaan blijven wonen. En je hebt ook recht op de helft van het geld. Maar het oude bedelvrouwtje wilde daar niks van weten.
1: Geef het geld maar aan de armen. Ik heb geen geld nodig. Mijn taak is zwerven en sterven.
0: Het oude vrouwtje verdween. En niemand heeft haar ooit nog teruggezien. En ook het spook was voorgoed verdwenen. Uiteraard was de man blij met zoveel geld. Nog blijer dan die was van het spook bevrijd te zijn. Want vanaf nu kon hij die kamer gewoon weer gaan gebruiken. De man deed wat het oude bedelvrouwtje gezegd had. Hij gaf de helft van het geld aan de armen. Ja, en later is alles toch nog duidelijk geworden. Toen bleek namelijk dat er vroeger in dat huis een gierigaard gewoond had. Deze gaf om God nog gebod. Hij kende geen liefde en geen barmhartigheid en joeg de armen met schelden en vloeken van zijn deur weg. Hij stierf zonder dat iemand zich om hem bekommerde en werd als arme begraven. En zijn straf? Iedere nacht moest hij naar die kamer terugkeren om het geld te tellen dat hij bijeengeschraapt had. Net zolang tot het ooit goed besteed zou worden.

0: De volgende ochtend in alle vroegte, het schemerlicht kwam nauwelijks door het venster, sprong het oude bedelvrouwtje het bed uit, kleedde zich aan en verliet snel de kamer om aan haar gastheer te vertellen wat er die nacht gebeurd is. De gastheer zag al aan haar ontdaan gezicht en haar manier van praten dat het spook zich die nacht weer had laten zien. Zijn eerste vraag was dan ook: is het spook er geweest?
1: Ja, antwoordde het bedelvrouwtje, en er zit heel veel geld in de vensterbank.
0: De man wilde haar echter niet zomaar geloven. Had ze zich niet vergist? Of had ze alleen maar gedroomd? Er kon immers geen geld in die vensterbank zitten. Voor zijn tijd had hier ook nog wel iemand gewoond, ook een man alleen, maar die had geen geld. Integendeel, hij was als arm man begraven. Er kon dus geen geld zijn.

0: denk.
1: Ja hoor.
0: Laten we zeggen, er zit een man en een vrouw in de kamer. En dan komt de man van het glas geld halen. Hm. En dat hebben ze dan natuurlijk weer niet. Hm. Dus gaat die man zitten van het glas, hè. Hm. En die zegt, ik ga niet eerder weg voordat ik het geld heb. Hoe zullen we het verder laten gaan, André?
1: Ja, weet ik veel. Die mensen zullen wel een of andere. Ik denk dat, nou, dat echtpaar is dan natuurlijk geheid voor meneer en mevrouw de Bok. Dus die zullen wel op een andere handige manier toch een gast zien te komen. Doordat ze, weet ik veel, ondergronds bij de buren wat wegtappen of zo. Of misschien gaan ze zelf in de tuin boren en vinden daar gast.
0: Ja.
1: Waardoor die man die bij hun moet komen om weer gas te krijgen. Om weer goedkoop gas leveren, weet ik veel.
0: Ja, kom maar. Het klinkt al behoorlijk chagrijnig. Maar waarom nou weer meneer de Bok?
1: Nou, dat weet ik niet. Dat is
0: een domme type. Jij doet trouwens altijd van die domme typetjes.
1: Ah, deze kan ik wel wat zeggen.
0: Neem nou eens een voorbeeld aan Kees van Kooten. Die legt te veel met één, joh.
1: Ja, weet je wat meer uit, hè. Ik was wat makkelijker de typetjes. Dat zijn meestal wat ik doe. Dat zijn meestal alleen maar domme mannetjes. Het zijn nooit anders soort karakters. Het zijn meestal allemaal domme mannetjes met al die nootje. En geldt hij juist aan mezelf. Ik heb nooit zo'n. Hij doet het wat breder uit. Hè.
0: Ja, en eigenlijk zijn die typetjes van jou ook allemaal een beetje hetzelfde.
1: Ja, ze zijn wel hetzelfde. Mensen vinden ze iedere keer vernieuwd. Zeggen, oh, dat is een leuk typetje. Maar het is voor mij ook precies hetzelfde typetje. Meneer de Bok en Flip Fuik heet al. Nou, weet ik veel. Al die andere mensen met een Joep van Doen zijn allemaal mensen met een ziekte van Billy Joe. Die praten ook een beetje nou. Dus ze hebben wel eens een wat ander stemmetje, maar qua doen en laten en zo zijn sprake ze allemaal hetzelfde. Ja.
0: Het is gewoon om er chagrijnig van te worden. Als je alleen maar domme typetjes kan.
1: Ja, dat is altijd wel een beetje mijn kracht geweest. Als een beetje dom mannetje, ja.
0: Zullen we nog één heel vervelende sketch bedenken? Daar beginnen we mee. Een beroep?
1: Ja, meestal een beroep, ja. Of een gegeven natuurlijk. Gewoon, we gaan naar het strand.
0: Ja, en dan?
1: Nou, wat kan er allemaal gebeuren op het strand? Nou, weet je wel, kuilgraven. En kan iemand tegenkomen die ook een kraven is, of weet ik wel. In ieder geval, daar gaan we vanuit. En door het praten kom je gewoon op ideeën. Ja, dat is leuk. Oh ja, nou, en dan laten we ook een ijskomman erbij komen.
0: Oké, dan ben ik wel weer die mevrouw die met dat handje die een ijsje komt kopen.
2: Eén stoplicht springt op rood, een ander weer op groen. In Almelo en in het weershuis van Hits is

0: Goed, wat was vandaag ons probleempje? Verlatingsangst, zoals gewoonlijk, merkte ik op. Van Charlie, meende de dokter te begrijpen.
1: Ja, uiteraard.
0: Zei Charlie met enige stemverheffing.
1: Peter heeft een sleutel van het huis. Hij kan gaan en staan waar hij wil. En ik lig vervolgens in mijn mandje af te wachten of, en zo ja, wanneer hij terugkomt.
0: Een voorbeeld, vroeg de psychiater.
1: Dank u, edelachtbare,
0: zei Charlie.
1: Straks heeft Peter een borrel in Hilversum. Vraagt hij aan mij, vind je het niet erg om vanavond alleen thuis te zijn? Ja, meestal noemt hij dat op het huis passen. Om mij het gevoel te geven dat ik verantwoordelijk werk doe. Maar daar trap ik dus niet in. De Gooise matras is vanuit de Achterhoek 1,5 uur rijden en 2,5 uur terug.
0: De terugweg is langer dan de heenweg, constateerde de psychiater.
1: Wel als meneer een paar borrels op heeft,
0: zei Charlie hevig knikkend, waarbij de vlokken zwart hondenhaar door de lucht dwarrelden.
1: De terugweg dus, en daar mag je gerust blessuretijd bij rekenen.
0: Dus het conflict handelt zich om een borrel, constateerde de dokter die Duitse voorouders had.
1: Ja,
0: bevestigde Charlie. Eenmaal weer thuis van de therapie, ging ik lang uit op de bank liggen en riep Charlie erbij. Kwispelend kwam ze bij me liggen. Maar niet nadat ze eerst even langs de koelkast was gelopen en de fles Florijn had meegesleept.
1: Glas doen, Peter?
0: Ach ja, dacht Charlie. Hij beseft het niet altijd. Voor hem ben ik een kwispelende staart in een mand. Maar voor mij is hij mijn hele leven.
2: Je zegt ik ben vrij, maar jij bedoelt, ik ben zo eenzaam. Je voelt je te gek, zeg

0: jou.
1: En ik geef je er hoop voor terug.
2: Een merkwaardig ruilhandeltje, Guus.
3: Hoor ik hier een zekere bitterheid?
2: Het was een nacht die je alleen in films ziet.
1: Ze zijn nog, ook gij, Guus.
3: Is Guus nog met...
2: Valérie? Nee, die heeft Guus in 2016 achtergelaten in Brugge. In ruil voor een bezoekregeling met zijn kinderen. Hij is nu met Manon getrouwd.
1: De ambtenaar van de burgerlijke stand in Tilburg zei nog... Neemt gij Gustaaf, Stefanus, Modestus, Mewes... deze eenvoudige vrouw, Manon Meijers, tot vrouw? Guus is wel eenvoudiger gaan wonen. Hij had een idyllisch huis in Efteling-stijl. Dat heeft hij laten slopen en daar staat nu een donkergrijze bunker. Geef mij nu je huis en ik geef je er een bouwplan voor terug. Kedenk, kedenk. Van ruim uitzicht naar geen inkijk. De fans lagen namelijk bij bosjes achter de struiken.

Santerie te vinden waar Arnold Cox hem tegenkwam, Jezus. Hij stond ineens voor me, vertelde Arnold. We zijn samen naar de croissanterie gegaan. Ik trakteerde Jezus op een glaasje cola. Hij liet me zijn wonden zien, in zijn handen en ook in zijn voeten. En toen we afscheid namen, zei hij: morgen ben ik er weer. Tot morgen dan. Oké, zei ik. Maar toen ik de volgende dag wakker werd, kon ik het niet opbrengen om naar de stad te gaan. Ik ben thuis gebleven. Ik heb er nog steeds spijt van, omdat ik oké had gezegd tegen Jezus, maar niet was gegaan. Ik geloofde zelf eigenlijk niet dat ik echt Jezus had ontmoet. Arnold, de man uit Bergijk, werd zoals die nu vaak gezien werd, na een ongeluk met de brommer en 9 maanden ziekenhuis. Ze noemden hem in Eindhoven Schreeuw Jezus of gewoon dorpsgek. Maar iedere Eindhovenaar weet waar Jezus staat. Op de kruising van 2 winkelstraten voor de V&D. Die had je toen nog. Maar de laatste tijd maakt hij steeds vaker rondjes. Sommige winkeliers vinden het vervelend als hij de hele dag voor hun deur staat. Vandaag, door een lichte mist, valt hij niet op in zijn witte pak, maar je hoort zijn dagmantra al op 200 meter afstand. Hoe vaak bent u al bedrogen? Dus u gelooft in een leugen? Bekeer u tot Jezus! Ver weg de meeste mensen lopen straatprediker Arnold Cox voorbij, alsof hij er niet is. Anderen schudden hun hoofd, geven een knikje, een blijk van herkenning, een glimlach. Soms speelt hij daar vliegensvlug op in. Hij steekt vanaf zijn invalide karretje zijn hand uit naar een zakenvrouw die hem vluchtig begroette en roept: hé, kom eens hier, ik heb nog nooit voor jou gebeden. Aarzelend stapt ze op hem af. Zijn rechterhand trekt haar naar zich toe. Zijn linkerhand landt zachtjes op haar voorhoofd. Eén moment vormen ze samen een eigenaardig, meditatief eilandje in de aanhoudende mensenstroom. Dan maakt ze zich los. Sorry, ik moet weg. Ik kom nog wel een keer terug, hoor.

0: Heb jij Arno wel eens gezien, nog wel eens gezien hier in de straat?
1: Bijna dagelijks. Ja?
0: Ik zie hem nu niet eigenlijk.
1: Misschien heeft hij andere dingen te doen, maar ik denk dat hij aan het eind van de middag weer langskomt.
0: Ja? Ja. Hij is elke dag nog?
1: Ongeveer wel. Okay. En ja, overdag tot een uur of zeven, dan loopt hij te preken en dan... ja, dat was het zo'n beetje.
0: En heeft, heeft hij nou nog een vaste stek of niet?
1: Ja, hiervoor. Elke dinsdag staat hier de markt, maar door de week is niet. En dan is hij duiven aan het voeren.
2: Arno, de Jezusman, is alweer weggereden, maar komt dan nog heel even terug. Moet u eens met mij meekomen, zegt hij met een kinderlijk enthousiasme om zijn plotselinge ingeving. U hebt nog nooit zoiets moois gezien. Hij rijdt vooruit met zijn wagentje naar een binnenplaats achter de winkels. Moet u met uw rug naar de achterkant van de McDonald's gaan staan en kijken wat er gebeurt als ik dat plaatsje oprij. En dan zie ik uit de hemel een zwarte fladderwolk naar beneden komen zuizen. Het zijn duiven die met een sierlijke duikvlucht naar beneden scheren, naar het wagentje van Arno. En dan stijgen ze weer op. Ik lach naar Arno en zeg, je zou eigenlijk Franciscus moeten heten. Hij lacht gul terug. Zo heet ik ook. Arno Franciscus Cox. Veel mensen dwalen, maar de een dwaalt wel veel mooier dan de ander.

0: Rijden we zo langs Breda? Dan moeten we opletten of we een afslag zien naar de wijk Haagse Beemden.
1: Ik hou het in de gaten.
0: Nou, het schijnt dat daar een schat verborgen ligt bij de Haagse Beemden. Volgens de overlevering ligt er in een poel vlak naast de dijk een schat verborgen.
1: Daar heb ik over gelezen. Kijk hier. Die schat was daar in de tijd van de geloofsvervolgingen begraven door priesters. In de poel die het heksenwiel wordt genoemd. Boeren uit de omgeving gingen vele jaren later op een zondagmiddag niet naar de mis, maar besloten met z'n allen te gaan graven. En ze haalden inderdaad een verweerde kist naar boven. En toen, juist op het moment dat ze de loodzware kist aan de kant wilden trekken, kwam er een grote, roodgevlamde haan aanvliegen. De haan ging bovenop de takel zitten en kraaide. De kist zal vergaan, omdat gij niet ter kerke zijt gegaan. Op dat moment braken de touwen, knapten de balken en de kist donderde met geweld terug in het water van de heksenwiel.
2: Van de schat is daarna niets meer vernomen. Zullen we die afslag anders gewoon vergeten?

from Slopey to Denker, Big Ben. En waarom ik mijn papi en mami niet ken. Maar dan ga ik slapen. En ik denk aan jou. En dan weet ik het hartstikke zeker...

0: Wij gingen al naar Torremolinos voor de 80-jarige oorlog.
1: Ja hoor, echt waar.
0: En dan stonden wij langs de kant van de weg op een transistorradiootje naar het weeshuis van de hits te luisteren. Ja, en naar de Breakfast Pub en naar Route du Soleil.
2: Peter, wil jij mijn portemonnee zijn?
0: Een compleet radioarchief binnen handbereik op petervanbruggen.nl.
3: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt, korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
4: 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
5: Dit is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol, voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
4: 15 mysterieën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
5: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
6: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
7: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
8: Wat een goed plan.
7: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
8: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
7: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
9: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
10: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
11: Leren mediteren? Zen.nl.
12: Mensenrelatie, Radboud Visser.
13: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
12: Jazeker.
14: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
15: Leren mediteren? Zen.nl.
14: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
16: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
17: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
18: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
19: Hallo, eet smakelijk voor straks.
18: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
20: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
18: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
20: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
21: Wegens gigantisch succes. Terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 28 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl. Next Evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 4 uur, Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Britse politie heeft de namen en leeftijden bekendgemaakt van de inzittenden van de auto die gisteren crashte bij Middlesbrough in het noordoosten van Engeland. Het gaat om 5 mannen tussen de 16 en 23 jaar. De politie zat de auto met daarin de mannen achterna omdat er iets verdacht zou zijn. Wat is niet bekendgemaakt. Op het moment dat het voertuig tegen de rijrichting in ging rijden, stopte de agenten de achtervolging. Maar daarna botste de auto op een andere politieauto. 2 agenten kwamen om het leven bij het ongeluk. In de Oostenrijkse Alpen zijn de afgelopen dagen 2 klimmers verongelukt. Gisteren verongelukte een Duitser van 64 bij de afdaling van een berg bij het Zillertal. Volgens medeklimmers maakte hij een val van 80 meter. Vrijdag maakte een Duitser van 19 een val van 40 meter voor de ogen van 3 vrienden. Of de ongelukken kwamen door slechte klimspullen of een andere oorzaak hadden, wordt nog onderzocht. Na de grote brand in een restaurant in Toussis in Zwitserland zijn nog 2 lichamen gevonden. Gisteren werden ook 2 mensen aangetroffen. De brand brak donderdag rond middernacht uit op de 2e verdieping van het gebouw. 14 mensen wisten te ontkomen aan het vuur. Volgens regionale media zijn er geen mensen meer vermist. Max Verstappen is uitgevallen in de openingsronde van de voorlopig laatste Grand Prix van Nederland. De Formule 1-coureur verloor in de laatste bocht van het circuit de controle en crashte. Omdat de auto behoorlijk wat schade had, kon Verstappen niet door. De coureur zelf is uit voorzorg nagekeken. Hij lijkt in orde te zijn. De race werd na de crash tijdelijk stilgelegd en na 40 minuten weer hervat. Het is de 4e keer dit seizoen dat Verstappen uitvalt. Het weer, zon en wolken. In het noorden ook regen. Het is rond de 20 graden. Morgen veel zon en in het noorden een enkele bui. Dan wordt het 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: De directie van dit theater wenst u een prettige voorstelling.
22: Theater van het Sentiment. Antje Montero.

0: Dames en heren, het podium is zojuist aangeveegd. De zaaldeuren gaan bijna sluiten. Dus neem rustig plaats in uw stoelen en geniet van de voorstelling. Doek open in 3, 2, 1.
1: Welkom in het Zomertheater van het Sentiment. Het is de zomer van 1968. In Amsterdam voel je dat er iets aan het veranderen is. Rond de Dam en het Leidseplein verzamelen zich jongeren met lange haren, kleurrijke kleding en nieuwe ideeën over vrijheid, liefde en het leven. Minirokken worden korter, bloemenprints kleurrijker en Radio Veronica staat overal aan. Je hoort de Beatles, de Rolling Stones, Simon & Garfunkel en de Doors. Maar ook de Golden Earrings en Boudewijn de Groot bepalen mee het geluid van deze tijd. Het is zomer. Het is 1968 en alles lijkt in beweging.

0: Nou, ik zeg wat een heerlijk begin van deze voorstelling met Sam en Dave. You don't know what you mean to me. Het is de zomer van 1968. En op dit moment zit ik heerlijk comfortabel in een mooie luxe wagen. Namelijk de BMW 2002. En om mij heen zie ik veel auto's langs mij rijden met koffers op het dak gebonden. Maar bij mij zitten ze lekker in de ruime kofferbak. En ik zit niet alleen in deze auto, want naast mij zit autojournalist en oprichter van het platform Femme Frontaal, Odile Menink. Goedemiddag, Odile. Fijn dat je weer bij mij bent komen zitten. Waarom zou je in 1968 nou kiezen voor deze BMW?
1: Ja, als je nu een auto koopt en je houdt echt van sturen, dus van echt autorijden, dan is de keuze snel gemaakt. Dan heb je met de 2002 echt een rijdersauto. Wat hem zo bijzonder maakt, is dat hij het rijplezier combineert met een aanschafprijs die niet belachelijk hoog is. Je betaalt dus geen fortuin, maar je krijgt wel een auto die zich gedraagt als sportwagen. Het is eigenlijk een wolf in schaapskleren. Van buiten een nette, keurige sedan. Maar zet je hem in de bocht, geef je hem wat gas, merk je direct dat je wat bijzonders hebt.
0: Ja, mooi. En hoe ziet hij er verder uit?
1: Nou, het is een strakke, functionele tweedeur sedan die er zelfverzekerd uitziet zonder te overdrijven. Hij heeft dus 4 zitplaatsen, een echte kofferbak, strakke, schone lijnen. En wat je direct ziet is die neus, die haaienneus. Dat maakt dat hij een opvallend, aanvallend sportief karakter heeft. En natuurlijk de kenmerkende BMW, niergril. Dat zijn de 2 kleine niervormpjes die naast elkaar zitten op de grill. Nou ja, dat gecombineerd met wat chrome accenten, dat maakt ook nog dat hij er wat stijlvoller uitziet. Hij ziet er dus niet uit als een racewagen, maar je voelt wel dat er meer in zit.
0: Maar de duurzame motor maakt hem ook heel bijzonder, toch?
1: Ja, want dit is de motor die BMW eigenlijk redt van van bijna een faillissement. Je moet je voorstellen, in deze jaren was het financieel niet heel erg best gesteld met BMW. En nu in 68 is de 2002 de auto die het tij keert. En zeker in Amerika, want daar breekt hij door. En dat heeft alles te maken met 1 artikel. Een recensie in het Amerikaanse blad Car & Driver. Geschreven door collega autojournalist David E. Davis. En hij schrijft dat deze auto met deze motor hem omver blaast. Dus snel, scherp, comfortabel, goed gebouwd en betaalbaar.
0: Ja, want wat voor soort mensen rijden nou in deze auto?
1: Ja, in de eerste plaats mensen die dus van autorijden houden. En niet mensen die alleen maar vervoerd willen houden. Dus bestuurders die genieten van een mooie bocht en een beetje pk's. En deze heeft er zeker al 100. En de prijs is natuurlijk niet waanzinnig. Dus je hoeft geen directeur, advocaat of arts te zijn om te kunnen betalen. Dus journalisten reden hem, ontwerpers, young professionals. Iedereen die kwaliteit boven status stelde eigenlijk.
0: Ja, en je kan er ook goed mee op vakantie.
1: Zeker. Want het is gewoon een auto voor 4 personen. Maar dan met 2 deuren. En dan is het misschien nog wel leuk om te vermelden. De naam 2002. Het eerste deel, 2.0, staat voor de 2.0 liter motor. Dus de befaamde motor.
0: Ja.
1: En de 0.2, dat staat voor het aantal deuren.
0: Oh, wat goed. Wat leuk. Ja. Kijk, zo leer ik nog eens wat in zo'n ritje met jou in deze prachtige auto. Wat leuk.
1: Zeker.
0: Ik ga wel afscheid van je nemen. Ik ga je hier weer uitzetten. Want ik ga lekker op vakantie. Maar ik wil jou heel erg bedanken, lieve Odile Menink, voor al jouw mooie verhalen over deze mooie auto's.
1: Graag gedaan. Fijne vakantie.
0: Dankjewel.

0: is onderweg met Antje Montero.
1: Nou, ik zou alleen de groeten willen doen aan alle familie die thuisgebleven is. En speciaal mijn oudste zoon.
2: Mist u ze?
1: Oh nee, nog zeker niet. We zijn net weg.

0: planet it was just a twig.
1: Bobby Goldsboro met Honey. En daarvoor hoorde jij Adriano Celentano met Azzurro. Een hele grote zomerhit in Italië in 1968. En dat allemaal bij NPO Radio 5.
2: Dit of dat. Dit of dat.
1: Deze zomer gaan in elke voorstelling twee platen de strijd met elkaar aan. En jij bepaalt wie dit duel wint. Kies jij dit of kies jij dat? En het gaat vandaag tussen dit...

twee nederpophits uit de zomer van 1968. Aan de ene kant dus Sandy Coast met een nummer van Hans Vermeulen. En aan de andere kant The Cats met hun versie van een lied van de Schotse band Studio Six. En we gaan eens even kijken wat nu de tussenstand is. En dan zie ik dat het nummer van Sandy Coast ja toch wel iets voor staat. Maar het scheelt niet heel veel, dus er kan nog van alles gebeuren. En je weet het, met de winnaar sluiten we straks deze zomer van 1968 af. Dus op wie stem jij? Laat het mij vooral weten via de NPO Luister-app of bel naar 0800 3000 555. En vergeet er niet bij te vertellen waarom.

0: Dit is het Theater van het Sentiment.
1: Ieder weekend tussen 4 en 6 op NPO Radio 5.
2: Zo, dan doe ik nu weer het lichtje uit. Wel te rusten.

0: De Four Tops doen het altijd goed met Yesterday's Dreams. Een grote hit in de zomer van 1968 in Amerika. En daarvoor hoorde je Fats Domino met Honest Papas Love Their Mamas Better. Ja, en ik krijg al heel veel leuke reacties in onze NPO-luister-app en ook overigens via de telefoon op ons spel. Dit of dat. Er zijn een aantal mensen die zeggen, ik kies voor Sandy Coast. Onder andere Nonno, ik stem voor Sandy Coast. Muziek vol jeugdherinneringen. Op zondagmiddag naar de Funtushoeve in Oud-Loosdrecht. Want daar speelden ze regelmatig. Ja, dat zijn van die leuke herinneringen waar we altijd naar op zoek zijn. Hartstikke leuk. Engelien kiest ook voor Sandy Coast. Ja, ik ga er vandaag naartoe. Ik ga vandaag voor de Sandy Coast, zegt ze. Het is mijn favoriete nummer van ze. Maar ik denk dat zomaar de Cats zouden gaan winnen. Nou, dat is nog niet... Dat is nog maar de vraag. We zijn natuurlijk nog heel vroeg in de voorstelling. Maar Sandy Coast staat toch echt nog voor Engelien. Dus je weet het niet. Want er zijn ook een aantal mensen die dan toch een stem uitbrengen op de Cats. Onder andere Jannie. Zij zegt, ja, ik vind het moeilijk kiezen uit zo'n prachtig muziekjaar. Ik was toen 15 jaar. Ik ben nu 73. En ik ga voor de Cats. Omdat de titel zo de realiteit is. En dan Hanny. Die geeft ook een stem voor de Cats. Ze zegt, ik was 14 jaar. En ik was een enorme fan. Samen met mijn vriendin. Nou, hartstikke leuk. Je weet het, blijf het vooral doorgeven via de NPO Luister-app. En zeg er vooral ook bij waarom. Ja, en dan gaan we naar het heerlijke gevoel van de zomer. Want het is een zwoele zomer in 1968. En we drinken oranjeboompils op de terrassen. Schieten onze perfecte vakantiekiekjes met de Olympus tripcamera. Tenminste, als je geld hebt, want ze zijn ontzettend duur. We rijden naar de camping met een travel sleeper, de beroemde koffercaravan. De nieuwe campinggas lichtgewicht gasbrander, die kost maar 15 gulden. En steeds meer mensen trekken jaarlijks naar de kampeerterreinen.
1: En met deze enorme vlucht is het kamperen zelf van karakter veranderd. Was de aantrekkelijkheid vroeger te vinden in de terugkeer naar een primitieve leefwijze, nu is het een betrekkelijk goedkope manier om eruit te zijn. Er is tegenwoordig ook een duidelijk onderscheid te vinden tussen de drukke kampeerterreinen aan de kust, die vooral een functie hebben als nachtverblijf voor strandbezoekers, en wooncampings in het binnenland. Zoals bijvoorbeeld de onlangs geopende camping Pater Sven in het Noord-Brabantse Wernhout. Centraal staat hier het geven van ruimte om op het terrein zelf ontspanning te zoeken.
0: De Tour de France van dit jaar wordt voor de allereerste keer ooit gewonnen door een Nederlander.
2: Hij heeft de Ronde van Frankrijk gewonnen. Ab Gelderman gaat op de schouders. De Nederlanders vallen elkaar om de hals. Er wordt gehuild, er wordt gelachen. Er wordt voornamelijk gehuild van vreugde. Voor het eerst in de geschiedenis heeft een Nederlander de Tour de France gewonnen. En dat is Jan Janssen, oud-wereldkampioen, winnaar van Parijs-Roubaix. Van zeer belangrijke wedstrijden. En nu dan ook eindelijk, als een schitterende kroon op zijn wielercarrière, de Ronde van Frankrijk. Een gele trui voor Jan Janssen, eindelijk in Parijs. Nederland is eerste.
0: Maar er gebeurt nog meer deze zomer, want Heintje staat wekenlang op nummer 1 in de top 40. De Doors treden binnenkort op in Amsterdam. Het rommelt bij de Beatles, want die werken aan een nieuw album. En in de bioscoop draait Once Upon a Time in the West.

0: Mooi, hè? Ja. In het Friese dorp Winsum worden ieder jaar de kampioenswedstrijden polstok verspringen, oftewel vieren je jeppen, als ik het goed zeg, gehouden. Dit jaar doen er veel Zweedse deelnemers mee. Hoe verklaart de directeur van de lokale VVV dat?
1: Dat is waarschijnlijk gelegen in het feit dat de Friese VVV in samenwerking met ANVV Stockholm in mei van dit jaar een Friese week heeft georganiseerd in Säter, een klein plaatsje in Zweden, even noordelijk van Stockholm. Wij hebben toen voorgesteld om daar eens iets te laten zien dat nou uitgaat boven het Volendamse klompendansen. En dat was iets heel specifieks, het Friese vierjeppen.
0: Ja, zo zeg je dat. Bij zwoele Nederlandse zomers horen waterijsjes, koude voetenbadjes en zomerstormen.
2: Het was zo'n ontzettende noordwesterstorm dat we dachten dat die middenstok zou breken. We anderhalf uur hebben die stok vastgehouden, hè. Ik denk elk ogenblik, en mevrouw intussen, het mij de boel aan het inpakken. Want ik denk, als de boel sliep gaat, dan vinden we niks meer. Nee. En we gooien de boel in de auto en dan gaan we houden onze dochter, die woont hier in Den Haag.
3: Theater van het sentiment.

0: Theater van het Sentiment is onderweg.
1: Ieder jongetje heeft wel een shirt dat hij het liefst elke dag zou willen dragen. Maar zelfs al is het door en door vuil...
2: Die kan in de vuilnisbak. Ik maak er wel een stofdoek van.
1: Dan weet iedere moeder dat Omo door en door schoon was.

0: Riccardo Del Toro kwam met Julio. En Julio betekent juli in het Italiaans. De single staat 2 weken op nummer 1 in Italië in deze zomer van 1968. En daarvoor hoorde je Manfred Mann met My Name is Jack. Ja, we spelen natuurlijk deze zomer het spel Dit of Dat. En het gaat vandaag tussen Sandy Coast, het nummer van Sandy Coast, I See Your Face Again, of het nummer Times Where When van The Cats. En ik heb bij mij op het podium staan Els.
1: Dag Antje, goedemiddag.
0: Een hele goede middag. Hoe oud ben je in 1968?
1: 13.
0: 13 jaar. En wat herinner jij je nog van die tijd?
1: Nou, ik ging het laatste jaar huisartsschool doen.
0: Ja.
1: Ik zal dit jaar erop gaan werken, vrij jong, want het was vroeger zo.
0: Ja.
1: En ik herinner mij ook de distributie.
0: Inderdaad, heel jong trouwens, het jaar erop. Was je 14?
1: Ja, nog geen 14 toen ik ging werken.
0: Jeetje, ja. Oké, heel goed.
1: Ja, er was geen geld voor meer dingen. Dus ja.
0: Ja.
1: Dan ging je werken en bijdragen aan de huishouding. Hè?
0: Ja,
1: dat hoorde
0: precies.
1: Zo.
0: Ja, jeetje. En, maar wel fijne herinneringen aan die tijd, een leuke jeugd.
1: Best wel. Behalve dan dat mijn moeder ontzettend van de Cats was en ik niet.
0: Ja, dus laat me raden, jouw stem gaat niet naar de Cats.
1: Nee, ik heb het al levenslang in aversie tegen. En ik vind het van die trutmuziek. Dan lacht het maar om.
0: Ja, sorry. Ja, ik moet er toch enorm om lachen. Omdat natuurlijk aan de andere kant heb ik namelijk iemand anders hangen. En dat is Jan. Jan, welkom bij mij op het podium.
2: Ja, dankjewel. Goedemiddag.
0: Ja, Jan, dan hoor je dit allemaal van Els, die dan toch echt zegt, het is gewoon helemaal niks. En nou, jouw stem gaat toch echt naar de Cats?
2: Mijn stem gaat inderdaad naar de Cats, ja. En ja, of zou ik ook de Sandy Coast geweldig vind.
0: Ja.
2: Maar de Cats hebben toch wel, die hoor je nog steeds. En die, ja, die andere ook wel. Maar ik vind de Cats hebben toch wel ook Volendam op de kaart gezet.
0: Ja, eens. Wat vind je daar dan van, Els?
1: Ja, nee, ik kan me dat best voorstellen dat iemand het leuk vindt, hoor. Maar echt.
0: Ik hoor het al. We kunnen je niet overtuigen. Maar ik heb goed nieuws, ik heb goed nieuws voor Els. Want Sandy Coast staat voor. Maar het scheelt niet zo heel veel met de Cats. Dus Jan, ik wil jou dan toch bij deze de gelegenheid geven om een oproepje te doen. Waar jouw stem natuurlijk naartoe gaat. En dat is de Cats. Om anderen ook nog even op te roepen om de uitslag straks misschien toch wat spannender te maken. Je weet het niet. Misschien helpt
2: het. Je weet het niet.
0: Pak je 5 minutes of fame.
2: Het is kiezen uit de twee goede.
0: Ja.
2: En ja, dan moet je toch altijd een keus maken. Het is of links of rechts. En dan kies je toch dit keer voor de Cats. Want die hebben toch wel, ook. Dus niet ten nadele van de Sandy Coast, maar de Cats. Ja,
0: ja.
2: Ik kan er eigenlijk niks.
0: Ze hebben Volendam op de kaart gezet. Hoppa, gewoon stemmen met die handel, toch? Dat is wat je eigenlijk wil zeggen.
2: Ja.
0: Nou, hartstikke goed. Jan, ik duim voor je. En Els, dank je wel voor je grappige verhaal.
1: Graag gedaan, hoor.
0: Fijne dag.
2: Hoi.

0: Kelly Rush met Angel of the Morning blijft ook een prachtig nummer. En daarvoor hoorde je Gary Puckett en de Union Gap met Young Girl. Voor aanstaande studenten is de zomer voor hun eerste studiejaar vaak een heerlijke lange en onbezonnen periode. Tenzij de hele vakantie in het teken staat van het vinden van een kamer.
1: Mag ik u vragen, hoe lang bivakkeert u al?
2: Ik ben hier nu 2 dagen. Maar ik heb hier voor de vakantie al 2 weken rondgelopen. Had ik een kamer. Heb ik ook betaald. Maar die is nou weer weg.
1: Hoe komt dat die weer weg is?
2: Die mensen die vertelden mij dat de man die had een hersenbloeding gehad. Of ik weet niet wat hij allemaal niet gehad heeft. Maar hij heeft een heleboel gehad in 1 week. En gaat niet door. 5 mensen moeten eruit.
1: U hoopt nou dat hier een kamer wordt aangeboden waar u gelijk op af kan?
2: Dat hoop ik inderdaad op, ja.
1: Is dat in die dagen al gebeurd dat u een kans kreeg?
2: Ik niet, ik heb geen kans gehad. Er zijn wel al 3 mensen een kamer gekregen.
1: Waar komt u vandaan?
2: Ik kom uit Eindhoven.
1: En waar blijft u 's nachts?
2: Ik heb vannacht in de auto geslapen.
1: En denkt u dat u dat nog zo lang kan volhouden?
2: Nee, ik ga vanavond weer naar huis toe.
1: Maar als u nou geen kamer kan krijgen, wat zijn dan de consequenties voor u?
2: Dan kan ik niet studeren. Dan ga ik me bij de DAF schroefjes aandraaien of zo.

0: Lekker swingen met Tommy James en de Shondells. Money, money. Ja, de hele zomer spelen wij het sentimentele zomerspel. En 1 minuut lang krijg je dan een hele rit vragen over de zomer van 1968. En wie wint krijgt natuurlijk dat prachtige theater van het sentimentenautootje. En wil je meedoen? Dan moet je wel eerst even raden van wie deze stem is.
1: Ja, allereerst heb ik als Rode Kruishelpster natuurlijk gewerkt. En sinds een paar jaar zit ik in het dagelijks bestuur van het Rode Kruis. En als zodanig help ik dus meedenken in het beleid van het Rode Kruis.
0: Nou, weet jij wie dit is? Geef dan het goede antwoord door via de NPO Luister-app of bel naar 0800 30555. Want op die manier geef je je op voor het spelletje en spelen wij straks samen misschien wel het sentimentele spel. Nou, de eerste acte is voorbijgevlogen. Martine, Koen en ik nemen een kleine pauze. Maar de zomer van 1968 is zo weer bij je terug. Tot zo!

0: Eind jaren 80 werkte ik in Colombia voor Artsen zonder Grenzen. Ik heb met eigen ogen gezien dat de hulp terechtkomt bij mensen die het echt heel hard nodig hebben. Om Artsen zonder Grenzen op te nemen in mijn testament was voor mij iets heel vanzelfsprekends. Ja, na mijn dood help ik mensen in nood.
1: Zet ook Artsen zonder Grenzen in uw testament. Lees er alles over in het gratis Lifeline magazine op artsenzondergrenzen.nl/nalaten.
2: Wie was er aan de beurt?
3: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?

0: Speelbewust 18+.
1: Social Deal thuisbezorgdeals, take 1 en actiebal.
2: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
1: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
2: Social Deal deals die je niet mag missen.
3: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
2: Ontdek ook de beste thuisbezorgdeals op socialdeal.nl.
4: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
5: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
6: Gelukt. Heb je hem al betaald?
5: Wat bedoel je?
6: Mijn betaalverzoek.
5: Zo, dat doe je snel.
6: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
7: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
8: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
9: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden eSIM.
10: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
11: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt, korte mouw, 2 voor €6. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf €14,99. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
12: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
13: Het hart wordt niet dement, van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement van Huub Buysen.
12: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
13: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement van Huub Buysen.
14: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
15: 5 uur, Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 6. Het gebeurde op 46 kilometer diepte bij Hokkaido, het noordelijkste eiland. Deze beving volgt op een andere vanochtend vroeg in de buurt van Tokio. Daarbij raakten bijna 40 mensen gewond. De Japanse Weerdienst waarschuwde eerder al dat er de komende week aardbevingen kunnen zijn. Vooral vandaag en morgen moeten inwoners alert blijven. Eind juli was in Japan.

0: Japan ook een zware aardbeving. Daarbij vielen 34 doden. In Toussis in Zwitserland zijn nog twee lichamen gevonden na een brand die donderdagavond uitbrak in een restaurant. Daarmee ligt het dodental op 4. Het vuur ontstond rond middernacht op de tweede verdieping van het gebouw, waar ook woningen zijn. Daarna stortte het trappenhuis in. 8 mensen raakten gewond. Het is de tweede grote horecabrand in Zwitserland dit jaar. In de nieuwjaarsnacht kwamen 41 mensen om door een brand in een bar in Crans-Montana. Daarna zijn maatregelen genomen om de brandveiligheid in de horeca te verbeteren. De politie heeft iemand aangehouden vanwege de dood van een bewoner in een woonzorgcentrum in Oorschot. De bewoner werd vrijdag gevonden. De politie ging meteen al uit van een niet-natuurlijk overlijden. De verdachte is vanochtend aangehouden en zit vast. De politie wil niet zeggen of het een man of een vrouw is. En ook wil de politie niet kwijt wat de relatie is tussen de overleden bewoner en de verdachte. In Duitsland is een vrouw die terugkwam van vakantie gestoken door een giftige schorpioen. Het gebeurde op de luchthaven van Düsseldorf. Ze had de schorpioen per ongeluk meegenomen vanuit Griekenland. Het dier zat in haar jas. De vrouw is naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe het met haar gaat. Het weer, zon en wolken. In het noorden ook regen. Het is rond de 20 graden. Vanavond wordt het droog. Morgen veel zon en in het noorden een enkele bui. Het wordt dan 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Theater van het Sentiment. Antje Montero. KRO NCRV. De beste evergreens. NPO Radio 5. 1968.

Pink, Aretha Franklin. Welkom terug in de zomer van 1968. Theater van het Sentiment en ik zijn op rondreis deze zomer. En jullie mogen mee. Door de tijd en door de wereld. En waar zullen we 1968 eens naartoe reizen? Ik ga het zo meteen vragen aan het Sentimenteel Reisloket. Maar we gaan nu eerst een beetje verkoeling zoeken. En hier bij het theater doen wij nooit aan verzoeknummers. Maar ik kreeg heel toevallig een berichtje van Ingrid in de app. En zij zegt, beste Antje, staat Days van de Kinks ook gepland voor de uitzending van vanmiddag? Daar zou je ons een heel groot plezier mee doen. Nou Ingrid, ik heb heel goed nieuws voor je. Want deze staat inderdaad helemaal klaar voor jou. Geniet ervan. Thank you.

0: Sentimentele reisloket. Voor al uw reisadvies en vakantievragen.
1: Ja, ik krijg helemaal het La Dolce Vita gevoel. Je kent het wel, het zoete leven. Veel espresso's drinken en urenlang aan lange tafels in de tuin eten. Italië gaat het denk ik worden, ja. Of is dat al te romantisch gedacht? Nou, ik ga het vragen aan het reisloket. Een hele goede middag. Hoe kom ik in 1968 in Italië? Is dat een beetje goed te rijden?
2: Zeker, zeker. De Autostrada del Sol is net klaar. Dus de snelweg naar de zon. Dus pak je koffers, start de auto en zet een cassettebandje op met wat lekkere muziek.
1: Nou, wat goed. En rijden we er dan in één dag heen of is het dan toch te ver?
2: Ja, het is wel ver hoor. Dan moet je echt heel erg vroeg weg. Ik zou zeggen overnachten in Zwitserland. En dan de volgende ochtend vroeg opstaan. Stevig ontbijt, Zwitsers kaasje erbij. En dan de Gotthardpas over.
1: Oh ja, er is geen tunnel.
2: Nee, ze hebben het wel over een tunnel. En het idee is dat ze over 2 jaar beginnen met de Gotthardtunnel. Maar ja, die is er dus niet. Dus we gaan nu gewoon over de berg. Het is wel heel erg mooi. Grote kans zelfs dat er sneeuw ligt. En je moet wel, heb je een portemonnee bij de hand?
1: Want kost het geld?
2: Het kost geld. De pas zelf niet, maar er zijn wel een paar tolwegen.
1: Oké, ja.
2: En de Italianen die zijn wat dat betreft daar vroeg mee. Kennen we niet overal. Je krijgt dan een kartonnen kaartje als je aankomt rijden. Die haal je uit de automaat daar. En dan reken je aan het einde af bij een hokje, bij iemand. Het is niet veel, maar het zijn wel lieren. Dus die moet je wel hebben. Het zijn 4000 lire, kleine 2 gulden. Voor de Italianen best stevig. Maar voor ons natuurlijk prima. En dan begin je ook al een beetje honger te krijgen.
1: Nou, en of ik rammel. Waar gaan we eten?
2: Je eet bij de Autogrill. Autogrill di Montepulciano. Dat is het nieuw geopende wegrestaurant. Italianen zijn er heel erg trots op. Het zit op een brug over de snelweg heen. Dus ja, je kijkt naar beneden en de auto's zoeven onder je door. En ze hebben er verse pasta met mozzarella. En het is niet gewoon een klefbroodje kaas hoor. Nee, dit is echt sfeer.
1: Nou, ik kom al wel lekker in de stemming hoor. En maar wat is uiteindelijk dan mijn eindbestemming? Want daar hebben we het nog helemaal niet over gehad. En ik heb jou volgens mij ook nog niks horen zeggen over bijvoorbeeld een tent of...
2: Nee, ik weet, jij houdt wel van luxe.
1: Mm-hmm,
2: dus mm-hmm. Ik bedacht, jij kan de eerste 2 nachtjes in een geweldig hotel gaan zitten.
1: Ah, dankjewel.
2: Kost wel wat, dus ik hoop dat je gespaard hebt. Maar ik heb iets prachtigs uitgezocht. Dat is het Grand Hotel Majestic aan het Como-meer. Panorama-uitzicht over het water. Het staat bekend om historische architectuur, rustieke tuinen. Beetje alsof je over een Italiaanse filmset wandelt.
1: Oh ja, dat klinkt ideaal. Ja, heel fijn. Dan neem ik een mooie avondjurk mee. Dat klinkt echt grandissimo. Of hoor ik dat zo niet te zeggen?
2: Jawel, je zegt het prachtig. Je kunt ook nog grande zeggen.
1: Okay.
2: Maar grandissimo is overtreffend, hè?
1: Oh, heerlijk. Ja, maar nu weet ik nog steeds niet wat nou mijn eindbestemming is.
2: We blijven aan het Como-meer.
1: Oh, nou, dat is wel een droom die uitkomt.
2: Ja?
1: Ja, vind ik wel.
2: Wil je ook nog een cultureel uitstapje doen tussen het zonnebaden door?
1: Ja, vind ik leuk. Zeker. Okay. Zeker.
2: Ik denk dat het dan leuk is om naar het vissersdorpje Varena te gaan. En daar ga je dan heen met een hele speciale houten boot. En die boten die heten de Riva Speedboat.
1: Oh ja, dat zijn ze wel.
2: Ja.
1: Ja, dat zijn de mooie.
2: Ja. Dan ben je er eigenlijk zo.
1: Nou, dat klinkt echt superleuk. Zitten die Italianen nou een beetje op ons te wachten, denk je?
2: Het is wel een beetje een onrustig jaar. Ik denk dat je het daarover hebt.
1: Ja.
2: Er zijn demonstraties, protesten. Dat zijn dan vooral studenten. Maar deze zomer zijn ze wel Europees kampioen voetbal geworden in eigen land.
1: Ah.
2: Dus ze hebben wel een goed humeur. Dus het kan er onrustig zijn, maar ik denk ook wel gezellig.
1: Ah, dus ik kan iedereen feliciteren.
2: Inderdaad.
1: Bellissimo. Nou, ik heb er zin in hoor. Ik ga even snel mijn badpak opzoeken. En heb jij nou ook mooie herinneringen aan Italië als vakantieland? Of ging jij iets anders doen in 1968? Je weet het, ik hoor altijd heel graag jullie verhalen. Dus deel jouw vakantieherinneringen via de NPO Luister-app.

0: spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Wie is er het mooiste bruidje van het land?
1: Natuurlijk zij die hun bruidsjapon kochten bij de Vries en Lampie. Het bruidshuis met de best gesorteerde internationale collectie. Amsterdam, Kalverstraat 3 tot 5, Den Haag, Spuistraat 58, de Vries en Lampie.
2: 1968.

0: This guy is in love with you, Herb Albert. Heerlijk nummer. En daarvoor hoorde je Jimmy Fontana met La Nostra Favola. De Italiaanse versie was dat van Delilah van Tom Jones. En het staat in 1968 in de maand augustus op nummer 1 in de Italiaanse hitparade.
1: Dit of dat. Dit of dat.
0: Dit of dat, wie kies jij? Deze zomer staan twee topplaten tegenover elkaar in de ring. En jullie bepalen welke plaat straks als winnaar wordt gedraaid. En vandaag gaat de strijd tussen Sandy Coast, I See Your Face Again.

Want zij geeft dan toch echt een stem aan de Cats. Zij zegt, mijn voorkeur gaat echt uit naar de Cats. Heerlijk zwijmelen bij de gedachten. Ik was 15 en ik ging naar dansles op zondagmiddag. Nou, dat soort leuke herinneringen, daar zijn we altijd naar op zoek. Maar welke plaat vind jij nou dat er moet winnen? Je weet het, aan het eind van deze voorstelling draaien we hem helemaal aan het einde van deze mooie zomer van 1968. Dus geef nu nog even door wie volgens jou moet winnen. En vertel er natuurlijk vooral bij waarom. En dat kan allemaal via de NPO Luister-app of door te bellen naar 0800 3000.

Twee grote nederpophits uit de zomer van 1968. En ik ga heel even kijken wat de tussenstand is. En dan zie ik dat nog steeds Sandy Coast toch echt wel voorstaat. De Cats loopt het niet echt in, tot nu toe nog. Maar je weet het, er kan nog van alles gebeuren. En ik ga even wat leuke reacties voorlezen. Want ik zie dat Frank van Dijk die appt. Hij zegt, mijn stem is voor Sandy Coast. Lekker uptempo nummer. En daarnaast horen we de Cats al veel te vaak op Radio 5. Nou, Frank, dat is Wilma niet met je eens.

0: Eric Burden and the Animals, Sky Pilot Part 1. De ANWB-kampioen tipt de wandelroutes bij de Kennemerduinen deze zomer. Nieuwe wandelpaden zorgen voor optimaal plezier. Meer een fietsmens? In de provincie Drenthe zijn de laatste jaren enorm veel fietspaden aangelegd. Perfect dus om daar in de zomer van 1968 gebruik van te maken.
1: Meneer Van Rooijen, u bent de voorzitter van de Drentse Rijwielpadvereniging.
2: Dat genoeg heb ik, mevrouw.
1: Ik heb begrepen, er ligt nu op dit moment 235 kilometer rijwielpad in de provincie.
2: Ja, meneer, praktisch klaar.
1: Is dit nou niet een ontzettend kostbare zaak, de aanleg van die paden?
2: Ja, meneer, een dure zaak. Want als je rekent, deze paden die kosten ongeveer zo'n 27.000 gulden per kilometer. Dus een 27 gulden per strekkende meter.
1: Maar het is de moeite waard, begrijp ik. Wordt er veel gebruik van gemaakt?
2: Ja, er wordt behoorlijk gebruik van gemaakt. Hoewel wij natuurlijk graag zeggen dat het gebruik wat intensiever waren.
1: Maar er wordt vrij veel gefietst inderdaad.
2: Ja, er wordt vrij veel gefietst. Maar we hopen dan wel dat dat in de toekomst veel meer zal gaan toenemen. En dat zal ik ongetwijfeld, want een hoop mensen die krijgen om duur genoeg van de dood te rijden.
1: Ja, want heeft u enige verklaring eigenlijk, meneer Van Rooijen, voor de enorme hoge vlucht die de fiets de laatste jaren heeft genomen?
2: Ja, omdat ik denk dat een hoop mensen van de dood te rijden genoeg krijgen. De risico die eraan verbonden is. En voor een ontspanning beter gebruik kunt maken van een fiets dan van een auto.

0: MacArthur Park van Richard Harris. Prachtig.
1: Het sentimentele zomerspel. Wat weet jij er nog van?
0: Tijdens deze zomerweken spelen we het sentimentele zomerspel. En dat ga ik vanmiddag spelen met René. René, welkom.
2: Ja, goedemiddag. Met plezier uit de Tweede Kerk.
0: Nou, welkom. Hoe oud ben je in 1968?
2: Toen was ik 17 jaar.
0: 17 jaar. En wat ben je aan het doen? Ben je nog op school, aan het studeren?
2: Toen zat ik... begon ik net met werken eigenlijk.
0: Ja. Ik had net ook al iemand bij mij op het podium. En die was ook al zo jong begonnen met werken. Dat was in die tijd zo, hè?
2: Ja, dat klopt. Om mijn 16 jaar al.
0: Ja, precies. Goed. Ik hoop dat je veel weet nog over de zomer van 1968. Want wij gaan samen het spelletje spelen. En dat kunnen wij samen spelen omdat jij het juiste antwoord hebt gegeven van wie de stem nou was. Want wie was dat?
2: Ja, dat was prinses Margriet.
0: Juist, heel goed. Nou René, het werkt zo. Zo 1 minuut lang krijg jij een hele rits vragen over de zomer van 1968. En om te winnen moet je minstens 6 antwoorden goed hebben. Dus je moet wel heel snel zijn. Als je het niet weet, roep dan meteen pas.
2: Ja.
0: En als je het goed doet, dan win jij zometeen natuurlijk het felbegeerde autootje van het sentiment.
2: Nou, benieuwd.
0: Ik ook. Maar we gaan ervoor, René. We gaan ervoor.
2: Hoor. Dat is prima.
0: ik zeg, we gaan ervoor.
2: Oké.
0: Prinses Beatrix opent in 1968 de eerste metrolijn van Nederland. Waar is dit?
2: Rotterdam.
0: De Tour de France wordt voor de allereerste keer gewonnen door een Nederlander. Wie is dat?
2: Jan Janssen.
0: Hoe oud ben jij in 68?
2: 17.
0: Wie is koningin?
2: Juliana.
0: Legoland Park wordt geopend. In welk land ligt Legoland?
2: Denemarken.
0: In Amerika werden dit jaar 2 belangrijke figuren vermoord. Noem er 1.
2: Kennedy.
0: Is Nixon de presidentskandidaat voor de Democraten of voor de Republikeinen?
2: Pas.
0: Maak af. Ja, zuster?
2: Nee, zuster.
0: In Rome is een stichting opgericht waar Europese wetenschappers hun bezorgdheid over de toekomst van de wereld uiten. Hoe heet deze club?
2: Pas.
0: Wie presenteerde een paar jaar geleden Open het Dorp?
2: Mies Bouwman.
0: Beatrix is in verwachting in de zomer van 1968. Is dat van prinsje 1, prinsje 2 of prinsje 3?
2: Prinsje 1.
0: Het was prinsje 2, maar dat maakt niet uit, want je hebt 8 punten. Gefeliciteerd.
2: Woehoe. Ja, dankjewel.
0: Een groot applaus voor René. Ja. Nee, nou ja, je hebt eigenlijk geen fouten gemaakt. Er waren een aantal, je zei pas. Dat was volgens mij alleen maar bij de Club van Rome. Dat was de vraag over de stichting.
2: Ja.
0: Opgericht. En ik zit nog even terug te kijken. Volgens mij, je had ze voor de rest allemaal gewoon goed. Nee, nog eentje?
2: Nixon.
0: Oh, Nixon. Ja, inderdaad. Ja, toen zei je ook pas, hè, geloof ik. Dat is een republikein.
2: Maar
0: maakt het uit. Je hebt gewonnen, René. Van harte gefeliciteerd.
2: Ja, dankjewel.
0: Blijf nog even aan de telefoon, want dan noteren we jouw gegevens. En dan komt het fantastische autootje van het sentiment natuurlijk heel snel jouw kant op.
2: Nou, ben reuze benieuwd.
0: Oké, René. Dankjewel voor het meespelen. Fijne avond nog.
2: Graag gedaan. Hetzelfde hoor.
0: Dag.

0: Heber Gervinie van Marty Wilde. En daarvoor hoorde je Tom Jones met Help Yourself, die ik vorige maand nog live heb mogen horen zingen. Op 86-jarige leeftijd. Het is toch ongekend. Goed, ga er deze zomer vooral op uit met de kunstroute uit Cultuursnuiven op het Westfriese platteland.
1: We krijgen de weg gewezen, het huis uit, de kunst in, langs een route die het prachtige oude havenstadje De Rijp aandoet, zo goed als de wijde landschappen van Waterland, Beemster, Schermer en West-Friesland. Een dagtocht die u per bus of eigen vervoer maakt. Er worden nu historische schoonheden gewezen, toeristisch of folkloristisch interessante bijzonderheden getoond. Naast autoweg E10 in Oudendijk geeft de poppenspeler Hendrik de Groot geregelde voorstellingen. U bent vrij in tempo en indeling van uw tocht. In stadjes als Enkhuizen, waarvan de Zuiderpoort om zijn bultige uitwas door de oude zeevaarders de Dromedaris genoemd werd, vindt u tentoonstellingen van levende kunst. In de oude kanonskamer die tot Baar werd verbouwd sinds dit een internationaal studentencentrum is geworden, hangt werk van Luce Baer. Oude portretten van de vrouw van Jan Pieterszoon Koen en van de gouverneur-generaal zelf. Evenals zijn standbeeld vindt men in de stad Hoorn, die twee eeuwen geleden nog een haven van wereldbetekenis was. In het oer-Hollandse Grootschermer exposeert Nick Jonk, wiens beelden vol kracht en spanning buiten het sterkste spreken. Deze dagtocht, georganiseerd door de Culturele Raad van Noord-Holland, de VVV's en een busonderneming, neemt de vakantieganger eens op een andere manier mee uit en de kunst in.

de binnenkomst viel me iets tegen. Vanwege natuurlijk wij die gewoonte van het land niet kunnen. Hè. De vloeren zijn kaal en dergelijke. En het was midden in de nacht en dan kan je niks voorstellen. Maar we hebben een heel goede tijd daar gehad. Ik had nog wel een jaar willen blijven.

kan geen kikker van de kant afduwen van het Lowland Trio. Ja, en hiermee is onze reis door de zomer van 1968 bijna tot een eind gekomen. Maar nog één ding moeten we natuurlijk met elkaar bespreken. Want wie is nou de winnaar van dit of dat? En het is Sandy Koos, I See Your Face Again.

0: Wat een heerlijke voorstelling hebben we met elkaar gemaakt. Maar onze reis door de zomer van 1968 is afgelopen. Maar we zijn natuurlijk op rondreis. En volgend weekend reizen we dan ook door naar de zomer van 1973 en de zomer van 1989. Waar we weer een vakantiebestemming gaan aandoen en twee muzikale zwaargewichten het tegen elkaar gaan opnemen in dit of dat. Hopelijk ben jij er ook weer bij met mooie herinneringen. Ik wens jullie een heerlijke week en heel graag tot dan. Dag!
1: Theater van het Sentiment is onderweg. Voor meer theater, ga naar onze website. nporadio5.nl/theatervanhetsentiment.
2: Maak morgen mee. KRO NCRV.
3: Nu bij Zeeman, dames basic t-shirt korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
4: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
5: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
5: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Doen, het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaartochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
8: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
9: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
10: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
9: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
10: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
11: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle Vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
12: Voor wie zijn we ook alweer?
11: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Leren mediteren? Zen.nl.
11: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
14: Leren mediteren? Zen.nl.
15: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
16: Diabetes of prediabetes? Het meten van uw glucose is dan erg belangrijk. Bestel al uw diabeteshulpmiddelen veilig online op diabetesmagazijn.nl.
17: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
18: Voor 11 uur besteld is morgen al in huis. Diabetesmagazijn.nl.
17: Gun jezelf een Holland-America Line Cruise. Boek nu een Noord-Europa Cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerica.com.
19: Dat zomerse gevoel. Energiek, helder en opgeladen. Terug naar binnen, achter je scherm, is dat gevoel snel weer weg. Sunbooster brengt je dat gevoel terug. Met nabij infrarood licht. Zonlicht dat binnenshuis ontbreekt. Meer energie, scherpere focus en een betere stemming. Kijk op sunbooster.nl.
1: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
12: 6:00 zit Van der Linde met het NOS-journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn 2 mensen gedood. Onder hen is een jongen van 4. 7 anderen raakten gewond, melden Palestijnse medische bronnen. Bij de eerste aanval werd een plek gebombardeerd vlakbij het Nusayrat vluchtelingenkamp. Even daarvoor had het Israëlische leger mensen in de buurt opgeroepen om te vertrekken. Op de bezette westelijke Jordaan-oever heeft het Israëlische leger een jongen van 14 doodgeschoten. Het gebeurde bij de inval van een vluchtelingenkamp niet ver van de stad Nablus. Op een andere plaats werd een Israëliër van 24 neergestoken, waarschijnlijk door een Palestijn. Het Japanse eiland Hokkaido in het noorden van het land is getroffen door een aardbeving met een kracht van 6. Vanmorgen was er ook al een beving in de buurt van Tokio. Daarbij raakten bijna 40 mensen gewond. De autoriteiten waarschuwden al voor nieuwe bevingen. Vooral vandaag en morgen moeten inwoners alert blijven. Eind vorige maand vielen er 34 doden bij een aardbeving in Japan. Formule 1-coureur Lando Norris heeft de Grand Prix van Nederland gewonnen. De Brit van McLaren kwam als eerste over de finish in Zandvoort, waar de race voor het laatst werd gehouden. De nummers 2 en 3 zijn Kimi Antonelli en George Russell. Voor Max Verstappen was het een dramatische race. Hij viel uit in de openingsronde. Hij verloor de controle op een nat stuk asfalt. Er was veel schade aan zijn auto, maar zelf raakte hij niet gewond. PSV heeft met 5-1 gewonnen van FC Groningen. In Eindhoven kwam Groningen eerst op voorsprong, maar PSV herpakte zich snel. Eerder vandaag won Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. Go Ahead staat door deze winst tweede in de Eredivisie. PSV staat derde op 2 punten van koploper AZ. Het weer. Vanavond blijft het overal droog en daalt de temperatuur naar een graad of 10. Morgen veel zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: weekend. En goed om te weten dat je weer luistert naar Volkspot over theater en muziek van de Lage Landen. Met vanavond te gast zanger, liedschrijver en muzikant Bertolf Lentink. Met zijn nieuwe album Bluefinger Volume 2 keert hij terug naar zijn oude liefde, de bluegrass muziek. Uit eigen archief hoor je het a cappella kwartet Mezzo Macho met liedjes van Dr. Anders P. En drummer Cesar Zuiderwijk, ja inderdaad, die van de Golden Earring, vertelt over het theatercollege dat hij gaat geven samen met muziekjournalist Jean-Paul Heck.
1: Volkspot.

met een beetje geluk brengt september nog ideaal weer voor wind en zeilen. En dan zag je steeds muziek op de achtergrond. Heerlijk, Splitsing was dat. Straks de muziek van Dr. Anders P. hier in Volkspot, maar dan a cappella uitgevoerd door de groep Mezzomacho.

0: Van altijd zo goed en zo leuk. Laurie speelde. Dit was misschien wel haar grootste hit. En het is nog steeds, het klinkt fris, alsof het gisteren gemaakt is. Laurie speelde, how many times?
1: Gespot door Span.
0: Straks, na 7 uur, is hij bij mij te gast hier in Volkspot. Zanger, liedschrijver en gitarist Bertolf Lentink. Als groot liefhebber speelde hij opnieuw zijn vingers blauw bij het inspelen van zijn nieuwe bluegrass-album Blue Finger Volume 2. Nou, in tegenstelling tot zijn eerste bluegrass-album schreef hij dit keer allemaal nieuwe nummers voor deze plaat. En hij nam die plaat ook op met zijn eigen Nederlandse band. Dus met Blue Finger Volume 2, moet ik dan natuurlijk eigenlijk zeggen, gaat Bertolf eigenlijk terug naar zijn muzikale bron. Opnieuw doet hij dat. En dat hoor je ook echt aan. Het enorme spelplezier dat echt van ieder nummer afspat. Luister bijvoorbeeld maar eens naar Keep Straight on This Road. Vrij naar de stem van de navigatie. Nadat Bertolf vanuit woonplaats Zwolle de A28 is opgedraaid. Op weg naar een optreden.

0: Dit wakkert een enorm plezier in mij aan.
1: Met Heelco Span.
2: Maak er een prachtige voorstelling van.
1: Maar ik vind het zo'n heerlijk ouderwet prachtig liedje. Volgspot, iedere zaterdag en zondag vanaf 18:00 op NPO Radio 5.

0: tell her I'm sorry. Charlie Rich, the most beautiful girl. Zo'n 50 jaar lang zat hij achter het drumstel bij de Golden Earring. Met liedjes als Radar Love, Twilight Zone, When the Lady Smiles schreef de Haagse band natuurlijk Nederlandse popgeschiedenis. En achter dat drumstel zat dus altijd die energieke César Zuiderwijk. Vorig jaar verscheen zijn biografie César, het verhaal van een drummer, geschreven samen met muziekjournalist Jean-Paul Heek. En vanaf september brengen ze dat verhaal ook naar het theater. Dat wordt geen gewone voorstelling, het wordt een soort collegetour. Met verhalen, humor, spoken word, vragen uit de zaal en natuurlijk muziek en drumwerk van César Zuiderwijk. César, goedenavond.
1: Ja, dat laatste moet ik bestrijden.
0: Dat laatste moet je bestrijden? Je gaat niet drummen tijdens de voorstelling?
1: Nou, weet je wat het is? Het zou een college tour worden. En we hebben duidelijk aangegeven wat we gingen doen. Maar de theaters maken er van, ja, ik kom lekker drummen en zo. Ja, hallo.
0: Dat ga je niet doen.
1: Maar goed, we gaan het natuurlijk wel doen. Want er zijn natuurlijk mensen die kopen een kaartje en die willen dat er gedrumd wordt.
0: Ja, daar kom je ook niet onderuit, hè?
1: Dus dan gaan we het maar doen, hè?
0: Ja, precies. Dus eigenlijk was het niet de bedoeling. Maar omdat de theaters dat schrijven en ik het nu ook voorlees, want de theaters schrijven, nou, dan moet je wel.
1: Ja, dan moet je wel. Maar ja, zeg, ik heb er geen enkel aan, gelukkig, hè?
0: Nee. Maar het zou toch een beetje gek zijn geweest maar een avond met jou te gaan zonder dat er een drumstel op het podium staat.
1: Ja, weet je wel, het gaat over het boek natuurlijk, hè, de verhalen.
0: Nee, zeker. Maar ja, voor heel veel mensen ben je natuurlijk echt vergroeid met dat drumstel, toch?
1: Ja, maar Stuart Copeland, de drummer van de Police, die heeft dat ook pas gedaan. En die heeft ook geen noot gedrumd.
0: En hoe vonden de mensen dat?
1: Ja, fantastisch.
0: Toch wel.
1: Die man vertelt natuurlijk, hè, de verhalen, wauw. Je hangt aan zijn lippen. Weet je wel, daar gaat het om.
0: Nou, maar bij jou krijg je dus en een prachtig verhaal. En er wordt ook nog gedrumd. Ja, nu, dus eigenlijk dubbelop.
1: Nu is het, ja, precies.
0: Ja, dubbelop. En je vertelt je eigen levensverhaal. Nou, weet ik dat niet zeker, hè? Want ik maak zelf geen muziek. Maar bij een drummer denk ik altijd, dat is iemand die toch een beetje op de achtergrond blijft. Natuurlijk heel belangrijk voor het geluid van de band. Maar je blijft toch bescheiden op de achtergrond. Het is in jullie geval Barry die op de voorgrond treedt. Nu treed jij op de voorgrond met jouw verhaal. Hoe vind je dat?
1: Ja, maar bij de Earring was het natuurlijk ook toch wel een beetje gelijkwaardig, weet je wel. Snap je?
0: Ja.
1: Ik bedoel, ik ben een soort keeper van de muziek. Maar je bent wel de sluitpost, hè?
0: Ja, dat is waar. Als jij niet goed drumt, stopt het.
1: Was het toch wel een beetje gelijkwaardig.
0: Ja, je hebt niet het gevoel dat je nu heel erg over iets heen moet zetten om zelf op de voorgrond te treden.
1: Nee, zeker niet. Maar wij waren allemaal niet op de voorgrond treden, weet je wel. We deden gewoon met z'n vieren wat we deden, ja.
0: Ja, ja.
1: Het was niet zo dat het was niet Barry en de Golden Earring, bij wijze van spreken.
0: Ja, jullie waren echt wat dat betreft gelijkwaardig aan elkaar. Jullie wisten natuurlijk van jullie concerten echt altijd mooie shows te maken. Daar gaat het ook over in het boek, hè? Over jouw verwevenheid met die band en met die muziek. Als je dan die voorstelling aan het voorbereiden bent, César, zijn er dan verhalen waar je echt heel veel zin in hebt om die te delen met je publiek?
1: Nee, absoluut niet.
0: Hoezo niet?
1: Nee, waarom? Het moet geen soort conferentie worden waarin je gewoon van tevoren weet wat je gaat doen. Ik bedoel, we hebben toen het boek uitkwam iets van 15 grote boekhandels gedaan. En kleine theatertjes via boekhandels. En daar zaten ook gewoon honderden mensen. Maar het was elke avond anders. Kijk, Jean-Paul is een hele goede journalist. Die vraagt gewoon altijd andere dingen. En vanuit een andere invalshoek. Mensen mogen vragen stellen. We hebben niet een vast programma of zo.
0: Nee, elke avond kan dus anders zijn op basis van Jean-Paul zijn vragen.
1: Het boek had 3 keer zo dik kunnen zijn ook nog.
0: Ja,
1: maar dat was niet de bedoeling.
0: Maar was het ook moeilijk om verhalen weg te laten die jou wel na aan het hart lagen?
1: Nou ja, ik bedoel, nee. Het is gewoon gegaan zoals het gaat. 200 uur met elkaar gepraat. Als we 400 uur hadden gepraat, was het misschien 2 keer zo dik geweest. Maar dat was niet helemaal de bedoeling, weet je wel.
0: Nee.
1: En dankzij die insteek is het natuurlijk heel interessant nu.
0: Ja, het is een interessant verhaal. Ja, precies, want je vertelt dus nu misschien ook verhalen die niet in het boek staan. Ook een beetje afhankelijk van wat er uit de zaal komt. Want zijn mensen in de zaal ook heel erg eager om jouw vragen te stellen?
1: Ja, best wel. Kijk, er zijn zoveel fans die gaan naar een optreden toe. Maar die weten bij God niet wat er... Ja, die kunnen geen vragen stellen. En die gaan naar een concert en dan gaan ze naar huis en dan weten ze nog niet iets van je, weet je wel.
0: Ja.
1: Snap je? En dat is nu... We houden ook het licht zo.
0: Hartstikke leuk. Wat zei je? Dat laatst verstond ik niet goed.
1: We houden het licht aan.
0: Oké, dus eigenlijk zijn we met elkaar.
1: Je gaat niet in het donker zitten tegen mensen praten. Dat doe je gewoon niet.
0: Nee, dat is ook een beetje gek natuurlijk om een gesprek aan te gaan... terwijl de ene helft in het donker zit.
1: Dat is helemaal niet sympathiek. Dus dit is alsof je in de huiskamer zit.
0: Ja, wat leuk zeg. Dus je komt echt bij jullie op bezoek als het ware. En dan dat ene precaire moment. Je was eigenlijk helemaal niet van plan te gaan drummen. Dan gaat nu toch een drumstel mee op tour. Hè? Noodgedwongen. Wanneer besluit je dan, ik ga nu iets illustreren? Is dat dan vooral dat je op een gegeven moment...
1: Geen idee. Als mensen vragen van, dat nummer, dat vind ik leuk, hoe speel je dat nou? Nou, dan kan ik het spelen.
0: Ja, dus eigenlijk dat die hele voorstelling wordt geïmproviseerd.
1: Ja, eigenlijk wel, ja. Maar we hebben het al zo vaak in die boekhandels en dergelijke gedaan, dat we weten dat het wel goed komt.
0: Ja, dat is ook wel een geruststellend idee. Ja. Zijn er ook vragen waarvan je denkt, nee, die wil ik niet nog een keer beantwoorden, eerlijk zeggen?
1: Nee. Ik ben overal heel open in. Ik bedoel, ik heb ook niks te verbergen. Kijk, tegenwoordig, als je iets doet of uitspookt, dan weet iedereen het meteen, weet je wel.
0: Ja.
1: Maar we hebben ons altijd tamelijk kalm gehouden. Dus,
0: keurige band.
1: Ik heb niks te lezen. Nee.
0: Dus het publiek mag raak vragen, Jean-Paul Hek mag raak vragen. En dan maken jullie elke avond dus een andere voorstelling van jullie college tour.
1: Ja.
0: Nou, hartstikke spannend. Ik denk dat het ook voor fans van de Earring, maar ook voor fans van het drummen over het algemeen echt een feest moet zijn om daarbij te zijn. 5 september gaan jullie beginnen, in Markant Theater Maashorst in Uden. De college tour van César Zuiderwijk samen met schrijver en muziekjournalist Jean-Paul Hek. Zo te horen, ben jij nu ook onderweg naar een optreden of naar een voorstelling?
1: Ja, ik speel met de Clarks, een Haagse coverband. En die doen een set Earring-nummers. En af en toe is het leuk. Dan spelen Rieders en ik mee.
0: Wat leuk. En weet het publiek al...
1: Het is gezellig.
0: Wat leuk. En weet het publiek waar geen nu naartoe, als ik vragen mag?
1: Naar Bree.
0: In België?
1: Bree, ja. Ik heb bijna overal gespeeld in elk dorp op de kaart. Maar Bree heb ik nog nooit gespeeld. Het ligt net over de grens trouwens in België.
0: Nou, op weg naar Bree. En weet het publiek al dat jullie meedoen?
1: Ja.
0: Ah, dat weten ze. Ja,
1: er moeten wel kaartjes verkocht worden.
0: Ja, en dat verkoopt een stuk beter als jullie erbij zijn, Rinus. Jij kan ik me zo voorstellen, toch?
1: Ja. Maar het is waanzinnig leuk om te doen.
0: Ik wens je een hele fijne avond en voor de daarna een hele mooie tour met Jean-Paul. Ik dank je wel en rij voorzichtig verder en heb een geweldige avond daar in Bree, hè?
1: Dank je wel.
0: Dank je wel, César Zuiderwijk. Okay. Tot een andere keer. Dag, hoi.
1: Yo. Bye.

Jouw avond start met Simone Walraven. Van maandag tot en met vrijdag duikt Simone legendarische muziek op uit iconische archieven. En neemt je mee op een muzikale reis over de wereld. De avond start op NPO Radio 5. De beste evergreens.

0: De Evergreen Top 1000 van NPO Radio 5. The Righteous Brothers, You've Lost That Loving Feeling. Morgen is de geboortedag van de grote taalkunstenaar Heinz Poelzer. Hij is natuurlijk vermaard geworden als dokter Anders P. En graag laten we daarom vanavond ook muziek horen uit het Volkspotarchief van de mannen van het kwartet Mezzo Macho. Want in 2004 brachten zij liedjes uit hun programma P. Capella op ons podium, met daarin inderdaad de liedjes van dokter Anders P. Nou, we hebben twee nummers uitgezocht. Windschoten Diep en het beroemde Gezusters Karamazov. A cappella uitgevoerd door Wilbert Friedrichs, Ron Mesland, Hans Scholing en Jack Breikers. Samen vormden zij Mezzo Macho.
1: En nu ga ik u iets hartverscheurends vertellen aangaande een zekere Miep. Zij was 19 jaar en ze woonde op kamers gelegen aan het Windschoterdiep. Dit verhaal waarmee ik alle andere literatuur van het tafelblad zwiep. Combineert de gevoelige Miep met het waterbouwtechnische Windschoterdiep.
2: Ze vervulde een taak in de bibliotheek, of zoals zij het noemde, de Piep. En passeerde al dus minstens 10 maal per week het romantische Windschoterdiep. Maar ook tijdens het weekend gebeurde het dikwijls dat zij langs de waterkant liep. Dus de kant van het water dat ik u al noemde te

in Schotterdiep. Dus hij remde en groette waarbij hij in haar een verlangend gevoel wakker riep. Daarna stapte hij uit en hij kwam op haar toe. Het was stil aan het Winschoterdiep. Deze stilte kwam beiden bijzonder van pas aangezien die gelegenheid schiep. En ze strekten zich uit.

0: prachtige windprototype. Maar in elk geval kwam ze weer thuis en de volgende dag werd ze wakker met griep. En u weet hoe gevaarlijk dat is als je het krijgt van het lokkende windschoterdiep.
1: Dus de koorts liep maar op en de polslag werd sneller, kortom ze was ziek als een iep. En al eilend beleefde ze weer dat gedoe bij het klotsende windschoterdiep.
0: Nu het spreekt wel vanzelf in zo'n tragische tekst dat het meisje tenslotte ontsliep. Op dat ogenblik reed er wel lustige man met zijn jeep langs de Kralingse plas. En misschien vindt u deze geschiedenis wel overbodig en stereotyp. Maar zij werpt toch een licht op de uiterst merkwaardige rol van het windschoterdiep.
2: Tot besluit wil ik u dan ook opwekken tot een geest van hoera en hiep hiep. Ten behoeve van dit voor het scheepvaartverkeer zo belangrijke windschoterdiep. Hiep, hiep.

0: Ja, nog een beetje de schijf van NPO Radio 5. We Go Back van Keith Urban uit Nieuw-Zeeland. Samen met Michael McDonald, natuurlijk de zanger van de Doobie Brothers. We Go Back, echt een heerlijk liedje. Ben ik echt trots op dat dat onze schijf is deze maand. En daarvoor dus Mezzo Macho met liedjes van Heinz Pölzer, alias Dr. Anders P. Komen veel reacties op Paul, die zegt de zusters Karamazov. Wat we net ook lieten horen. Dat kan ik op de piano spelen, zegt hij. Ik kan het ook zingen. Ik heb het ooit ook live gehoord van de Dr. Anders in het theater. Dat moet eerlijk zijn, om de Dr. Anders opgetreden te zien hebben. Echt heerlijk. Petra zegt, briljant die macho's. En Koen die heeft een vraag. Die vraagt zich namelijk af of van de zusters Karamazov ook bladmuziek aan te schaffen is. Hij is namelijk lid van Die Tafelroende, een Nederlands-Duits a cappella mannensextet. Ja, Koen, ik heb werkelijk geen idee, maar misschien dat er nu mensen luisteren die zeggen, ja hoor, die bladmuziek die bestaat wel. Als dat zo is, stuur even een appje met de NPO Luisterapp. Doen we Koen in ieder geval een groot plezier.
1: Raad mijn naam.
0: Raad

0: Vroeger waren we in Volkspot in Raad Mijn Naam op zoek naar de naam van Frans Bauer. Nou, die werd geraden ook door Maas Essenburg. Maar wie zoeken we vanavond? We hebben weer drie cryptische aanwijzingen voor je. En op basis daarvan kun je je zoektocht starten naar die ene naam uit de Nederlandse of Vlaamse theater- of muziekwereld. Dit is de eerste aanwijzing voor vanavond. Ik heb geen warme band met mijn vader. Heb je al enig idee wie we zoeken? Dan stuur je nu een berichtje met de app van NPO Luister. Of je stuurt eventjes een berichtje naar Sanne. Dat doe je door te bellen. 0800-3000-555. Dat is ook leuk. Heb je even een gesprekje met Sanne. En wie weet ben jij dan straks de gelukkige. 0800-3000-555. En je weet waar het allemaal om draait, hè? Om zo'n uniek setje Volkspot fietslampjes.
1: Raad. Mijn naam.
2: Mijn naam.

Le Printemps van Michel Fugain, Le Big Bazaar. En dat allemaal aan de vooravond van de herfst. Maar ja, na de herfst en de winter is het straks weer tijd voor die Printemps. Dus dat is een mooi perspectief. Eens eventjes kijken. De eerste aanwijzingen zijn binnengekomen. Althans, de eerste oplossingen zijn binnengekomen op basis van de eerste aanwijzing. Ik heb geen warme band met mijn vader. Wie zoeken we in Raad Mijn Naam? Willem denkt aan Ramse Shaffi. Anneke aan Mart Hoogkamer. Ja, dat is ook een verhaal, hè. Die stond voor de rechter onlangs, de vader van Mart Hoogkamer. Ja. Even kijken, wie wordt er nog meer genoemd? Danny de Munk door Erik. Bert denkt aan Stef Bos. Michelle, Leslie en Ellen trouwens ook. Eens eventjes kijken. Glennis Grace komt ook nog voorbij. Maar nee, die zoeken we allemaal niet. Het is ook niet Robert Longen's suggestie van Wim Groos. Maar wie zoeken we wel? Ik heb nog een tweede aanwijzing voor je. En die luidt, die oudejaarsconferentie had best een groot effect. Die oudejaarsconferentie had best een groot effect. Misschien weet je dat nu, dan bel je Sanne op 0800 3000 555. Of je stuurt even een berichtje met de NPO Luister-app.

0: De klassieker van die Amazing Stroopwafels, Oude Maasweg. Koen, ik heb goed nieuws voor je. De bestaansblad muziek van de gezusters Karamazov. We werden gebeld door meneer Van der Gaag. En wij zorgen ervoor dat jullie contact met elkaar kunnen opnemen. Dus dan kun je het straks met je a cappella sextet lekker gaan zingen, dat nummer. Zo fijn dat mensen elkaar helpen hier bij Volkspot. Einde van dit eerste uur, zo dadelijk de gast Bertolf. Hij maakte een heerlijke nieuw album, Bluefinger Volume 2, waarmee hij teruggaat naar zijn muzikale basis, de wereld van de bluegrass muziek. En we spelen nog steeds Raad Mijn Naam, dus blijf meespelen. Blijf zoeken naar die ene naam die we zoeken en win daarmee de Volkspot fietslampjes. Tot zo naar het nieuws.
1: Maak morgen mee. KRO en CRV. NPO
2: Radio 5. NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
3: 7 uur, Sit van der Linde met het NOS-journaal. In het West-Afrikaanse Guinea zijn zeker 22 doden gevallen bij het instorten van een vuilnisbelt. De afvalberg in de hoofdstad Conakry begon te schuiven na dagenlange zware regenval. Hulpdiensten zijn nog op zoek naar overlevenden, maar houden er ook rekening mee dat het dodental verder op zal lopen. Het vuilnis kwam onder meer terecht op de omliggende huizen. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn 2 mensen gedood. Onder hen is een jongen van 4. 7 anderen raakten gewond, melden Palestijnse medische bronnen. Bij de eerste aanval werd een plek gebombardeerd vlakbij het Nusayrat vluchtelingenkamp. Even daarvoor had het Israëlische leger mensen in de buurt opgeroepen om te vertrekken. Op de bezette westelijke Jordaan-oever heeft het Israëlische leger een jongen van 14 doodgeschoten. Het gebeurde bij de inval van een vluchtelingenkamp niet ver van de stad Nablus. Op een andere plaats werd een Israëliër van 24 neergestoken, waarschijnlijk door een Palestijn. In Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 6. Het gebeurde op 46 kilometer diepte bij Hokkaido, het noordelijkste eiland. Deze beving volgt op een andere, vanochtend vroeg in de buurt van Tokio. Daarbij raakten bijna 40 mensen gewond. De Japanse Weerdienst waarschuwde eerder al dat er de komende week aardbevingen kunnen zijn. Vooral vandaag en morgen moeten inwoners alert blijven. Eind vorige maand was er in Japan ook een zware aardbeving. Toen vielen er 34 doden. PSV heeft met 5-1 gewonnen van FC Groningen. In Eindhoven kwam Groningen eerst op voorsprong, maar PSV herpakte zich snel. Eerder vandaag won Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. Go Ahead staat door deze winst 2e in de Eredivisie. PSV staat nu 3e op 2 punten van koploper AZ. Het weer, vanavond blijft het overal droog. Vannacht in het noorden buien. Morgen is er veel zon, alleen in het noorden iets meer bewolking. Dan wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: En na de tweede aanwijzing in Raad Mijn Naam is de aandacht verschoven van zangers naar cabaretiers. Begrijp ik ook wel vanwege die tweede aanwijzing. Hè? Die oudejaarsconferentie had best een groot effect. De eerste was: ik heb geen warme band met mijn vader. En als je dat dan combineert, denken veel mensen aan Freek de Jonge. Zoon van Dominee de Jonge. Anneke komt bijvoorbeeld met die suggestie. Maas ook. Peter Pannenkoek wordt genoemd. De zoon van regisseur Job Pannenkoek. En ook Gabriel Guzman wordt genoemd. Maar nee, hen zoeken we allemaal niet. Dus ik heb nog een laatste aanwijzing voor je. En dan spitst het zich echt toe, hè, Raad Mijn Naam. Dan kom je vast uit bij degene die wij zoeken vanavond. Die laatste aanwijzing die luidt: mijn broer hockeyde beter dan ik. Mijn broer hockeyde beter dan ik. Enige idee wie we zoeken? Denk het haast wel, hè. 0800-3000-555. Of stuur een berichtje met de NPO Luister-app.
1: Raad. Mijn Naam.
2: Mijn Naam.

0: Teach-in. En dan wel de tweede bezetting van Teach-in. Hè, met zangeressen Betty Vermeulen en Marianne Wolsink. See the Sun.
1: Raad mijn naam.
2: Raad mijn naam.
0: Raad mijn naam. Ja, 3 aanwijzingen gaf ik. Ik heb geen warme band met mijn vader. Die oudejaarsconferentie had best een groot effect. En mijn broer hockeyde beter dan ik. Wie zoeken we vanavond? Er komen heel veel namen binnen. Eens even kijken of degene die ik nu aan de telefoon heb misschien de goede naam voor mij heeft. Met Helco, goedenavond. Met wie spreek ik?
3: Dag Helco, met Wim Groos.
0: Wim Groos, goeie avond.
3: Ja. Hallo.
0: Ja, als jij het goed hebt, begrijp ik dat wel. Want jij zit natuurlijk heel erg in de theaterwereld. Herinner ik me van eerdere gesprekken. Eens
3: ja,
0: even kijken.
3: Klopt.
0: Geen warme band met zijn vader. Een oudejaarsconferentie met een groot effect. En een goed hockeyende broer. Wie zoeken we, denk jij?
3: Ja, de derde aanwijzing wist ik helemaal niet eigenlijk. Ik denk Joep van het Hek.
0: Dat is sowieso goed. Joep van het Hek, die zochten we inderdaad. Ja, grappig. Die eerste twee, die herkende je meteen. Kun je het even uitleggen?
3: Ja, geen warme band met zijn vader. Dat is een beetje bekend. Hè. Hij had geen slechte band met zijn vader. Zijn nummer bij vader zweeg. Dat gaat eigenlijk over dat zijn vader zweeg tijdens de oorlog. En zijn vader was stil en teruggetrokken eigenlijk. Hè. Na de dood van zijn vader heeft hij wel heel erg van geleden eigenlijk, dat wel. Dus hij had niet bepaald een heel slechte band met zijn vader, maar geen warme band. Dus dat wist ik eigenlijk een jaar na de oudejaarsconferentie, dat is duidelijk, hè.
0: Ja, dat biermerk, nou, we mogen het nu noemen, want het bestaat niet meer dankzij hem. Buckler, inderdaad. Ja, Buckler ging ter gronde. Na die ene oudejaarsconferentie.
3: En
0: wat betreft die vader hadden we ook nog even gedacht aan de tekst van Flappy natuurlijk. Hè. Voor het eerst zag ik mijn vader als een vreselijke man.
3: Ja, klopt. Maar ja, dat is natuurlijk wel heel erg aangedikt, hè.
0: Ja, natuurlijk. Maar ja, dat mag toch. In het theater mag je dingen aandikken, toch? Ja, precies.
3: Dat moet precies. Zo, ja, absoluut.
0: Zeg het dan nog even, die hockey en de broer. Geen idee had je. Zijn broer nee. Tom van het Hek, die speelde bij de Gooise Hockeyclub. En hij werd later profhockeyer. Meer dan 200 interlands heeft hij op zijn naam staan. En hij presenteerde ook langs de lijn het sportprogramma van de NOS jarenlang. Dus nou, zijn broer had weer heel andere talenten.
3: Ja, prachtig, maar dat wist ik helemaal niet.
0: Kijk, weer wat bijgeleerd op zo'n door de weekse zondagavond, toch?
3: Zeker. Ja,
0: Wim,
3: ja.
0: Ik feliciteer je van harte. Leuk dat je meespeelde. En de fietslampjes sturen we naar De Heen, als ik me niet vergis, hè?
3: Ja, dat klopt helemaal, ja.
0: Ze zijn vanaf nu onderweg en heel graag tot een andere keer.
3: Oké, ja.
0: Dag Wim, dankjewel.
3: Bedankt.
0: Hoi, dag.
3: Bye.

0: van het Hek van de eerste officiële Nederlandse echtscheidings-LP uit 1983, Pijn Suzanne. Hij speelde op Nieuw zijn vingers blauw bij het opnemen van zijn nieuwe bluegrass album Blue Finger Volume 2. Zanger, liedschrijver en gitarist Bertolf Lentink, kortweg Bertolf. In tegenstelling tot zijn eerste bluegrass album dat hij maakte in Amerika, schreef hij dit keer allemaal nieuwe nummers. En deze plaat nam hij ook op met zijn eigen Nederlandse band. En met Blue Finger Volume 2 gaat hij dus eigenlijk terug naar zijn muzikale bron. En dat hoor je echt, vind ik, aan het enorme spelplezier dat echt van ieder nummer afspat. Maar Bertolf zou Bertolf niet zijn als hij in de nieuwe liedjes niet zou reflecteren op zijn eigen emoties en op de toestand in de wereld die hem toch ook wel de nodige zorgen baart. Fijn dat je er bent, Bertolf. Van harte welkom.
1: Fijn om te zijn, Hauke.
0: Dat kan samen gaan, hè, in bluegrass. Zingen over een wereld die dol draait, terwijl het muzikaal een en al energie en vrolijkheid uitstraalt.
1: Ja, ze zeggen altijd, bluegrass is hele vrolijke muziek met hele verdrietige tekst.
0: Ja, dat is echt misschien wel de kern van bluegrass.
1: Ja, ergens wel. Dus ja, happy music with sad lyrics. En dat is het wel kernachtig samengevat.
0: En hoe is dat zo ontstaan? Want dat lijkt een hele tegengestelde combinatie.
1: Ja, dat is een goede vraag. Ik denk omdat eigenlijk de kern van bluegrass uit zeg maar zowel Ierse volksmuziek, Ierse Schotse volksmuziek komt. Dus dat zijn best wel dansbare volksmuziek.
0: Ja.
1: En de blues. Die twee dingen. En dus dan krijg je eigenlijk misschien de textuele invloed van de blues. En de happy dansmuziek van de Ierse muziek. En dat grijpt in elkaar. Ik denk dat het daar ergens zit.
0: Ja, en die combinatie is gemaakt uiteindelijk in Amerika. Daar is deze muziek ontstaan.
1: Ja, ja.
0: En het is voor jou de muziek waarmee je bent opgegroeid.
1: Klopt. Ja, mijn vader is groot bluegrass fan. Mijn moeder trouwens ook, maar door mijn vader. En bij ons thuis stond het altijd op. En gewoon de hele dag. En mijn vader maakte zelf ook muziek, speelde vaak mee met platen, dat zag ik.
0: Echt waar, joh?
1: Dus
0: leuk.
1: Ja, dus die muziek die zit echt in mijn hart. En het is voor mij ook de muziek waardoor ik überhaupt geïnteresseerd ben geraakt in muziek en ook zelf muziek wilde maken.
0: Überhaupt, dus zonder de bluegrass was er geen zanger, gitarist, muzikant geweest?
1: Nee, dat kun je natuurlijk misschien nooit zo stellen.

0: de hele dag. En mijn vader maakte zelf ook muziek, speelde vaak mee met platen, dat zag ik.
1: Echt waar, joh?
0: Dus leuk. Ja, dus die muziek die zit echt in mijn hart. En dat is voor mij ook de muziek waardoor ik überhaupt geïnteresseerd ben geraakt in muziek. En ook zelf muziek wilde maken.
1: Überhaupt, dus zonder de bluegrass was er geen zanger, gitarist, muzikant geweest?
0: Nee, dat kun je natuurlijk misschien nooit zo stellig zeggen. Maar dan was ik wel later begonnen. Want het kwam echt op jonge leeftijd. Ik denk jaar of 6, 7 dat ik het al zo mooi vond en zo spectaculair en zo gaaf. En ik ging ook wel mee naar live muziek en festivals, bluegrass festivals, dat ik mensen banjo zag spelen en dat ik dat zo gaaf vond dat ik dacht, dit wil ik ook.
1: Ja, dat ben je gaan doen. Wanneer pikte jij je eerste banjo van je vader, of je eerste ukulele, of je eerste gitaar?
0: Ik ben op mijn 6e gitaar gaan spelen en op mijn 10e banjo. En toen op mijn 14e dobro. Dus zo kwam er elke keer een instrumentje bij, zeg maar.
1: Ja, dus allemaal dankzij jouw vader. Die heeft je echt de weg gewezen wat dat betreft.
0: Nee, absoluut.
1: Nou hadden we het net al even over het ontstaan van die bluegrass. Eerste Schotse volksmuziek versus de blues. Die natuurlijk inhoud brengt, die verdriet brengt. Die zorgen deelt met het publiek. Mm-hmm. Als je nou één definitie moet geven van bluegrass. Ik bedoel, zodat we de antennes allemaal een beetje op dezelfde golflengte hebben afgestemd.
0: Nou, ik denk, een definitie is misschien moeilijk, maar omschrijving lukt me misschien beter. Ik denk dat het heel erg van het instrumentarium afhangt, zeg maar. Dus de combinatie van instrumenten, dat is ook waarom bluegrass heet. De man die het eigenlijk allemaal heeft bedacht is Bill Monroe. Die kwam uit de staat Kentucky. Kentucky wordt wel de bluegrass state genoemd, omdat daar een bepaald weidegras ligt wat bluegrass heet. En hij noemde zijn band, die op een gegeven moment bij elkaar zocht, de Bluegrass Boys. Genoemd naar dat gras en naar de staat waar die vandaan kwam. En die band bestond uit een instrumentarium van mandoline, dat speelde hij zelf, viool, contrabas, gitaar en 5-snarige banjo. En dat was eigenlijk de eerste keer dat die combinatie van instrumenten bij elkaar werd gebracht in een band.
1: Ja.
0: En eigenlijk de genrenaam is heel erg blijven hangen aan dat instrumentarium. En wat je daar allemaal mee kunt doen. En dat is het mooie. Laat ik nog niet te ver vooruit lopen. Maar het mooie daaraan vind ik dat het ontzettend is geëvolueerd tot iets ook heel erg moderns. Tegenwoordig heb je de Punch Brothers die bijna modern klassiek maken met het bluegrass instrumentarium. Maar zo is het begonnen eigenlijk best wel als als instrumentarium. Daar overheen werd dan vaak driestemmig gezongen.
1: Ja, over welke tijd hebben we het dan ongeveer?
0: Dan hebben we over jaren 40.
1: Over de jaren 40. Ja. Uit die tijd komt dit genre.
0: Ja.
1: Ben jij een purist dat als jij met de Nederlandse band bluegrass gaat spelen, dat het precies die bezetting, dat die band precies de bezetting moet hebben die je net omschrijft?
0: Nou, qua sommige aspecten van de bluegrass ben ik een purist. Dus wel qua bezetting. Ik vind bijvoorbeeld bluegrass met een elektrische bas in plaats van contrabas verschrikkelijk. Doen we niet. Bluegrass met drums ook verschrikkelijk. Doen we ook niet.
1: Nee, ik ook af. Ja. Ja, het klinkt best puristisch.
0: Dat is puristisch. Maar aan de andere kant vind ik ook weer dat je er verder alle kanten mee op mag. Maar dat instrumentarium is voor mij wel heilig. Omdat het zo'n... Ja, die instrumenten werken zo goed samen. En bijvoorbeeld de mandoline, dat is eigenlijk de rol van de snare drum. Hè, die doet... Tja, tja, tja. De contrabas is eigenlijk de rol van de kickdrum. Hè, die speelt op de eerste en de derde tel. Dus die drums heb je helemaal niet nodig. Dat wordt eigenlijk al ondervangen met dit instrumentarium.
1: Ja, ja, dus met dit instrumentarium kun je dat echte geluid creëren. En dan is er ook die enorme snelheid waarmee je moet spelen. Vandaar ook de titel van je album. Hè, want je speelt haast letterlijk je vingers blauw. Even kijken, hoe is het met die vingers van je?
0: Ja, ik moest na de vakantie wel weer eventjes een klein beetje nieuw laagje eelt kweken, moet ik heel eerlijk zeggen. Ja, ja.
1: Ja, een beetje blauw, beetje ontstoken inmiddels alweer.
0: Ja. Ja, dat komt er weer aan.
1: Ja, het is dus eigenlijk ook een pijnlijke muzieksoort wat dat betreft.
0: Nou ja, het is inderdaad bluegrass. Het vergt wel enige vingervlugheid. En dat vind ik ook waarom het zo leuk is om te kijken. De muzikanten zijn echt steengoed. En virtuoos. En er komt ook ontzettend veel energie van die muziek af als je het live kijkt. En dat vind ik ook iets waarom het zo leuk is om er live bij te zijn.
1: Ja, het is misschien nog wel meer een stijl die je moet beleven dan dat je die stijl alleen moet horen.
0: Ja, ja. Ik vind het...
1: Hoewel ik je album echt heerlijk vind om naar te luisteren, maar als ik het zie is het nog sprankelender.
0: Ja, want je kunt ook zien hoe het spelplezier, had jij het al over, de bluegrass, het is ook echt... Het is wel een beetje muzikantenmuziek in die zin dat de muzikanten het zelf ook heel erg leuk vinden om te maken, weet je wel. Er zit heel veel vrijheid in improvisatie in. Het wordt ook wel de jazz van de countrymuziek genoemd. Hè? Want er is een compleetje refreintje en dan neemt er iemand een solo. Dus er wordt heel veel geïmproviseerd ook in. Nou, dat is ontzettend leuk om te doen. En dat stralen al die muzikanten vaak ook uit op het podium.
1: Ja, ja. Laten we gaan luisteren naar een stuk van het album. Want ik zei het al, de muziek is heel vrolijk opgepakt.

0: Je verklaart het ook daarnet hoe dat komt. In je liedjes doe je eigenlijk altijd, snij je echt dingen aan die jij belangrijk vindt, die jou raken. Mm-hmm. Zoals in het volgende nummer, Whatever You Like. Dat heb je geschreven met je twee zoons in je achterhoofd. Hè? 13 en 10 zijn ze inmiddels. En het liedje is eigenlijk een soort blijk van vertrouwen naar hen toe.
1: Ja, het is natuurlijk, gelukkig duurt het nog eventjes voordat zij het huis gaan verlaten. Maar het is wel iets waar ik absoluut niet op verheug. Wat wel een beetje speelt in mijn hoofd. Zo van, jeetje, weet je wel, corona is ook al meer dan 5 jaar geleden.
0: En over vijf jaar is de eerste op kamer zo ongeveer.
1: Precies, dat idee. Uit dat gevoel komt het een beetje voort. Maar het zijn ontzettend leuke jongens. En ik heb heel veel vertrouwen in ze. En dat is wat dit liedje eigenlijk een beetje wil zeggen. Zo van, trek de wijde wereld vooral in. Wees niet bang. Ik heb alle vertrouwen in jullie. Maar als je ooit me nodig hebt of ons nodig hebt, dan ben je altijd weer welkom. Dat is waar het over gaat.

0: Whatever You Like van Bechtel van zijn nieuwe album Blue Finger Volume 2. Het wordt binnenkort gepresenteerd en vanavond is Bertel voor bij mij te gast. Ja, je moedigt je zoons in dit lied aan om de wijde wereld in te trekken, om te doen wat ze leuk, wat ze belangrijk vinden. Is dat ook zoals jij bent opgevoed? In jullie muzikale gezin?
1: Dat denk ik uiteindelijk wel, ja. Zo ben ik wel opgevoed om te doen wat je leuk vindt. En dat vind ik ook echt wel heel belangrijk om door te geven, inderdaad. Ik hoop heel erg dat ze gaan doen waar ze van houden. Zodat ze nooit het gevoel hebben dat ze een dag moeten werken, toch? Dat is de bekende uitspraak. Als je, if you do what you like, you don't have to work a day in your life, zoiets. Dus ja, dat gun ik ze zeker.
0: Ja, dat gun je ze. Dat heb je jezelf ook gegund. Want volgens mij heb jij ook nog geen enkele dag gewerkt in die zin.
1: Nee, eigenlijk niet, nee. Nee, nou ja, af en toe begint het wel eens op werk te lijken, moet ik zeggen.
0: Ja, is dat zo?
1: Nee, sommige dingen eromheen, weet je wel.
0: Waar moet ik dan aan denken?
1: Nou, gewoon het op maandag alle mails beantwoorden en facturen sturen en al dat soort dingen. Ja, dat lijkt soms wel eens op werk. Maar het creatieve proces, dus het schrijven, het opnemen, het spelen, optreden. Dat voelt nog steeds.

0: niet als werk, nee.
1: Nee, je bent heel productief. Hè? Eerder dit jaar verscheen er ook nog een album met Diederik Nomde. Die je kent uit Her Majesty. Nu dit album. Tweede Bluegrass album. Hè? Voor het eerst trok je naar Amerika. In 2022 was dat. Ja. Met de muziek daarvan toerde je vervolgens met een Amerikaanse band langs de clubs en de theaters. En nu heb je ervoor gekozen om eigen materiaal te maken. Ja. Dat vorige album was eigenlijk verbluegrassed. Dat is heel lelijk Nederlands, maar begrijp ik. Ik bedoel, verbluegrassed muziek. Nu maak je nieuwe stukken met de Nederlandse band. Waarom die overgang naar eigen muziek en Nederlandse collega's?
0: Ja, de vorige plaat was ook eigen muziek, maar dat was eigenlijk een best-of. Als in gewoon
1: wat maar het waren wel al bestaande stukken.
0: Bestaande nummers, ja, precies. Ja. En nu heb ik echt 14 nieuwe liedjes geschreven. Dat had ook een soort praktische reden, want Bluefinger 1, zeg maar, zoals het nu eigenlijk heet, achteraf. Dat zeg maar, ik kreeg de kans om in Amerika op te nemen met die muzikanten en dat kwam allemaal best op een gegeven moment snel tot stand. Zo van, nou, we moeten mei doen. En toen was het zeg maar een half jaar van tevoren. En toen durfde ik niet aan om te zeggen van, nou, dan ga ik nu nog in die 6 maanden 12 nieuwe liedjes schrijven en daarmee naar Nashville.
1: Begrijp ik.
0: Dat durfde ik eigenlijk niet. Dus ik dacht, nou, dan val ik terug op materiaal wat er al is. En ik denk dat dan heel mooi werkt met mijn favoriete muzikanten. Die plaat hebben we toen inderdaad getoerd in Nederland. Ook al met een Nederlandse band. En dat bandje werd zo...
1: Maar toen was de Nederlandse band er ook al.
0: Ja, want die band uit Amerika, die kon ik eigenlijk alleen krijgen voor in de studio. Ja, dat zou logistiek te veel gedoe zijn geweest om die naar Nederland te halen voor een hele tour. Dus daar een Nederlandse band voor gevraagd. En dat bandje werd uiteindelijk door dat vele spelen, want we hebben denk ik een keer of 100 gespeeld uiteindelijk met Bluefinger 1. Dat werd zo hecht en zo op elkaar ingespeeld en zo'n goed bandje, dat ik dacht, nou, dat vind ik ook wel uniek dat we dat in Nederland kunnen. En natuurlijk het grote voordeel is dat, kijk, ik bedoel, de muzikanten van Bluefinger 1, de Amerikanen, dat was echt pure wereldtop. Maar nu hadden we de kans om heel veel te repeteren met elkaar.
1: Ja,
0: en arrangementen samen uit te pluizen. En, dus dat weegt dan wel een beetje op. Tegen het, zeg maar, in de studio bij Bluefinger 1 moest het allemaal binnen 4 dagen gebeuren. En dan moest het erop staan. En nu hadden we eigenlijk zeeën van tijd om dat materiaal ons eigen te maken.
1: Ja, dat is natuurlijk heerlijk. Dat is een prachtig voordeel dan in dit geval. Maar hoe is het jou afgegaan om specifiek bluegrass te schrijven? Want ik bedoel, het bewerken van je eigen stukken is toch iets anders dan 14 nieuwe stukken maken.
0: Ja.
1: In deze stijl ook.
0: Ja, en ik moet wel zeggen, zoals het vorige liedje wat je hebt gedraaid. Ik denk dat er zijn vast ook echte bluegrass puristen die zeggen, ja, dit heeft helemaal niks meer met bluegrass te maken. En dan hebben ze misschien ook wel een punt. Want dit liedje is eigenlijk, was eerst met een Rhodes en een soort beat. Het begon als een heel ander liedje. En toen dacht ik op een gegeven moment, hoe zou het nou werken als ik die drums weghaal en ik inderdaad de snare drum wordt een mandoline en ik doe het met allemaal vocalen. En toen werkte dat heel goed. En dus soms wordt het juist heel verrassend als het in een ander genre begint en ik haal het terug naar bluegrass en kijk wat het dan doet. Qua liedjes denk ik ook dat ik ben nog steeds eigenlijk wel dezelfde songwriter die ik ben als Bertolf de popartiest. Maar het is puur het instrumentarium en het feit dat het allemaal puur akoestisch is. En dat wat het de bluegrass intrekt. Zeg maar.
1: Ja, dat geeft ook een mooi kijkje achter de schermen. Je begint dus gewoon een compositie te maken of een lied te maken. En dat is dan niet direct misschien in deze stijl. En uiteindelijk bewerk je het in deze stijl.
0: Ja, ja.
1: Dus zo'n groot verschil is er dan eigenlijk ook weer niet met de aanpak bij het eerste album.
0: Nee, eigenlijk inderdaad niet. Nou, het is wel verschillend hoor. Want het liedje wat je net draaide, het begon inderdaad eigenlijk als een heel ander liedje. Dat komt ook omdat ik heel vaak heel veel platen door elkaar heen aan het schrijven ben. En niet per se denk aan genres. En dan heb ik op een gegeven moment een hele stapel liedjes. En dan denk ik ook.
1: Wat doe ik daar nou mee?
0: Ja, moet op welk album, zeg maar. Ja. En dat laatste liedje dacht ik, ik weet even niet wat ik ermee moet, maar ik vind het wel heel mooi. Nou. Zo is dat op Bluefinger 2 gekomen. Andere liedjes zijn ook, zoals Love So Well, wat je volgens mij gisteren hebt gedraaid.
1: Ja, zeker.
0: Is wel heel direct.
1: Dat is ook een liefdesbetuiging aan de bluegrass.
0: Ja, is ook een liefdesbetuiging aan de bluegrass muziek. Dus begon ook wel echt als een poging om in ieder geval een bluegrass nummer te schrijven.
1: Ja, dus eigenlijk is dat per liedje verschillend.
0: Ja, ja.
1: Wat gebleven is de samenstelling van de band. Nathalie Schaap op contrabas, Janos Kolen op mandoline en banjo, Joost van S op viool en Caspar de Groen op dobro. En jij dan natuurlijk als voorman van die band.
0: Ja.
1: Wie ook gebleven is, want er is toch 1 Amerikaan overgebleven.
0: Ja.
1: Dat is Dave Cinco, de engineer die ook het vorige album onder zijn hoede nam.
0: Ja.
1: Die is speciaal hiervoor naar Nederland gekomen.
0: Ja,
1: dat is toch een mooi compliment.
0: Ja, zeker. Nou, het is echt een ongelofelijke top mixer en engineer. Hij werkt ook met Punch Brothers. Punch Brothers zeggen misschien heel veel mensen niks, maar dat is een geweldige band waar ik heel erg fan van ben uit Amerika. Met Chris Thiele erin en zo. En hij heeft heel lang hun live geleid ook gedaan. Hij heeft allerlei platen opgenomen uit de bluegrass waar ik heel erg fan van ben. Grammy's gewonnen daarvoor. Maar goed, en hij volgde mij nog steeds gewoon op Instagram. De Punch Brothers noemen hem overigens the nicest man on earth. Dat is hij ook. Het echt een ontzettend zachte, lieve man. En toen ik op een gegeven moment inderdaad de liedjes te waren, heb ik hem gewoon gevraagd, zo van, zou jij het eventueel zien zitten om deze ook weer op te nemen en te mixen? En nou, hij is heel erg fan van Europa en van Van Gogh. En van Bertolf misschien ook een beetje. Dus hij had eigenlijk wel zin om daarvoor naar Nederland te komen. En hij heeft gewoon al zijn gespaarde airmiles van alle tours die hij doet, heeft hij opgemaakt. Om voor heel weinig kosten naar Nederland te vliegen.
1: Ja. En hij heeft opnieuw zijn stempel kunnen drukken op
0: zeker,
1: dit album.
0: Ja, hij heeft het weer prachtig gemixt en opgenomen.
1: Ja, wat dat betreft iemand met wie je misschien ook in de toekomst wil blijven staan.
0: Zeker, nou, ik dacht misschien voor Bluefinger 3 kan ik weer dan naar Nashville. Dat
1: oh ja,
0: kunnen we het zo
1: want die plannen onderdoen. Zijn er stiekem al?
0: Nou ja, ik vind het, ik bedoel eigenlijk, het is natuurlijk nu een serie aan het worden. Ja. En het is natuurlijk
1: wie
0: geen
1: zelf,
0: serie,
1: hè?
0: Er zijn er maar twee
1: nee,
0: als
1: dat
0: maar
1: is waar.
0: Zijn.
1: Dus dit is een soort tussenalbum.
0: Ja,
1: ja en dat derde, dat komt er nog een keertje aan. Je had het al even over die eerste en die Schotse volksmuziek. Hè? Misschien van de muzikale basis van de bluegrass. Inderdaad, die stijlen lijken ook wel een beetje op elkaar. Als je zo op het eerste gehoor naast elkaar legt. En die eerste invloed, die zit ook in het volgende nummer. Dat heet Heart Over Mind. En inhoudelijk is dat ook weer een soort reflectie op wie jij bent. Je omschrijft jezelf dan als iemand die eigenlijk te veel nadenkt en te weinig luistert naar zijn intuïtie.
0: Ja, daar heb ik wel een beetje last van, ja. Ik heb wel de neiging om te, hoe noem je in het Engels heet het to overthink. Ik weet niet, in het Nederlands is dat niet overdenken. Maar in die zin dus dat te veel na te denken, te veel piekeren. En soms dingen veel te moeilijk te maken, terwijl ze eigenlijk best wel makkelijk zijn als je er niet over nadenkt. Ja. Daar heb ik wel last van, ja.
1: Maar past dat wel bij een muzikant? Want die leven toch vaak van vrijheid en invallen en ik bedoel...
0: Ja... Nou, ik denk
1: dat... Laat ik het anders stellen. Ben jij een piekerende muzikant die ook aan het piekeren is van hoe moet ik nou dat ene liedje afmaken? Of hoe moet ik nou net die ene tekst beter maken?
0: Ja, ook wel. Ook wel in het artistieke proces kun je piekeren. Maar ook over allerlei dagelijkse dingen. En ik geloof niet dat het, zeg maar... Ik denk dat het soort twee kanten zijn van dezelfde medaille, eventueel. Dat muzikanten hebben vaak een soort hele creatieve kant. Ja. En een soort vrije kant. Maar ik ken ook wel heel veel muzikanten die piekeren over van alles.
1: Ja, dus hoe zou dat dan komen?
0: Ja, weet ik veel wat. Wij zijn natuurlijk allemaal ergens... Zitten we op het spectrum of ergens neurotisch niet helemaal...
1: Niet helemaal doorsnee.
0: 100%. Dus zoiets zal het zijn.
1: Ja, dat zal het zijn. En dan Heart Over Mind, dat geeft een beetje aan... wat er uiteindelijk moet winnen in je leven.
0: Ja, precies. Dat was het idee achter het liedje. Zo. Ik zou het zo fijn vinden om af en toe makkelijker beslissingen te nemen in plaats van alles naast elkaar te leggen en alles rationeel proberen te maken. Gewoon het hart volgen, de intuïtie volgen.
1: Ja, en luister je dan een beetje naar jezelf? Als je naar het liedje luistert, luister je dan naar je eigen goede raad aan jezelf?
0: Ja, soms zijn liedjes voor mezelf ook goede aansporingen om af en toe weer en dat vaak live te zingen. Dat ik denk, ja, is ook zo. Heb je wel een punt.

0: Carole King, I Feel the Earth Move. Bertolf is vanavond mijn gast. Komende week verschijnt zijn nieuwste album Bluefinger Volume 2... met dit keer zelf gecomponeerde bluegrass-stukken. Nieuwe stukken voor het album, dat hij ook heeft ingespeeld... met zijn eigen Nederlandse band. Jullie hebben mij voorbij vandaag, Bertolf, want nog een lesje bluegrass. Volgens jou, en misschien zal het een internationaal gewaardeerde werkelijkheid zijn... volgens jou moet een goed bluegrass-album altijd twee instrumentale stukken bevatten.
1: Ja, nou, dat is. Ik ben natuurlijk heel erg fan van Tony Rice. Dat is mijn favoriete gitarist aller tijden. En mijn vader was daar ook fan van, dus dat luisterde ik heel veel. En die heeft allerlei platen gemaakt. En er staan eigenlijk altijd inderdaad wel twee instrumentale stukken op. En veel bluegrass-bands doen dat.
0: En wat is dat dan? Waarom moet dat?
1: Nou ja, omdat bluegrass-muzikanten naast songschrijvers ook vooral echt gewoon wel instrumentalisten zijn allemaal. Ja, die dat allemaal heel leuk vinden. Dus om af en toe een vehikel te hebben om lekker op los te gaan. En wat niet gaat over de tekst, maar gewoon om het virtuoos en de snelheid en dat spelplezier daarvan. Dat is ook lekker.
0: Ja, en als je dan lekker los kan en al je virtuositeit in de strijd kunt gooien, is dat voor jou ook af en toe fijn? Net zoals bij je Amerikaanse collega's, dat je even niet over die tekst hoeft te denken en over de zeggingskracht van wat je aan het zingen bent, maar dat je gewoon jij in dat instrument, dat het daarom gaat?
1: Ja, ik vind dat heerlijk. Ja, want ik ben in eerste instantie, ik ben echt begonnen op gitaar en ik begon pas jaren en jaren later er echt bij te zingen. Dus ik beschouw mezelf altijd nog eerder als gitarist dan als singer-songwriter. In essentie. En dus ik vind het echt. En het is ook live ook heerlijk om met zo'n up-tempo nummer. Het doet wat met het publiek, merk je. Het wint ze een beetje op. En het is bijvoorbeeld lekker om met een instrumentaal nummer te beginnen. En dan zijn mensen al lekker warm. En
0: ja,
1: dan
0: opgewarmd.
1: Kun je dan kun je op een gegeven moment een gevoelig nummer in.
0: Ja, dan kun je de verhalen gaan vertellen, zou ik zeggen. Je had het al over de virtuositeit en over het opzwepende van de bluegrass. Nou, in dit stuk, in dit instrumentale stuk, zit dat helemaal. Het Runner's High. Ja. Je hoort als het ware de hartslag van de hardloper. Ben jij zo'n man die voor dag en dauw als het regent 10 kilometer gaat hardlopen?
1: Nou, niet voor dag en dauw, want ik ben geen ochtendmens. Maar ik loop wel graag hard. Op een heel amateur niveau. Ik ben geen Dolph Jans of zo, maar ik word wel altijd heel... Ik maak dan allemaal goede stofjes aan. Ja, dat doet volgens mij iedereen als ze hardlopen.
0: En, dan pieker je wat minder ook dan, na het hardlopen.
1: Zeker, dat helpt ontzettend mee. En dit nummer, dit instrumentale nummer, heb ik zat met de gitaar op de bank nadat ik gedoucht was. En dan voel je echt helemaal lekker en is je hartslag nog hoog. En ik denk dat dat nummer uit dat gevoel voortkwam.
0: Ja, wel funest voor je vingertoppen dit, hè, denk ik.
1: Dit kan pijn doen, ja.

0: Ron Ivers, dat voor Bert Wolff van zijn nieuwe album Bluefinger Volume 2. Ja, we hadden het er al heel even over. Het is een heel productief jaar voor jou. In januari verscheen je album samen met Dieterik Nomde van de band Her Majesty, waar jij ook in gespeeld hebt. Ja. Hoe kijk je terug op die samenwerking?
1: Was ontzettend leuk. Een hele fijne tour gedaan. Ja, Dieterik is echt een vriend van mij, dus het was gewoon heel relaxed backstage. En wij hebben altijd iets om over te praten. Dus vaak zijn we gewoon tot op 10 seconden voordat we op moeten, zijn we ergens nog over bezig. En eigenlijk ging dat gewoon door op het podium. Weet je wel? Dat gevoel. Ja. Ja, dus dat was heel leuk om te doen. En dat krijgt vast ook nog weer een keer een vervolg.
0: Ja, dat blijft niet bij een eenmalige samenwerking.
1: Denk ik juist niet. Nee.
0: Want hoe bepaal jij met wie je wil samenwerken? Want je werkt ook met Esther Groeneberg veel samen. Ook uit Zwolle, net zoals jij trouwens. Daar is die titel van het album ook nog een grappige verwijzing naar. Want jullie Zwollenaar hebben de Blauwvingers genoemd.
1: Ja, klopt. Ja,
0: van het tellen van de centen die je kreeg van Kampen ooit.
1: Klopt.
0: Voor een klokkenspel
1: van een kerktoren volgens
0: dat
1: mij.
0: Dat was het. Ja, nou, die legende is fijnzinnig ook nog verweven in de titel van het album. Ja. Maar met Esther werk je dus ook samen. Ja. Hoe kies jij je samenwerkingspartners uit?
1: Als het gaat over songwriting, dan word ik zelf ook wel eens gewoon gevraagd om met andere mensen te schrijven. En ik vind zo in het geval van Dieterik en Esther, dat zijn gewoon ook vrienden. Dus dat is dan een soort logisch dat je dingen samen gaat maken, weet je wel. Ja. Bevriende muzikanten. Dus een beetje zo. Ja, ook op basis van persoonlijke klik vind ik altijd wel belangrijk. Ik heb ook wel eens met mensen geschreven waar je dan niet zoveel mee hebt. Of weet je wel, dat je eigenlijk meer door publishers bij elkaar bent gebracht. En als het dan niet zo klikt persoonlijk, of je hebt ook niet zoveel raakvlakken qua smaak, dan kan het best wel eens een moeizame ervaring worden.
0: Ja.
1: Maar mensen waarvan je weet, ik heb heel veel raakvlakken met jou persoonlijk en ook muzikaal, dat werkt dan gewoon makkelijker.
0: Ja, en je werkt heel veel in je eigen tuinhuisje.
1: Nog steeds, ja. Ja, ik groeide wel een beetje uit, moet ik zeggen.
0: Jij niet zo te zien, maar wel je instrumentarium waarschijnlijk.
1: En alle platen die ik heb gemaakt, ik op de muur te halen.
0: Oh ja, dat ook. Oh,
1: maar
0: ja.
1: De muur is op.
0: De muur is op. Een groter tuinhuis.
1: Een grote tuinhuisje,
0: ja, dat
1: maar
0: is
1: er is
0: enige.
1: Ook niet zoveel ruimte in de tuinen. Nee, maar daar werk ik nog steeds. En dat is wel te gek. Vooral het fijne is dat het helemaal geïsoleerd is. Dus geluidsdicht. Dus ik kan echt veel lawaai maken de hele dag.
0: Ja, de buren zouden niet denken dat je muzikant bent.
1: Nee, denk niet dat ze er veel van meekrijgen. Nee.
0: Nee, dat is een inspirerende plek voor je. Is het ook belangrijk om je dan terug te kunnen trekken? Je had het net al een beetje over dat piekeren. Is het dan ook belangrijk dat je daar ook een veilige ruimte voor jezelf creëert? Waar eigenlijk maar één ding telt en dat is de muziek?
1: Want als je het ook bijvoorbeeld hebt over samenschrijven met mensen, er is zo'n regel in Nashville, dare to suck. Dus je moet eigenlijk hele domme dingen moeten kunnen uitproberen zonder dat je het gevoel hebt dat je wordt beoordeeld.
0: Ja, dat je het gevoel hebt dat mensen vinden dat je hele domme dingen uitprobeert.
1: Ja, precies. Dus als ik de deur achter mij dicht trek en ik heb het gevoel dat eigenlijk niemand mij kan horen, dan voel je wel een soort vrijheid van nu kan ik alles proberen en ik mag superdomme dingen uitproberen. En uiteindelijk leidt dat die vrijheid altijd wel tot iets goeds juist.
0: Ja, wat ontstaat er op dit moment in dat tuinhuisje? Broed je alweer op nieuwe projecten?
1: Ik broed wel op, maar het is nu nog wel in de hele embryonale fase. Als in, ik ben nu meer zinnetjes aan het verzamelen en veel muziek aan het luisteren en dan stiekem aan het denken van wat zou het moeten worden en welke kant wil ik op. Dus zo nog. Dus ik ben nog niet iets echt aan het schrijven.
0: Nee, want misschien dat volume 3, misschien komt dat er. Zou het die kant meteen op kunnen gaan? Of wil je nu weer een keer terug bij een volgend project naar popmuziek, meer reguliere popmuziek?
1: Ja, ik denk dat wel iets is waar een deel van mijn publiek op zit te wachten. Op dus pop. En dat wat straks, als ik het geschreven zou hebben, ook al wel weer een aardig tijdje geleden is, dat ik een solo popalbum heb uitgebracht. Dus, en ik ben dat ook wel weer veel aan het luisteren. Maar het kan allemaal naast elkaar bestaan wat mij betreft. Ik bedoel, ik heb wel besloten na Bluefinger 1, zo van Bluegrass is een ding dat hoort zo bij mij. Dat blijft als een soort zijspoor of hoofdspoor, of hoe je het ook ziet, denk ik gewoon altijd bestaan voor mij. Maar dat is niet het enige wat ik ben. Want ik ben ook, ik hou ook ontzettend. Ik heb ook de Beatle-kant en de Britse popkant.
0: Ja, de well-made songs.
1: Ja, precies. Ja, of dat zit ook heel erg in mij. Dus dat is ook iets wat ik heel leuk vind om te doen. Dus ik denk dat gewoon op meerdere sporen naast elkaar kan bestaan.
0: En overlapt het publiek een beetje? Ik bedoel, de mensen die dol zijn op jouw popsongs, komen die ook naar je bluegrass optredens en omgekeerd?
1: Ja, toch ook wel. Ja, er is best wel veel overlap. Er zijn ook mensen die mij bij elk bluegrass single Channel die ik op Facebook post weer laten weten dat ze niet zo van bluegrass houden. Ja, ja. Die bestaan ook.
0: Dan weet je dat ook meteen. Ja,
1: het is ook muziek die bij een aantal mensen gewoon echt weerstand oproept. En dat snap ik ook wel, want zoals dat laatste nummer wat je draaide, nou, dat zijn wel veel noten. Dus dan moet je tegen kunnen.
0: Ja.
1: Maar goed, ja, ik ben heel blij dat mijn publiek over het algemeen heel open-minded is en ook echt open staat voor bluegrass, terwijl ze me misschien kennen van Another Day of zo. En dat ligt best wel uit elkaar.
0: Ja, dat zijn inderdaad twee muzikale werelden die jij dan weet samen te brengen.
1: Ja.
0: Ik heb er één liedje uitgezocht van vanavond, All the Light. En de mooie zin daaruit is: All the gloom cannot eclipse all the light there is. Daar spreekt een soort stellige overtuiging uit dat in een wereld die zijn eigen ondergang tegemoet lijkt te snellen, dat uiteindelijk het licht altijd zal overwinnen.
1: Ja, dat zinnetje heb ik volgens mij gehoord in de serie True Detective ooit. En er zit ook zo'n mooi zinnetje in een liedje van Paul Simon. En dan God bezoekt de aarde en dan zegt hij samen met zijn zoon. En dan zegt hij van, we moeten snel weer weg, want there are galaxies yet to be born. Creation is never done. Daar komt het een beetje uit vandaan. Het idee van, er worden elke dag nog steeds nieuwe sterren geboren. En dat kun je dan zien als letterlijk hemellichamen, maar misschien ook wel nieuwe sterren, nieuwe mensen, nieuwe, weet je wel, sterren van de toekomst.
0: Ja.
1: Er is altijd hoop, zo dat idee.
0: En dat is ook zo, als jij in het leven staat, ondanks het gepieker en ondanks het af en toe moeten werken.
1: Ja, toch wel. Af en toe moeten werken, ja. Nee, zeker. Ik ben wel een piekeraar, maar uiteindelijk en ook wel af en toe een pessimist. Maar ik probeer mezelf. Een favoriete songwriter van mij is Ron Sexsmith uit Canada. En die noemt zijn eigen muziek Hardfound Optimism. Dat heb ik altijd heel mooi gevonden. Je merkt echt dat het een zwaarmoedige man is die in zijn eigen muziek toch zichzelf dwingt af en toe een soort oplossing te vinden of positief te zijn. En voor mij werkt dat soms ook een beetje. Muziek of liedjes schrijven een soort therapie om er toch een beetje positief in te zien.

0: All the gloom cannot eclipse all the light there is. Met die geruststellende gedachten sturen we je de rest van de avond in. Straks veel plezier bij de muzikale fruitmand met Jury. Maar Bertolf, nog heel even kort. Je gaat het ook natuurlijk feestelijk ten doop houden, dit album. En dat doe je op een eigen festival.
1: Klopt, ja. In Hedon, 13 september, zondag.
0: Zwolle?
1: Ja, Zwolle doen we de albumpresentatie van Bluefinger 2. We doen ook nog een Bluegrass revue waaraan Waylon en Tangerine meewerken. Heel programma, wordt ontzettend leuk. Het zijn wel al laatste kaarten. Dus als je er nog bij wil zijn, moet je snel zijn.
0: Het was fijn dat je er was. Ik wens je een prachtige cd-presentatie op dat festival op 13 september in Hedon Zwolle. En blijf hard werken daar in de touw heen werken. Blijf muziek maken in dat tuinhuisje. Bertolf Leethoek, dank je wel. Fijn dat je er was.
1: Jij bedankt.
0: Ik wens jou een fijne week. Aanstaande zaterdag is Benji hier. Benji Heerschop. Hij ontvangt dan Steef de Jongen in Iels Warringa. Ik wens je een fijne week en ik ben er over een tijdje weer. Oké, fijne avond nog, hè. Dag.
2: Maak morgen mee. KRO NCRV. NPO
3: Radio 5. NPO Radio 5. Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
4: Het is 8 uur. Jeroen van Kan met het NOS Journaal. In Berg op Zoom is bij een inval een drugslab ontdekt. Volgens de politie werden er verschillende type drugs geproduceerd. Er werd ook een inval gedaan op een locatie in Tolen waar de drugs werd opgeslagen. Er zijn twee mannen van 30 en 32 aangehouden. Hoeveel drugs is gevonden en om welke drugs het gaat is niet bekendgemaakt. Omroep Brabant schrijft dat op het terrein ernaast 2 jaar geleden ook al een lab werd gevonden. In het West-Afrikaanse Guinea zijn zeker 22 doden gevallen toen een vuilnisbelt instortte. De afvalberg in de hoofdstad Conakry begon te schuiven na dagenlange zware regenval. Hulpdiensten zijn nog op zoek naar overlevenden, maar houden er ook rekening mee dat het dodental verderop zou lopen. Het vuilnis kwam onder meer terecht op omliggende huizen. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn 2 mensen gedood. Onder hen is een jongen van 4. 7 anderen raakten gewond, melden Palestijnse medische bronnen. Bij de eerste aanval werd een plek gebombardeerd vlak nabij Nusayrat, het vluchtelingenkamp. Even daarvoor had het Israëlische leger mensen de buurt opgeroepen om te vertrekken. Op de bezette westelijke Jordaanoever heeft het Israëlische leger een jongen van 14 doodgeschoten. Dat gebeurde bij de inval van een vluchtelingenkamp niet ver van de stad Nablus. Op een andere plaats werd een Israëliër van 24 neergestoken, waarschijnlijk door een Palestijn. In Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 6. Dat gebeurde op 46 kilometer diepte bij Hokkaido, het noordelijkste eiland van het land. Die beving volgde op een andere vanochtend vroeg in de buurt van Tokio. Daarbij raakten bijna 40 mensen gewond. De Japanse weerdienst waarschuwde eerder al dat er de komende week aardbevingen kunnen zijn. Vooral vandaag en morgen moeten inwoners alert blijven. Eind vorige maand was er in Japan ook een zware aardbeving. Daarbij vielen toen 34 doden. Het weer nog tot besluit. Vanavond blijft het overal droog. Vannacht in het noorden buien. De temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen is er veel zon. Alleen in het noorden iets meer bewolking. En het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: De muzikale fruitmand.

ik ben het helemaal eens met Sander in de NPO-luisterapp. Die zegt, wat een fijn nummer om mee te beginnen. Dat belooft wat voor de rest van de avond. En zo is het maar net. Linda, Elias en I Believe in You. Het is 8 uur geweest en daarom de muzikale fruitmand van zondag 23 augustus hier op NPO Radio 5. Waar de avond langzaam valt, de dag die komt tot rust. En nou, dan is dit het moment waarop dit programma begint met de komende 3 uur. Heel veel muziek, maar het draait ook om de verhalen daarachter. Ja, en het bijzondere is, de muziek die mag jij zelf bepalen. Want dit programma werkt 2 kanten op. Je kunt namelijk zelf een lied aanvragen. Een psalm die je misschien kent van vroeger. Of nou, een lievelingspsalm die al je hele leven met je meegaat. Of gewoon een lied dat voor altijd verbonden is met een bepaald iemand die je dierbaar is. Of een moment dat je nooit meer vergeet. Heel veel redenen te bedenken om vanavond een lied aan te vragen in deze muzikale fruitmand. En dat mag je dan vervolgens doorgeven. Via de NPO Luister-app kun je een berichtje sturen. En anders bellen naar 0800 3000 555. Dan mag je doorgeven wat je naam is, welk lied je graag wil horen en het verhaal daarbij. Daar draait het vanavond om. Dus 0800 3000 555 of de NPO Luister-app. Dan het eerste verzoek van vanavond, binnengekomen via de website, namens familie De Wolf voor meneer en mevrouw Neleman uit Pijnakker. Vandaag op 23 augustus zijn Ronald en El 64 jaar getrouwd. En morgen op 24 augustus dan hoopt tante Kobi 88 jaar te worden. Nou, dit lied vond de zus van de familie zo mooi. Ze is in het voorjaar van 2024 overleden en dit lied werd op haar begrafenis gezongen. Dus met heel veel liefde en een dikke knuffel namens familie De Wolf is dit Als je in nood gezeten.

wachten tot morgen. Verras vanavond nog iemand met een muzikale bemoediging. Vraag ook een lied aan via de NPO Luister-app of bel naar 0800 3000 555. Lijkt

Martijn Buwalda. En zo wil ik leven. Nou, hij kan nog heel even opladen, want over 2 weken... dan begint voor Martijn Buwalda een compleet nieuwe theatertour. De rest mag je hebben, dat is de titel ervan. Ieder weekend staat hij wel met 1 of 2 optredens op de lijst door heel het land. Dus nou, dat zit er allemaal aan te komen voor hem. En opgeladen is hij, want hij was namelijk op vakantie in Frankrijk. Als ik het goed heb, zag ik op zijn Facebook en Instagram. Langzaam leven, veel lezen, elke avond spelletjes voor het huisje en een beetje bijkomen na het afgelopen jaar, waarin ook heel veel optredens op de planning stonden. Dus nu hopelijk weer met een volle batterij klaar voor wat komen gaat. Voor Martijn Buwalda klonk Als ge in nood gezeten van het christelijk Urker Visserskoor Crescendo onder leiding van Meindert Kramer. En ja, ik moet even iets rechtzetten, want ik zei dat Nel en Ronald 64 jaar getrouwd zijn. Maar dat klopt niet. Het zijn oom Piet en tante Kobi die 64 jaar samen zijn. Dus mijn excuus daarvoor. Welk lied kan ik vanavond voor je draaien in de muzikale fruitmand? We zijn er tot 11 uur, dus genoeg tijd. Waarschijnlijk ook tijd voor jouw verzoek. Kom maar door in de NPO Luister-app of bel naar 0800 3000 555. En dan nu Psalm 121. Waar komt mijn hulp vandaan? Ik sla de ogen naar het gebergte. Nou, die psalm die klinkt vanavond op verzoek van Riek voor haar vriendin Willeke van Voorthuizen uit Baarn. Heel veel sterkte met alles en ik denk aan je, laat ze daarbij weten. Dus bij deze, voor jou Willeke. Psalm 121, vers 1, 2 en 4. Dit is de Hervormd Gemengd Zangvereniging Volksjubilans uit Waddinxveen.

Eeuwen komen, eeuwen gaan, voor altijd blijft uw trouw bestaan. Het zijn de woorden uit dit lied dat in de bundel van Opwekking staat als Opwekking 672, Heerser over alle dingen. Dit is de zondagavond van NPO Radio 5 met de muzikale fruitman van de EO. En er wordt heel veel gebeld. En daar ben ik ontzettend dankbaar voor. Het wordt allemaal gegeven en het wordt samen met jou gemaakt, dit programma. Je mag bellen, maar het betekent niet altijd dat je er gelijk in één keer doorheen komt. Want soms bellen mensen tegelijk en dat is ontzettend mooi. Maar we kunnen maar één persoon tegelijk opnemen. Dus het zou kunnen dat je even moet wachten of later even opnieuw moet proberen. Of even een berichtje moet sturen met de NPO Luister, want dan komt die sowieso door het systeem heen. Dus de NPO Luister app of bellen naar 0800 3000555. Ik heb namelijk altijd een blik op de NPO Luister app. En ik zie bijvoorbeeld net Willeke, die zegt: wat een verrassing. Er is een lied voor me aangevraagd door mijn lieve vriendin Riek. Nou, fijn dat die goed is aangekomen daar. Dan nog een berichtje van Pedro. Die zegt: goedenavond Juri, fijne avond en uitzending. Adam die komt met een verzoeklied. Bas die meldt zich. Sander is erbij. Ik zie Ellie en nog heel veel andere mensen. Dus dank voor alle berichtjes die ook daar binnenkomen. Dan een verzoek voor mevrouw van der Brink uit Klarenbeek. Namens Gerwin en Willemieke en de kinderen. Ze schrijven: we wensen u kracht en Gods nabijheid toe in deze weken van gemis. En daar vragen ze een lied bij aan. Ga met God en Hij zal met je zijn. Een zegen om mee te geven voor onderweg. Dat God meegaat waar je ook gaat en je vasthoudt in zijn hand. Met een opname vanuit de Jacobskerk in Vlissingen. De samenzang voor u, mevrouw van der Brink. Ga met God en Hij zal met je zijn.

Een mooi gebed van de Heritage Singers. Een gebed om nog even door te mogen gaan. Nog wat meer tijd om te leven, om lief te hebben, om te vertellen over God voordat de Heer terugkomt. De Heritage Singers en Just a Little Bit More Time hier op NPO Radio 5. Met nu een verzoek van Anita en Peter van der Vliet uit Vinkeveen. Het gaat naar twee mensen tegelijk. Allereerst naar tante Pie Samson uit Zwolle. Haar krachten nemen af en zij is het juist die aan een ander vaak denkt. Nu wensen zij Petra en Arie en hun gezin heel veel sterkte toe. En daarnaast een lied voor tante Tilly uit Vinkeveen die last heeft van een ontstoken teen. Ook aan u wordt vanavond gedacht. En het is Joke Buijs die zingt over de stad met paarlen poorten. Over de stad waar geen pijn meer is en geen verdriet. Voor tante Pie en voor tante Tilly is dit List Up met uw paarlen poorten.

Joke Buijs in de Listad met de Paarlepoorten. Dan een verzoek van Louise van Trierum voor haar zus Ina. Ina die is op 16 augustus 70 jaar geworden. En daar hoort een psalm bij die begint met zingen. Ik zal eeuwig zingen van Gods goede tierenheden. Van zijn trouw die blijft jaar in jaar uit een heel leven lang. Van harte gefeliciteerd Ina. Namens je zus Louise is dit psalm 89, de verse 1 en 8.

0: De koor en samenzang onder leiding van Martin Zonneberg. Psalm 89, vers 1 en 8.
1: Die ene goede buur, of juist die verre vriend? Verras ze met een lied. Vraag een nummer aan in de muzikale fruitmand. Gebruik de NPO Luister-app of bel vanavond spontaan naar 0800 3000 555.
0: Mevrouw de Jong, goedenavond. Mevrouw de Jong.
2: Ja.
0: Goedenavond, met de muzikale fruitman, met Joeri spreekt u.
2: Er komt net een zuster. Ga je straks even terugbellen?
0: Oh, ja, dat gaan we doen. Ja, we gaan zometeen even terugbellen.
2: Ja, dankjewel.
0: Oké, dan doen we dat zometeen. Heb ik eerst nog even een ander lied, namelijk de avondzang van christelijk mannenkoor Eiland Urk. En dat is een verzoek van Co Remens uit Goes. Hij vraagt het aan voor goede vrienden Peter en Nel uit Goes, voor de fijne vriendschap die hij met ze mag delen. En dat hij op zijn 90ste nog steeds mensen heeft met wie hij alles kan delen. Daar is hij ontzettend dankbaar voor. Dus voor Peter en Nel uit Goes is dit de avondzang.

Christelijk mannenkoor Eiland Urk onder leiding van Gerrit Schinkel en de Avondzang. Vanavond op verzoek van Cole Remens uit Goes voor Peter en Nel. Nou, ik probeer even te bellen met mevrouw De Jong. Ze had een heel mooi verzoeklied, maar die houdt ze nog even te goed. Ik hoop er zo meteen nog even te spreken over waarom ze dat lied zo mooi vindt. En om welk lied het gaat, hè? Dat blijft nog even een verrassing tot die tijd. Eerste lied dat Marcel Zimmer schreef tijdens een weekend met de familie van zijn vrouw Lydia. En hij zag tijdens dat familieweekend hoe mensen met elkaar omgingen. Met respect en in vrede, ook als ze het niet altijd met elkaar eens waren, meningen en zo. En dat raakte hem heel erg over de omgang met elkaar. En toen las hij ook nog eens Psalm 133, die daar nou, ook met zoveel woorden over zingt. Zie hoe goed en hoe mooi het is als broeders en zusters in eensgezindheid samenwonen. En dat gevoel, dat wilde hij vangen in een lied. En dat deed hij. In het lied Familie dat vanavond wordt aangevraagd door Corrie Posma uit Sneek. Ze vraagt het aan voor Pietje Dijkstra en haar zoon Sjoerd. Marcel en Lydia Zimmer met Familie hier in de muzikale Fruitmand op NPO Radio 5.

Marcel en Lydia Zimmer. En familie hier bij de EO op NPO Radio 5. De muzikale fruitmand met nu een verzoek van Ellie Elissen voor haar zus Jetty. En dat is er eentje met een verhaal dat je toch even stil maakt. Komende dinsdag, dan is het 25 augustus. Dan is Jetty precies 1 jaar weduwe. En het lied dat Ellie aanvraagt, dat is het lied dat Jetty's man mooi vond. En dat gezongen is bij zijn uitvaart. Het is het Ave Verum van Mozart. Het is een oud gebed in het Latijn dat teruggaat op het lichaam van Christus dat voor ons gegeven is. Ja, ontzettend indrukwekkend. Ook deze uitvoering die nu te horen is van het christelijk mannenkoor Emmeloord onder leiding van Johan Bredewoud. Het klinkt vanavond voor jou, Jetty, het Ave Verum.

komende dinsdag 17 jaar dat ze weduwe is. Het Ave Verum Corpus klonk vanavond op aanvraag van Ellie. En dat was voor jou, Jettie.

Tjaat worden mensen met lepra vaak te laat geholpen, wat leidt tot blijvende handicaps. Ze worden verstoten uit hun gemeenschap en hebben geen toegang tot onderwijs, werk of openbare ruimtes. Dit maakt hun leven zwaar en vol beperkingen. Daar wil EO met de Daad verandering in brengen. We trainen zorgverleners om lepra sneller te herkennen, bieden medicijnen en operaties en zorgen ervoor dat mensen weer mee kunnen doen in de samenleving. Helpt u mee? Ga naar metterdaad.nl/tjaat.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: Het is 9 uur, Jeroen van Kan met het NOS Journaal. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde vanmiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen de beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie daar verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV vandaag met 5-1 van de FC Groningen en Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. In het West-Afrikaanse Guinea zijn zeker 30 doden gevallen toen een vuilnisbelt instortte. De afvalberg in de hoofdstad Conakry begon te schuiven na dagenlange zware regenval. Hulpdiensten zijn nog op zoek naar overlevenden, maar houden er ook rekening mee dat het dodental verder op zal lopen. Het vuilnis kwam onder meer terecht op omliggende huizen. De toestand van de 89-jarige Noorse koning Harald is verslechterd. Dat meldt het Koninklijk Paleis in Oslo. Hij werd afgelopen maandag opgenomen in het ziekenhuis vanwege complicaties door bloedarmoede. Het paleis meldt dat Harald last heeft van een bacteriële infectie en wordt behandeld met antibiotica. Kroonprins Haakon neemt in de tussentijd de taken van zijn vader over. Harald is het oudste staatshoofd van Europa en sinds 1991 koning van Noorwegen. In Berg op Zoom is bij een inval een drugslab ontdekt. Volgens de politie werden de verschillende typen drug geproduceerd. Er werd ook een inval gedaan op een locatie in Tolen, waar de drugs werden opgeslagen. Er zijn 2 mannen van 30 en 32 aangehouden. Hoeveel drugs er is gevonden en om welke drugs het gaat, is niet bekendgemaakt. Omroep Brabant schrijft dat op het terrein ernaast 2 jaar geleden ook al een lab werd gevonden. Het weer tot besluit. Vanavond blijft het overal droog. Vannacht in het noorden buien. De temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen is er veel zon. Alleen in het noorden is er iets meer bewolking. Dan wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De muzikale fruitman. Jury van der Geest.

goede verstaander hoort je natuurlijk een bijbeltekst in. Jesaja 55, vers 8 en 9. Daar zegt God dat zijn gedachten en wegen niet gelijk zijn aan die van mensen. Zoals de hemel hoger is dan de aarde, zo zijn Gods wegen en gedachten veel hoger en groter dan de onze. Je hoorde de Martins hier met Higher Than My Ways in de muzikale fruitmand op de zondagavond. Ja, voor de een is dit de dag van twee keer naar de kerk gaan, van koffie na de dienst, samen napraten over de preek. En voor de ander is het vooral een dag van rust, van bijkomen. En dat voordat de nieuwe week weer begint. Nou, hoe je hem ook invult, het is in ieder geval een gegeven dat de muzikale fruitmand er is van 8 uur tot 11 uur vanavond hier op NPO Radio 5. En ik ben ontzettend dankbaar dat je bent afgestemd. Misschien overweeg je zelfs wel om een lied aan te vragen. Ook als je dat nog nooit hebt gedaan, dan mag je melden in de NPO Luister-app of bellen naar 0800 30555. Zeker nu het buiten alweer donker wordt en de avond valt, wellicht een mooi moment om eens een keertje te bellen naar de radio. 0800 30555 of de NPO Luister-app met jouw verzoeklied. En zo is deze maand augustus een bijzondere maand voor Jeannette. Ze vraagt een lied aan voor haar broer John Steiziger uit Leidschendam. En ook voor haar man Paul, die 2 jaar geleden overleed. John die staat altijd voor me klaar, schrijft ze. We hebben een ontzettend hechte band. En daarom vraag ik een lied aan voor zijn verjaardag op 11 augustus. En diezelfde 11 augustus was ook onze trouwdag, 62 jaar geleden. En John die was toen getuige. Ik wens hem God zegen toe met dit lied. Er is een God die hoort.

De christelijk gemengde zangvereniging Loof den Heer uit Notter. Onder leiding van Jan Quintus Zwart zongen zij Er is een God die hoort. Dan de muziek van Christian Verwoerd. Ik mag graag naar zijn liedjes luisteren, omdat hij zulke mooie verhalen vertelt. Het volgende lied gaat over een arend. Een vogel die gemaakt is voor de hoogte, maar die in dit verhaal vastzit aan de grond. Met zijn kop omlaag. En dan is er iemand die hem blijft aanwijzen dat het anders kan. Vlieg, je kunt het echt. Nou, mevrouw de Jong uit Voorhout die hoort in die zin iets wat ze ook tegen zichzelf kan zeggen. Wat het ook is, met God kan ze het aan. En vanavond vraagt ze het aan voor zichzelf, maar ook voor iedereen die luistert. Dus dat wordt zeer gewaardeerd. Bedankt, mevrouw de Jong. Dit is Christian Verwoerd en de Arend.

Christian Verwoerd met De Arend klonk vanavond op verzoek van mevrouw De Jong uit Voorhout. En dan die ene zin die veel voor haar betekent. Hij keek het beest indringend aan en zei weer: vlieg, je kunt het echt. Nou, het klonk vanavond voor u. Ja, dan een verzoek van Corine. En dat gaat naar haar broertje Jan Leen den Dikke. 2 jaar geleden zongen ze dit lied op zijn begrafenis. En morgen zou die 54 jaar zijn geworden. We missen hem nog steeds heel erg, schrijft Corine. Het is een lied dat teruggaat op een belofte uit de Bijbel. God die zegt: ik weet welke plannen ik voor je heb. Plannen van vrede om je een toekomst te geven. En hoop. Nou, Corine, dank voor het aanvragen. Dit is het christelijk koor Jichdol Jahu die het zingt. Een toekomst vol van hoop.

0: hoop dat het je goed heeft gedaan, Corine. Corine van der Brink, je vraagt een lied aan ter nagedachtenis aan je broertje. Jan Leen den Dikke, morgen 54 jaar zou die zijn geworden. Het christelijk koor Jichdol Jahu en een toekomst vol van hoop.
1: De psalm van de week.
0: Elke zondag zet ik twee psalmen tegenover elkaar. Twee psalmen die hopelijk ook een beetje gelijk opgaan. Vaak een bekende psalmberijming tegenover een wat minder bekende. Dan is het duel snel gestreden. Ik doe mijn best om er een beetje een eerlijke strijd van te maken. Lukt de ene keer beter dan de andere, want het heeft ook met de uitvoering te maken. En hoe bekend de psalmberijming is. Vanavond, psalm 89, vers 1 en 8. Ik zal eeuwig zingen van Gods goede tierenheden.

Dat is het Urker Mannenkoor Halleluja. Ja, mooie uitvoering. Weer anders dan eerder vanavond op deze avond. Dus Psalm 89, vers 1 en 8 van het Urker Mannenkoor Halleluja tegenover Psalm 145. O God, mijn God, gij allervorsten Heer. Laudate Deum uit Apeldoorn zingt dat. Psalm 145, vers 1, 2 en 7. En dus is de keuze nu aan jou. Welke psalm wil je graag helemaal horen zometeen om 9:45? Is dat Psalm 89 van het Urker Mannenkoor Halleluja of Psalm 145, Laudate Deum uit Apeldoorn? Stemmen kan nu via de NPO Luister. Ik vind het ontzettend fijn om vanavond even iets te kunnen draaien voor Adriana Heijboers. Ze is 88 jaar, probeert nog altijd de diensten van de kerk bij te wonen en ook naar de muzikale Fruitman te luisteren. En dit is een lied dat ze heerlijk vindt om mee te zingen. En ik snap het helemaal. Het is een lied dat ontzettend dankbaar is. Ja, verklapt de titel natuurlijk ook. 10.000 redenen tot dankbaarheid.

Eline Segers, bij Petrus in het Land en de 10.000 redenen tot dankbaarheid. Het klonk op aanvraag voor Adriana en ook voor Anneke Schoenmaker uit Vriezenveen. Anneke die was naar de gedenkplek van haar overleden man geweest. Gewoon even om te kijken hoe het er allemaal bij stond. En ja, het gaf haar zoveel goeds om daar even te zijn, dat ze besloot om er voortaan vaker langs te gaan. En dit lied hoort er voor haar helemaal bij, omdat ze dankbaar is. Dus dat klonk ook voor jou, Anneke, 10.000 redenen op deze zondagavond van NPO Radio 5. Fijn dat je verbonden bent met de muzikale fruitmand. Stemmen komen binnen voor de psalm van de week. Vanavond de strijd tussen psalm 89 en psalm 145. Zometeen om 9:45, dan hoor je de uitslag. Eerst een verzoek van Henk van Diermen uit Spakenburg, met een verzoek speciaal voor zijn moeder, Anna de Graaf van Diermen. Ze is 93 jaar, mag er nog altijd zijn. Ja, en daar hoort een lied bij, volgens Henk. Dat gaat over rust vinden, over een veilige haven waar je aan mag komen na een lange reis. Bij God die je vaststaat. Het klinkt vanavond voor u, Anna, namens uw zoon Henk. Een haven van rust van het christelijk Waddinxveens mannenkoor De Gouden Stem.

Speciaal voor Anna de Graaf van Diermer, de haven van rust van het christelijk Waddinxveens mannenkoor. De Gouden Stem was dat hier in de muzikale fruitmand. En ja, we blijven nog even bij het water, want mevrouw Van Brink die vraagt Talita voor haar zoon en schoondochter Arthur en Marianne. Ze zijn 40 jaar getrouwd en ze zijn allebei gek op zeilen. En vandaar dat ze dit lied aan hun opdraagt voor hun leven samen over een rivier, over alle zonden en alle zorgen die je bij God mag neerleggen. Voor Arthur en Marianne, 40 jaar samen, is dit De Rivier.

terug te vinden in de bundel van Opwekking als opwekkingslied 642, De Rivier. Zometeen onder meer de uitslag van de psalm van de week. Maar eerst een verzoek van mevrouw de baas uit Feyenaard. Dit was het trouwlied van haar en ook van haar man. Hij is inmiddels 12 jaar geleden overleden, maar ze vindt het nog altijd zo ontzettend mooi. Het is een lied van Bach en de titel, die verklapt een hoop. Jezus blijft mijn vreugde. Jezus blijft mijn vreugde. Dat klinkt vanavond in de uitvoering van het Choir of New College in Oxford. Jezus blijft mijn vreugde.

Jezus blijft meine Freude, Bach Choir of New College in Oxford. Dan een verzoek van Willem Leemkuil uit Apeldoorn voor zijn moeder Beb, die 2 jaar geleden is overleden op 84-jarige leeftijd. Beb die luisterde veel naar de radio en dit lied kwam daar geregeld voorbij. Ze zong het altijd vrolijk mee. Ja, zo gaat dat, want wanneer Willem dit nu hoort, dit lied, dan denkt hij meteen weer aan haar. Het gaat over die dag in de hemel waar het weerzien is en waar geen afscheid meer bestaat. Ter nagedachtenis aan je moeder Beb Willem is dit de opwekking Band en opwekking 818. Op die dag in de hemel.

0: De Opwekking Band en opwekkingslied 818 op die dag in de hemel. Dankjewel Willem voor het aanvragen.
1: De psalm van de week.
0: Ja, dan de uitslag van de psalm van de week. Vanavond stonden tegenover elkaar psalm 89 en psalm 145. Psalm 89, vers 1 en 8. Ik zal eeuwig zingen van Gods goedertieren heen.

Tegenover Psalm 145, vers 1, 2 en 7. O God, mijn God, gij allervorsten Heer. Wat kwamen er weer veel stemmen binnen via de NPO-luister, waarvoor heel veel dank. Ik zie een berichtje binnenkomen van Jos en Adrie uit Zuid-Frankrijk. Wij gaan voor Psalm 89 en luisteren met genoegen naar alles. Nou, dat is een fijn berichtje. Dank daarvoor Willeke, die koos voor Psalm 145 en Robert ook. Wilco gaat ook voor Psalm 145 en Pedro en Marcel. Maar ja, daar kwamen er ook heel veel binnen voor Psalm 89... Henk en Wilna die stemden daarop. En ook Helene en Christine en Marianne. En er komen zelfs stemmen binnen vanuit Italië van Herita en Erland. Allebei daar op vakantie en allebei voor Psalm 89. Ja, en één bericht vind ik ook heel bijzonder van Emmy. Zij schrijft me over het sterfbed van haar moeder. Hoe ze daar haar hand omhoog stak en zei: ik ga eeuwig zingen van Gods goedertierenheid. En daarom stemt Emmy ook op Psalm 89. Nou, en dat is dan ook de winnaar. Psalm 89, vers 1 en 8. Ik zal eeuwig zingen van Gods goedertierenheden. Het Urkermannenkoor, halleluja, met de Psalm van de Week.

De psalm van de week, psalm 89, vers 1 en 8. Ja, de muzikale vrijmand is er nog tot 11 uur vanavond. Zometeen na het NOS-journaal van 10 uur een verzoek voor Joke. Eerst een verzoek van Gea Steeghuis voor haar vriend Gerrit Sasbrink. Gerrit is 82 jaar geworden. En daar draai ik graag een lied voor in deze vrijmand. Maar het is ook een beetje voor Gea zelf, want deze week is ze na 16 jaar gestopt met haar vrijwilligerswerk in het restaurant van het schip De Prins Willem-Alexander. Nou, dit is de versie die ik voor jullie kon vinden. Hoe groot zijt gij van Remco Hackert? Ik hoop dat jullie hier ook goed van kunnen genieten.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: Het is 10:00, Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Rusland heeft vorige maand zijn ambassadeur in het Verenigd Koninkrijk teruggetrokken. Dat heeft de Russische ambassade in Londen bevestigd aan Britse media. Volgens de Britse krant The Guardian is de stap een reactie op een mogelijke zending van Britse drones naar Oekraïne. Rusland zei dat een dergelijke levering consequenties zou hebben voor de verhoudingen tussen de landen. Ambassadeur Andrei Kelin heeft de ambassade een maand geleden al verlaten. Hij was 7 jaar in functie. Op de ambassade zit nu nog maar 1 hoge diplomaat. In het West-Afrikaanse Guinea zijn zeker 30 doden gevallen toen een vuilnisbelt instortte. De afvalberg in de hoofdstad Conakry begon te schuiven na dagenlange zware regenval. Hulpdiensten zijn nog op zoek naar overlevenden, maar houden er ook rekening mee dat het dodental verder op zou lopen. Het vuilnis kwam onder meer terecht op omliggende huizen. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde vanmiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV vandaag met 5-1 van FC Groningen en Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. De toestand van de 89-jarige Noorse koning Harald is verslechterd. Dat meldt het Koninklijk Paleis in Oslo. Hij werd afgelopen maandag opgenomen in het ziekenhuis vanwege complicaties door bloedarmoede. Het paleis meldt dat Harald last heeft van een bacteriële infectie en wordt behandeld met antibiotica. Kroonprins Haakon neemt in de tussentijd de taken van zijn vader over. Harald is het oudste staatshoofd van Europa. Hij is sinds 1991 koning van Noorwegen. Het weer tot besluit. Vanavond blijft het overal droog. Vannacht in het noorden buien. De temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen veel zon. Alleen in het noorden iets meer bewolking. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De muzikale fruitmand. Jury van der Geest.

Oslo Gospel Choir en Nearer My God to Thee. Het is een lied dat veel mensen associëren met de Titanic, want toen dat grote schip in 1912 zonk, toen speelde de band volgens de overlevenden dit lied terwijl het water steeg in de boot. Nearer My God to Thee. Het werd geschreven door Sarah Flower, Engelse dichteres en actrice die op verzoek van haar dominee een lied maakte bij een preek over Jacob. In dat Bijbelverhaal uit Genesis 28 is Jacob op de vlucht voor zijn broer en hij valt in slaap met een steen als hoofdkussen. Je kent het verhaal misschien wel. En dan droomt hij van een ladder die reikt tot in de hemel, met engelen die op en neer gaan. En als hij wakker wordt, dan beseft hij: God was hier en ik wist het niet. En dit lied gaat daarover. In het Nederlands ook wel bekend als Nader mijn God tot u. En dit was in het Engels Nearer My God to Thee. Op de zondagavond van NPO Radio 5 met nog 1 uur de muzikale fruitmand. Ja, mooi om op deze manier het weekend af te sluiten. Zo de nieuwe werkweek in. En het voelt voor mij ook echt als een voorrecht om dit samen met jou te mogen doen. Fijn dat je erbij bent en heet jezelf van harte welkom als ik nog iets voor je kan draaien. 0800 30555 of ik ontvang een berichtje van je in de NPO Luister-app. Ja, zo nam vanavond ook Joke contact op met de muzikale vrijmand en ze vraagt een lied aan, misschien wel voor jou als luisteraar, als je wel wat bemoediging kunt gebruiken. Joke laat weten dat ze terugverlangt naar de tijd dat ze steviger in haar geloof stond en ja, ze merkt hoe lastig het is om dat vast te houden zonder de juiste mensen om je heen. En daarom een bemoediging voor iedereen om elkaars geloof te versterken. Dat samen. En dat doet ze met een lied dat daarover gaat, over teruggaan naar de allereerste liefde. Nou, namens jou Joke, op de radio voor iedereen die een bemoediging kan gebruiken. Marcel en Lydia Zimmer, herstel mijn eerste liefde.

Soms is het leven zwaar, dan kan muziek precies dat ene lichtpuntje zijn. Laat iemand die het moeilijk heeft voelen dat je aan hem denkt. Met een troostende psalm of een ander bemoedigend lied. Gebruik de NPO Luisterapp of bel naar de studio 0800 3000 555.

Het Rijnlands Christelijk Mannenkoor Vox Humana en stilte over alle landen. Het is zondagavond, 16 minuten over 10. Het is 23 augustus en er zijn van die dagen die anders lopen dan je 's ochtends had gedacht. Ja, dat je opstaat en dat er in de loop van de dag iets gebeurt waar je niet op had gerekend. Zo'n dag is het vandaag. Krijg hier een berichtje van Adam van der Linden. Hij stuurt: dag Joeri. Zou je voor vriendin Trudy uit Leusden God maakt vrij willen draaien? Een vriendin is vanmiddag gestorven. Ja, Adam, mooi dat je aan haar denkt. Je vraagt een lied voor haar aan dus. En dat is het lied God maakt vrij. Ik heb hier een uitvoering van Nederland Zingt. En het klinkt vanavond voor jou, Trudy. Ik hoop dat je mag sterk op deze heftige dag.

Uit de bundel van Opwekking, God maakt vrij, Opwekking 720. De samenzang die klonk bij Nederland Zingt tot deze zondagavond. Met nu een verzoek van Dick Bruin voor zijn zus Thea. Thea die heeft al 14 jaar de ziekte van Parkinson en ja, het gaat er steeds moeilijker mee. Daarom vraagt Dick dit lied ook aan voor haar lieve mantelzorger Dick Sijp, die er altijd voor haar is. Ja, het lied dat hij eerst in gedachten had, dat kon ik helaas niet vinden, maar ik heb er wel een gevonden die hopelijk ook goed doet. Het is een psalm die zegt: God is een toevlucht en een sterkte, een hulp die er altijd is. Ook juist als het benauwd wordt en als alles wankelt. Ja, de vaste grond onder je voeten. Ik hoop dat dit er ook een psalm is die jullie goed doet. Psalm 46, vanavond gezongen door het Holland Koor onder leiding van Jan Quinten Zwart. God is ons een toevlucht en sterkte. Voor Thea en voor Dick Sijp, die altijd naast haar staat.

vriendin Thea, die ook ja, dus ernstig ziek is, uitbehandeld en er komt een zware tijd aan. Ook wat Thea nodig heeft, zegt Brenda, dat is een muzikale knuffel. En die krijg je nogmaals. Een lied dat je toefluistert, dat je stil mag worden. Dat je niet alles zelf hoeft te dragen en dat God voor je zorgt. Voor jou is dit Stil, mijn ziel, wees stil van de Of ik in Bent.

naar Psalm 46. God is ons een toevlucht en sterkte. Ja, de zondag is voor veel mensen een dag om naar de kerk te gaan. En zo zat Brenda van Huizen vanochtend ook in de dienst. De dominee die zei daar iets dat bij haar bleef hangen. Dat mensen soms meer gebaat zijn bij een knuffel dan bij een zware preek. Ja, en op dat moment moest Brenda ook denken aan haar.

stil, mijn ziel, wees stil. Opwekking 717 voor Thea Drulman. Ja, dan twee mooie berichten tegelijk. In het verzoek van Kees NL Bouvet uit Zoetermeer. Een verzoek voor Wim en Henny Luitjes uit Zevenhuizen. Want Wim is 80 jaar geworden, dus van harte. En Henny is net terug uit het ziekenhuis. Gelukkig weer thuisgekomen. Nou, en daar hoort een psalm bij die precies ook gaat over vertrouwen, die dat uitspreekt. Het vierde vers, dat heeft een ontzettend mooie tekst. Als ik, omringd door tegenspoed, bezwijken moet, schenkt gij mij leven. Is het dat mijns vijands gramschap brandt, uw rechterhand zal redding geven. Zo begint het vierde vers van psalm 138 en vers 1 klinkt ook nog bij de samenzang van Nederland Zingt.

Psalm 138, vers 1 en 4. De samenzang van Nederland zingt. Familia, dat is toch iets moois. Mensen die met elkaar verbonden zijn door het bloed, door een naam, door al die jaren samen en alle gemeenschappelijke connecties. Ja, die verbondenheid die blijft ook als je elkaar niet elke dag ziet. Ik krijg een mooi verzoek binnen van Elke. Die denkt vanavond aan de kinderen van haar zus Ilva en Lieve. En ze vraagt het lied Ik geef je de wereld aan. Ik geef je de wereld. En dat klinkt vanavond voor Ilva en Lieve. Met alle liefde dus van tante Elke. Het wordt vanavond gezongen met sopraan Mario van Someren. En het koor Voices onder leiding van Jan Quintus Zwart.

Voor Ilva en Lieve, namens tante Elke, ik geef je de wereld door het christelijk regionaal koor Voices onder leiding van Jan Quintus Zwart. En zo gaan we langzaam richting het einde van deze zondagavond. En het lijkt me mooi om die samen af te sluiten. En vandaar ook de vraag, met welk lied kunnen we dat het beste doen? Suggesties zijn welkom, ik ben op zoek naar de laatste plaat van de muzikale fruitmand voor deze week. Kun je denken aan een lied dat rust geeft, of een lied dat je met een goed gevoel de nieuwe werkweek in laat gaan, of juist een zegenbede? Het kan allemaal. Je mag het doorgeven met de NPO Luister-app of bellen naar 0800 30555. De allerlaatste plaat van deze muzikale fruitmand, meer dan welkom. Ja, ook de badplaats Scheveningen is vanavond weer aanwezig in de vorm van Rini en Gerrit. En vanaf de kust vragen zij een lied aan in de uitvoering van Vicky Brown. Het komt van Johann Sebastian Bach uit een van zijn cantates. Hij schreef bijna al zijn muziek voor de kerk en ja, zette daar dan standaard 3 letters onder. SDG. Soli Deo Gloria. Alleen aan God de eer. En zo deed hij dat ook bij dit stuk. Jezu, Joy of Man's Desiring. Vicky Brown zingt het vanavond speciaal voor Rini en Gerrit uit Scheveningen.

Vicky Brown en Jesus, Joy of Man's Desiring, hier in de muzikale Vrijmond, waar we gaan klimmen. Klimmen op Jacob's ladder, hoger en hoger en hoger. Het gaat natuurlijk terug uit een verhaal uit de Bijbel, een droom van Jacob. Hij slaapt buiten met een steen als kussen. En hij ziet in die droom een ladder die van de aarde tot in de hemel rijdt, met engelen erop. En als hij dan wakker wordt, dan beseft hij: God was hier en ik wist het niet. Nou, dat beeld werd een lied, het lied Jacob's Ladder, wordt vanavond aangevraagd door Thea van der Steen, waarvoor ons hebben bedankt, Thea. De uitvoering hoor je nu van het christelijk mannenkoor Soli Deo Gloria.

Psalm 68, God van Heil, de Psalm Project. Dankjewel Rut uit Amsterdam voor een mooie suggestie als een van de laatste platen van deze muzikale fruitmand voor de zondagavond. Ik wil u, o God, mijn dank betalen. Het christelijke gemeente koor Deo Cantemus uit Rotterdam. Het is nog niet helemaal de laatste plaat, die hoor je zo meteen. Maar ik vond dit een te mooie suggestie om te laten liggen. Ik wil u, o God, mijn dank betalen.

Ik wil u, o God, mijn dank betalen. En daarmee is de muzikale fruitmand voor vanavond weer bijna leeg. Ontzettend bedankt voor het luisteren. Ook voor het aanvragen, het meedoen in de NPO Luister-app. Het is elke week weer een voorrecht om hier met jou te mogen zitten. Dus ontzettend veel dank daarvoor. Volgend weekend, dan hoop ik je weer te zien, weer te horen op de zaterdagavond om 9 uur. Op de zondagavond een uurtje eerder om 8 uur. En ik ben nog wel op zoek naar een paar verzoeken voor komende week. Dus ik kun je alvast indienen via de website nporadio5.nl/demuzikalefruitmand. Stuur ik een mailtje terug en dan weet je zeker dat je verzoek in de uitzending komt. Dus nporadio5.nl/demuzikalefruitmand. Nou, mooie berichten komen binnen nog van Antoinette. Die noemde het weer een mooie en gevarieerde uitzending. Wens iedereen wel te rusten. En ook Willeke die schrijft dat ze genoten heeft van vanavond. En dat er zoveel liederen voorbij kwamen waar je stil van wordt in je hart. Nou, doe me goed om dat te lezen. Ja, dan het laatste lied van deze uitzending. En ook het lied om je deze nacht mee in te sturen. En dat is het lied Heer, U bent mijn leven. Een verzoek van Mirjam en ze zegt erbij: ik zou dat heel mooi vinden als laatste lied, omdat we daarin bidden voor de nieuwe week. Heer, blijf ons nabij. Hij heeft ons vanavond op 1000 wegen bij elkaar gebracht met deze mooie liederen. En zo zendt hij ons weer uit om het zaad te zijn van Gods Koninkrijk. Dankjewel Mirjam, hij is voor jou.

0: geloof, hoop en liefde. Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 11 uur, Etienne Verschuren met het NOS-journaal. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde vanmiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-1 voor Feyenoord. Verder won PSV vandaag met 5-1 van Groningen. En Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. Rusland heeft vorige maand zijn ambassadeur in het Verenigd Koninkrijk teruggetrokken. Dat heeft de Russische ambassade in Londen bevestigd aan Britse media. Volgens de Britse krant The Guardian is de stap een reactie op een mogelijke zending van Britse drones naar Oekraïne. Rusland zei dat een dergelijke levering consequenties zou hebben voor de verhoudingen tussen de landen. Ambassadeur Andrei Kelin heeft de ambassade een maand geleden al verlaten. Hij was 7 jaar in functie. Op de ambassade zit nu nog maar 1 hoge diplomaat. In Bergen op Zoom is bij een inval een drugslab ontdekt. Volgens de politie werden er verschillende typen drugs geproduceerd. Er werd ook een inval gedaan op een locatie in Tolen waar de drugs werden opgeslagen. Er zijn 2 mannen van 30 en 32 aangehouden. Hoeveel drugs is gevonden en om welke drugs het gaat is niet bekendgemaakt. Omroep Brabant schrijft dat op het terrein ernaast 2 jaar geleden ook al een lab werd gevonden. In Gaza zijn 2 mensen gedood door Israëlische luchtaanvallen, onder wie een kind van 4. 7 mensen raakten gewond, melden Palestijnse bronnen. Onder meer een vluchtelingenkamp werd onder vuur genomen. Op de bezette westelijke Jordaanoever heeft het Israëlische leger een jongen van 14 doodgeschoten. In het zuiden van het gebied werd een Israëliër van 24 gestoken met een mes, waarschijnlijk door een Palestijn. In het West-Afrikaanse Guinea zijn zeker 30 doden gevallen toen een vuilnisbelt instortte. De afvalberg in de hoofdstad Conakry begon te schuiven na dagenlange zware regenval. Hulpdiensten zijn nog op zoek naar overlevenden, maar houden er ook rekening mee dat het dodental verder zal oplopen. Het vuilnis kwam onder meer terecht op omliggende huizen. Formule 1-coureur Lando Norris heeft de Grand Prix van Nederland gewonnen. De Brit van McLaren kwam als eerste over de finish in Zandvoort, waar de race voor het laatst werd gehouden. De nummers 2 en 3 zijn Kimi Antonelli en George Russell. Voor Max Verstappen was het een dramatische race. Hij viel uit in de openingsronde. Hij verloor de controle op een nat stuk asfalt. Er was veel schade aan zijn auto, maar zelf raakte hij niet gewond. Het weer. Vanavond blijft het overal droog. Vannacht in het noorden buien. De temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen veel zon, alleen in het noorden iets meer bewolking. En het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

gek toch hoe vlug dat went. Want God, je weet, ik mocht je erg graag. Ik wist wat ik aan je had. Nou ja, hoe noem je dat? Behalve dus dat ik je een beetje mis. Nou ja, op mijn manier.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: Middernacht, het begin van maandag 24 augustus. Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een van de twee eigenaren van de bar in het Zwitserse Grand Montana, die afbrandde tijdens nieuwjaarsnacht, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica in hun woning zo ernstig dat zij in het ziekenhuis moest worden opgenomen. Wat er precies is voorgevallen is niet bekend. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de tragedie in het skioord, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden beschuldigd van doodslag, brandstichting en het veroorzaken van ernstig lichamelijk letsel door nalatigheid. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Het gebeurde vanmiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV vandaag met 5-1 van Groningen en Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. Rusland heeft vorige maand zijn ambassadeur in het Verenigd Koninkrijk teruggetrokken. Dat heeft de Russische ambassade in Londen bevestigd aan Britse media. Volgens de Britse krant The Guardian is de stap een reactie op een mogelijke zending van Britse drones naar Oekraïne. Rusland zei dat een dergelijke levering consequenties zou hebben voor de verhoudingen tussen de landen. Ambassadeur Andrei Kelin heeft de ambassade een maand geleden al verlaten. Hij was 7 jaar in functie. Op de ambassade zit nu nog maar 1 hoge diplomaat. Formule 1-coureur Lando Norris heeft de Grand Prix van Nederland gewonnen. De Brit van McLaren kwam als eerste over de finish in Zandvoort, waar de race voor het laatst werd gehouden. De nummers 2 en 3 zijn Kimi Antonelli en George Russell. Voor Max Verstappen was het een dramatische race. Hij viel uit in de openingsronde. Hij verloor de controle op een nat stuk asfalt. Er was veel schade aan zijn auto, maar zelf raakte die niet gewond. Het weer, het is vannacht vrij helder. De temperatuur daalt naar zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag is het droog en zonnig en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: Live met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 1 uur. Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een van de twee eigenaren van de bar in het Zwitserse Crans-Montana, waar tijdens nieuwjaarsnacht een verwoestende brand uitbrak, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica in hun woning zo ernstig dat zij naar het ziekenhuis moest. Wat er precies is voorgevallen is niet bekend. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de tragedie tijdens de nieuwjaarsnacht, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden beschuldigd van dood door schuld, brandstichting en het veroorzaken van ernstig lichamelijk letsel door nalatigheid. In Rome is een meisje van 14 ontsnapt aan een man door een internationaal SOS-gebaar te gebruiken. De 47-jarige partner van haar moeder had haar tegen haar zin in meegenomen in zijn auto en zou geprobeerd hebben haar te misbruiken. Agenten zagen het meisje in de auto zitten terwijl ze haar duim naar binnen deed en haar vingers eroverheen vouwde. Daarop werd de man aangehouden. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde vanmiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV vandaag met 5-1 van Groningen en Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. In Bergen op Zoom is bij een inval een drugslab ontdekt. Volgens de politie werden er verschillende typen drugs geproduceerd. Er werd ook een inval gedaan op een locatie in Tolen waar de drugs werden opgeslagen. Er zijn 2 mannen aangehouden van 30 en 32. Hoeveel drugs is gevonden en om welke drugs het gaat is niet bekendgemaakt. Omroep Brabant schrijft dat op het terrein ernaast 2 jaar geleden ook al een lab werd gevonden. Het weer, het is vannacht helder. De temperatuur daalt naar zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag is het droog en zonnig en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 2 uur. Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een van de twee eigenaren van de bar in het Zwitserse Grand Montana, waar tijdens de nieuwjaarsnacht een verwoestende brand uitbrak, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica zo ernstig dat zij naar het ziekenhuis moest. Wat er precies is voorgevallen is niet bekend. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de cafébrand, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden beschuldigd van dood door schuld, brandstichting en het veroorzaken van ernstig lichamelijk letsel door nalatigheid. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde gistermiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV met 5-1 van Groningen en Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. In Rome is een meisje van 14 ontsnapt aan een man door een internationaal SOS-gebaar te gebruiken. De 47-jarige partner van haar moeder had haar tegen haar zin in meegenomen in zijn auto en zou geprobeerd hebben haar te misbruiken. Agenten zagen het meisje huilend in de auto zitten terwijl ze haar duim naar binnen deed en haar vingers eromheen vouwde. Daarop werd de man aangehouden. Met een snelle crash van Max Verstappen en een zege van Lando Norris is er na 6 edities een einde gekomen aan de Formule 1 in Zandvoort. Sportief directeur Jan Lambers zegt dat hij ondanks de uitvalbeurt van Verstappen heeft genoten van de laatste race. Volgens hem stopt de Grand Prix in Zandvoort op het hoogtepunt. Dit weekend zaten de tribunes vol, met meer dan 100.000 toeschouwers per dag. Alleen de vrijdag raakte niet uitverkocht. Het weer, het is vannacht helder. De temperatuur daalt naar zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag is het droog en zonnig en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.